0: Nikki Shannon Fernandez. I saw her standing there.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: It's Time to Shine van Dave Keller is het album van deze week. En de Dave Keller Band was ook jaren de begeleidingsband van zangeres Fontella Bass. Deze voormalige toetsenist van Little Milton had een grote hit in Amerika met Rescue Me en daarna een succesvolle solocarrière. Dave Keller, Full Measure of Pleasure.

Dave Keller, Full Measure of Pleasure. Jim Ringer uit Arkansas groeide op in de Ozark Mountains. Zijn moeder was zangeres, zijn vader was pianist, dus het was niet zo vreemd dat Jim Ringer al snel begon op te treden in bars en honky-tonks en uiteindelijk werd hij singer-songwriter in Los Angeles. Jim Ringer, Tramps and Hawkers.

Jim Ringer, Tramps and Hawkers. Jordan Skelhart, dat is een zangeres uit Santa Rosa in Californië. En Rick Barker is haar manager. En deze Rick Barker maakte ook Taylor Swift groot. En Jordan Skelhart, die was op haar 16e al groot. Want toen stond ze al te zingen in de Grand Ole Opry in Nashville. En daar mogen alleen de allergrootste optreden. Jordan Skelhart, I Will.

Jordan Shellhart, I Will. Kimberly McCarver uit Texas is helemaal gek van Tex-Mex muziek, want dat is populair in de regio waar veel Mexicanen wonen. En zij zet dan ook de traditie voort van Freddy Fender en Doug Sam. Kimberly McCarver, Alimenta Mi Alma.

Kimberly McCarver, Alimenta Mi Alma. Chuck Wicks uit Delaware is getrouwd met de zus van countryzanger Jason Aldean en zijn zwager haalde hem als singer-songwriter naar Nashville. En daar is Chuck Wicks intussen ook een acteur in de populaire tv-serie Nashville. Hij heeft ook al 6 hits gescoord en hij heeft 2 albums op zijn naam staan. Chuck Wicks, No More Lonely Nights.

Chuck Wicks, No More Lonely Nights. Samantha Landrum uit Mississippi werd ontdekt tijdens de tv-show The Voice of America. En deelnemers die opvallen maken razendsnel carrière in Amerika. Samantha Landrum, Pipes of Peace.

Samantha Landrum, Pipes of Peace. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. David Olney komt uit Rhode Island, maar hij ging naar Nashville en dan maakte hij 29 albums.

Williams. Na een lange carrière overleed hij tijdens zijn optreden in Santa Rosa Beach in Florida. Hij was 71 jaar. David Olney, Caterpillar.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Afgelopen maand overleed Hilton Valentine, de gitarist van The Animals. Vandoor dat we in 3 keer in scheepsrecht het nummer House of the Rising Sun in 3 uurvoeringen laten horen. Verder nog muziek van een nieuwe cd van Robert Plant, van Buddy Guy van Hardened and Tempered, van Henry Gray en Bob Corritore, maar we begonnen met Sherman Robinson uit 1998, Going Back Home.

Going Back Home van Sherman Robinson, de man uit Louisiana, die jarenlang speelde bij de Tzadiko-band van Clifton Chenier en Rocking Doopsie en later nog van Terrence Simeon. Maar Dono is hij solo gegaan en heeft mooie dingen gemaakt. Heeft ook veel bij andere meesten gespeeld. Goed gitaarwerk, onder andere op Graceland van Paul Simon speelde hij gitaar op. Maar dit is van zijn solo-cd uit 1998, Going Back Home. Henry Gray en Bob Corritore. Henry Gray, bluespianist die 40 jaar overleden is. Bob Corritore, een mondharmonica-speler. En dit is een beetje, ja, Bob Corritore, die heeft dat initiatiefnummer voor deze cd, From the Vaults. Een cd die 40 jaar uitgekomen is met een beetje het verzamelde werk, zeg maar, van Henry Gray. Dit is Cold Chills.

Ja, de mondharmonica van Bob Corritore en de piano van Henry Gray van de CD From the Falls. Een beetje ouderwetse blues, zou je kunnen zeggen, maar wel hele authentieke blues. Veel neer is natuurlijk Robert Plant en Patty Griffin. Dat is van de CD Digging Deep, Subterranea. Nou ja, zeg maar wat overbleven is uit het verleden. Robert Plant, de oude zanger van Led Zeppelin, maar die later ook heel veel dingen solo gedaan heeft. Onder andere met Alison Krauss. In dit geval dus met Patty Griffin, Too Much Alike.

Ja, dit is natuurlijk de country-invloed die bij Robert Plant toch heel vaak aanwezig is. Zeker toen hij die cd met Alison Krauss-Merken heeft. Ik weet niet of dit een take-off is van die cd, maar het zal me niet helemaal verbazen. Want ik heb ook de indruk dat door een beetje de producershand van T-Bone Burnett in deur klinkt. Misschien later in de uitzending nog een nummer van deze cd, Digging Deep van Robert Plant. We gaan naar een duo uit Austin, Hardened and Tempered heet dit duo. Het is een zeer maatschappelijk betrokken duo die een nieuwe cd uitgebracht heeft. En door van het titelstuk Hold the Line.

Hardened and Tempered. Dat is de naam van het duo. En dit is het titelstuk van hun nieuwe cd Hold the Line. Een nummer waar je best nog eens een keer weer naar kunt luisteren. En dan vooral de tekst er ook nog eens in bijpakken. Door een paar nummers wat meer country-achtig. Americana van Robert Plant en van Hardened and Tempered. Met dit voor de echte blues. Buddy Guy, een van de beste grote bluesman zou je kunnen zeggen. Hij is nog steeds... Hij leeft nog steeds, hij is nog steeds actief. Dit is een cd uit 2018. The Blues is Alive and Well. Met mooie foto op de voorkant van de plek waar hij geboren is. En dit nummer wat ik laat horen, Dorp speelt Keith Richards mee. En Jeff Beck speelt erop mee. En op een ander nummer op dezelfde cd speelt zelfs ook nog Mick Jagger op mondharmonica mee. Buddy Guy met Cognac.

het bromt allemaal wel een klein beetje. Maar de, ja, nee, het is niet live opgenomen, want dit is de 18e studio LP, studio CD van Buddy Guy. Uit 2018 ook nog. The Blues is Alive and Well. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie versies van een heel oud nummer, want de eerste opname die dateert uit 1928. Maar de aanleiding die is heel recent eigenlijk. Het overlijden namelijk van Hilton Valentine, de gitarist van The Animals. Vorige maand overleden. Ja, het einde van de vorige maand overleden. De Animals die merken in 1964 The House of the Rising Sun. Ja, wereldberoemd eigenlijk. En brummen namens dat nummer op. Eigenlijk heel simpel. Het was een traditional. Hoeven ze geen rekening over te betalen. Ze bedachten een mooi introotje bij. En de producer die zet op welke naam willen we dat zetten? Nou, ze kunnen niet alle namen bijzetten, want dat wilden ze eigenlijk. Dus ze hebben de naam van Alan Price erbij gezet. Maar dat was helemaal niet de bedoeling, want het was Hilton Valentine die op zijn gitaar dat kenmerkende begon van House of the Rising Sun merk.

Ja, het orgel van Alan Price wordt even flink aangezet in de meest bekende versie van House of the Rising Sun van The Animals uit 1964. En dat naar aanleiding van de dood van de gitarist Hilton Valentine. Straks nog een keer een nummer van hem, maar uit een veel latere periode. House of the Rising Sun, dat is een oud volksliedje wat al van heel vroeger dateert. De eerste versie is uit 1928 en dan zit je een beetje in de Appalachian muziek. En nee, dat is 1933, want de oldste versie die is van Texas Alexander. En dat heb ik tot één nummer gemaakt. En dat heette in die tijd ook nog The Rising Sun Blues. Want The Rising Sun, dat was een, althans er wordt algemeen anoniem, een bordeel in New Orleans. En hij door het rechter kwam, ja, dan was het niet al te goed natuurlijk. Dus de allereerste versies, twee versies dus, van Tom Ashley en van Texas Alexander, van The Rising Sun Blues.

Dit waren de hele oude versies uit 1933. Dat was de laatste die hij hoorde van Tom Ashley. En daarvoor 1928, Texas Alexander, met Tommy Johnson trouwens op gitaar. Daarvoor was het liedje ook al wel bekend, maar was het nog niet eerder opgenomen. Nou, dan ook nog een wat recentere versie. We hadden 1964, 1928, 1933. Nou, in 2011. Een Engelse versie van een Engelse zangeres, Engelse singer-songwriter, of een Schotse moet je eigenlijk zeggen. Sandy Tam. En dat was toen de vriendin van Joe Bonamassa. Vandoor dat hij hier ook op de CD Merchants and Thieves, in 2011, hun versie van House of the Rising Sun.

Dat waren drie versies van The House of the Rising Sun, naar aanleiding van het overlijden van Hilton Valentine, de gitarist van The Animals. En die draaiden we ook als eerste, de versie van The Animals uit 1964. De originele, althans de eerste uitgebrachte versies onder de naam The Rising Sun Blues, die waren van Texas Alexander uit 1928 en Tom Ashley uit 1933. En de laatste die was van Sandy Tom en Joe Bonamassa uit 2011. Nog even terug naar die nee CD, of ja, nee CD. Een nee CD met heel veel old werk, maar ook een aantal nummers die nog niet eerder uitgebracht bent. Die nee CD van Robert Plant, Digging Deep. En daarvan het nummer Charlie Patton Highway, ook zo'n nummer wat nog niet eerder uitgebracht is.

de Charlie Patton Highway van Robert Plant van zijn cd Digging Deep. Charlie Patton, de grote bluesman. Niet de generaal, niet George Patton, maar Charlie Patton. We gaan naar Nederland. Een Nederlandse Americana band, zou je kunnen zeggen. Tip Jar, de voorimpot, om het hem populair te vertalen. Een band van Bart de Win en Ariane Knecht. Een band die uit Brabant komt. Het is alweer hun vijfde album trouwens van Tip Jar. Het album One Lifetime. En door van draaien we het nummer Go On To Get Lucky.

Go On To Get Lucky van Tipjar. Het vijfde album van deze beide mensen, Bart de Bin en Ariane Knecht. Daar ben de meeste bekende door van. En het is een album wat deels opgenomen is in Amerika, in Austin. Walt Wilkins was er onder andere bij betrokken. En voor een deel in Brabant. B.G. Bartmans was er weer bij betrokken. Nou, een mooie combinatie die een cd oplevert met heel gevarieerd werk. Misschien nog een nummer deze uitzending aan het volgende weken. Tipjar, de maat weer. We gaan naar Skiffledog. Skiffledog, dat was de band waar ze Hilton Valentine, de man die gitaar speelde bij The Animals, in de tijd van A House of the Rising Sun. Hij heeft er maar een paar jaar bij gespeeld bij The Animals. Later is hij in andere bandjes gaan spelen, ook solo gaan spelen. En hij zijn carrière eigenlijk begon in de tijd van dat Lonnie Donegan, dat de grote man was in Engeland. Lonnie Donegan, dat was een skiffle artiest. Dat was de akoestische muziek in die tijd, of folk gebaseerde muziek. En daar begon hij eigenlijk met. En uiteindelijk keerde hij door ook weer naar terug, naar de skiffle muziek. Vandaar dat zijn band, zijn laatste band heette ook de Skiffle Dog. En daar maakte hij een cd met in 2004. It's Folk and Skiffle. En daarvan zijn versie van het nummer van John Lennon, The Working Class Hero.

De versie van Hilton Valentine, vroeger de gitarist van The Animals, maar nu in de band The Skiffle Dog van The Working Class Hero. Hij was ook iemand die zich heel sterk verwant voelde, zei hij altijd met John Lennon. Ze hadden een beetje dezelfde achtergrond. Ja, het is met The Animals niet al te best afgelopen in die zin van tweede van bent er al dood. Chess Chandler, de bassist van The Animals, aan het eind van de vorige eeuw overleden. De man die ooit Jimi Hendrix ontdekte en nou dus Hilton Valentine. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met het nummer van Sherman Robinson. We zijn de uitzending ook met begund. En de aanleiding die was eigenlijk een beetje dubieus, want ik las ergens van dat hij overleden zou wezen, maar dat bleek, zoals dat tegenwoordig dan heet, fake news te wezen. Maar ik had de muziek al uitgezocht. Ik denk, ik loop toch gewoon staan, want het is uitstekende muziek van deze man uit Louisiana. Dit is van de CD Here and Now uit 1994. Sherman Robinson met I'll Cry When It's Over.

0: Orleans te Grollo. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Jimmy Holiday uit Mississippi had een grote hit met How Can I Forget. The Turning Point, dat was als album zijn meesterwerk. En daarna schreef hij nog All I Ever Need Is You voor Ray Charles. En samen met Jackie DeShannon schreef hij de hit Put a Little Love in Your Heart. Jimmy Holiday, The Turning Point.

Jimmy Holiday, The Turning Point. Het was de eerste nummer 1 hit in Amerika voor Motown Records uit Detroit in 1961. En het nummer werd ook nog 121 keer gecoverd, onder meer door de Beatles, Mike Sheridan en de Knight Riders, Helen Shapiro, The Carpenters, Pat Boone en Diana Ross. The Marvelettes, Please Mr. Postman.

0: The Marvelettes, Please Mr. Postman. The Incredibles, dat was een band uit Los Angeles met leadzanger Cal Wayman uit Texas, Carl Gilbert uit Ohio, Denise Edwards uit Wisconsin en Gene Smith uit Arkansas. The Incredibles, Standing Here Crying.
1: You grabbed your coat and walked to the door. I can still hear it when you told me.

The Incredibles, Standing Here Crying. Het is een compositie van Curtis Mayfield die met Jerry Butler deel uitmaakte van The Impressions. En toen Jerry Butler solo verder ging, bleef Curtis Mayfield nummers voor hem schrijven en tweede stem zingen. Er verschenen covers van Billy Fury, Benny King, The Mercy Beats, Lulu, The Righteous Brothers, Jim Croce, The Walker Brothers en Dolly Parton. Jerry Butler, He Will Break Your Heart.

Jerry Butler, He Will Break Your Heart. The Untouchables, dat was een doo-wop band uit Los Angeles en ze probeerden het na iedere geflopte single opnieuw met een andere naam. Ze namen op als de Chevelles, de Alley Cats, de Del March, de Freedoms, de Happy Tones, de Sabres, de Valiants en na deze geflopte single gingen ze verder als de Electras. Maar hier heten ze nog The Untouchables. You're on top.

The Untouchables, You're on Top. John Lee Hooker was in 1962 al 45 jaar toen hij een legendarisch nummer opnam in Detroit met studiomuzikanten. En het leverde hem een vermogen op, want het werd vervolgens gecoverd door Rufus Thomas, The Yardbirds, David Clayton Thomas, Tony Joe White, Muddy Waters, QB and the Blizzards en Buddy Guy. John Lee Hooker, Boom Boom.

Lonely Hooker, Boom Boom. Ruben Bell uit Louisiana nam dit nummer op met de band The Casanovas. Hij was eigenlijk de songwriter van Bobby Bland. En dit noemt men in Amerika een Southern Soul Classic. Ruben Bell, It's Not That Easy.

Reuben Bell, It's Not That Easy. Arthur Alexander nam deze eigen compositie op in de beroemde Fame Studios in Muscle Shoals, Alabama. Het werd een groot hit in Amerika en er verschenen covers van de Rolling Stones, de Hollies, Dave Berry, The Leaves, Dean Martin, Johnny Rivers, George Jones, Ming DeVille, The Drifters, Piet Veerman, The Moody Blues en Livon Helm. En desondanks overleed Arthur Alexander totaal berooid. You better move on.

Arthur Alexander, You Better Move On. Van en Titus, dat is een obscuur duo met de broers George en Billy Borden. En het is het bekende verhaal. Ze namen een paar singles op die allemaal flopten. En dat betekende meestal het einde van een carrière. En dan moet je stoppen in Amerika of je gaat heel hard werken voor weinig geld in een nachtclubcircuit. Van en Titus, Cry Baby Cry.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Lover's Game van The War and Treaty is het album van deze week. Michael Trotter was als Amerikaanse militair in Irak en hij zong daar altijd tijdens de plechtigheid zodra er een soldaat sneuvelde. En zijn kolonel adviseerde hem destijds om iets in de muziek te gaan doen. Zo gezegd, zo gedaan. The War and Treaty. Ain't no harm in me.

The Warren Treaty, Ain't No Harming Me. Het was de eerste cover van Chuck Berry die de Amerikaanse hitparade haalde, uitgevoerd door een band uit Iowa. En het was alleen een hit in Wisconsin, Nebraska en Minnesota, waarop Jamie Records de single in heel Amerika uitbracht. En toen werd het alsnog een nationale hit voor The Valairs, Roll Over Beethoven.

Valair's Rollover Beethoven. Het nummer is geschreven door Edgar Campbell en dat was de helft van het duo Eddie en Ernie. En het werd gezongen door een zangeres uit South Carolina die later in het clubcircuit van New York de kosten diende. Jean Stanback, I Still Love You.

Gene Stenback, I Still Love You. The Three Friends, dat waren Walter Hammond, de ex-zanger van The Olympics. Zijn broer Clay Hammond, dat was de componist van de hit Part-Time Love van Little Johnny Taylor. En de derde vriend was Julius Brown. Het werd een bescheiden hit in Amerika. The Three Friends, Dedicated.

0: bonds.
1: Ramble, ramble, ding dong.
2: The Free Friends, Dedicated. Songwriter Herman Wesley Kelsey uit New York, dat was een beetje de huiscomponist van Bessie en Larry Banks. Hij schreef grote hits voor Larry en hij schreef mooie nummers voor Bessie, maar dat werden nooit hits. Bessie Banks, Try to Leave Me If You Can.

Bessie Banks, Try to Leave Me If You Can. Steve Lamo uit New York studeerde aan de University of Miami toen hij een hit van Arthur Alexander coverde. En dat deed hij om zijn eigen hit Mashed Potatoes op te volgen. En ook dit werd weer een hit voor Steve Lamo. Every day I have to cry.

Steve Lamo, Every Day I Have to Cry. Charlie Whitehead was een succesvolle soulzanger, maar hij nam ook nummers op als Raw Spit. Dit is een compositie van Jerry Williams en die werd zelf bekend als zanger onder de naam Swamp Dog. Raw Spit, Songs to Sing.

Ross Pitt, Songs to Sing. Dion nam voor zijn nieuwe label Columbia Records een oude hit op van de Drifters uit 1956 en dat deed hij met producer Bob Mercy en hij produceerde ook Andy Williams en Barbara Streisand. Het nummer eindigde op 2 in de Amerikaanse hitparade. Dion, Ruby Baby.

Dion, Ruby Baby. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meulendorp en Johan Derksen. En wij blijven de oervormen van de muziek trouw, die tegenwoordig worden genegeerd. Bij ons hoort u nog blues, soul, country, Americana en rock'n'roll. Lee Moses uit Georgia was de zanger-gitarist van de band The Showstoppers. En die band was heel populair in Atlanta en ook de huisband van de Royal Peacock Club. Hij ging naar New York om daar als solo-artiest te proberen en hij nam dit nummer op met gitarist Jimi Hendrix. Lee Moses, How Much Longer?

0: Nou, in de eerste plaats is het een plek van verdriet natuurlijk. Ja. Ja, dat is het. En de mensen die het overleefd hebben of hun nabestaan.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin het Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die hij van binnen raakt. En dat doet het vandaag zeker. Want hij in het herinneringscentrum Kamp Westerbork bent en die praat met Dirk Mulder, de directeur, dan komt er wel wat los.
2: We zitten hier in een prachtige kamer en wij kijken uit op een stuk bouwland. En ik moet zeggen, dat is een prachtige uitzicht. Maar waar zitten wij? Wij zitten in Hooghaal eigenlijk, hè? Vlakbij Hooghaal. We zitten hier in het herinneringscentrum Kamp Westerbork en wij praten met Dirk Mulder. En Dirk Mulder, dat is de directeur van het herinneringscentrum. Dirk, een prachtig uitzicht hier.
0: Ja, dat is schitterend. Hè? Iedereen die hier ook binnenkomt, en zeker als het collega's bijvoorbeeld uit het westen van het land ben, die ben natuurlijk verschrikkelijk jaloers op zo'n uitzicht. Ik voel me ook zeer bevoorrecht trouwens, moet ik zeggen, hoor, met dit. Want, maar ik voel me er ook goed bij. Ik heb er ook nodig in de oude situatie, toen hadden we nog geen uitzicht. En ik heb toch de horizon heb ik voor mezelf, maar ook voor mijn werk. Ik vind het heel belangrijk, ja.
2: Ja, want dit is echt een prachtig stukje natuur hier. En ja, het mag misschien een beetje naar Frans kittel klinken. Het is hier helemaal eigenlijk hartstikke mooi.
0: Ja, ja, dat komt wat tegenstellend over. Hè? Ja. Met een onderwerp hier en de geschiedenis van Kamp Westerbork. En dan eigenlijk toch zo'n prachtige omgeving. Ja, maar het is de realiteit natuurlijk.
2: Men zegt altijd Kamp Westerbork. Het lag in de gemeente Westerbork. Het lag een behoorlijk stukje van Westerbork af. Eigenlijk wel een kilometer of 12. Wij in Assen, wij noemden het altijd Kamp Schattenberg. Mijn vader, zoals jij weet, die hebt er ook nog gewerkt. Dat weten een heleboel mensen niet. Hè? Dat het eigenlijk in de Assen volksmond Kamp Schattenberg heette.
0: Het gekke is dat, als je kijkt op kaarten bijvoorbeeld, hè, op ANWB-kaarten, fiets- en autokaarten, daar staat altijd Schattenberg op.
2: Dus yeah.
0: Dat stamt nog wel uit die periode, maar in het algemeen, als je mensen vraagt van, niet alleen hier, maar zeker boeddhistische contraien van, kennen die Kamp Schattenberg? Dan zeggen mensen nee. En dan zeg je van Kamp Westerbork, oh ja. Yeah. En mensen weten dus ook vaak niet dat die geschiedenis van dat kamp, dat die dus eigenlijk veel langer is dan 1944, maar ook na die tijd. De verschillende periodes bewoond, dat wil zeggen gedwongen bewoond West is. En langs de periode met, wat we toen nog Ambonezen noemden, hè? Nu Molukkers, maar toen Ambonezen.
2: Ja, ja, mijn vader was daar beheerder van de brandweer en later van het badhuis. En ik heb daar veel, ook veel voetstappen liggen op het kamp. We zitten hier ook vlak bij Hooghaal. Daar liep de spoorlijn, liep daar, hè?
0: Ja, ja.
2: Je hebt daar een eindje terug, had je nog zo'n. Misschien kun je er nog iets van zien. Hebben ze stopte vroeger wel eens een goede trein. Dat is al lang geleden hoor. Het was houtkap voor houtkap. En dat werd daar opgeladen. Is dat nou ongeveer de plek waar die mensen, waarvan de Joodse mensen. En het gaat natuurlijk niet. Westerbork gaat niet alleen maar over Joodse mensen. Het gaat natuurlijk ook nog over andere minderheden.
0: Ja.
2: Hoe ging dat eigenlijk? Ja. Moesten die dat stuk lopend afleggen?
0: Ja, ja. Tenminste in het begin. Er was een stationnetje in Hooghaal. Dus op dat stuk van de spoorlijn van, laat maar zeggen, Zwolle naar Assen. En er was dan in Hooghaal was een stationnetje. En in het begin stapten de mensen dooruit. En dan moesten ze inderdaad een hele stuk lopen. Maar we zitten hier eigenlijk halverwege. Hier bedoel ik met het herinneringscentrum. Maar dan zitten we nog niet bij het kampterrein. Er was een afstand van 5 kilometer die ze moesten lopen. En werden mensen dus deporteerd. Dan moesten ze ook weer uit het kamp naar het stationnetje lopen. En daar in een paar maanden is dat zo gaan. En toen dacht de toenmalige kampcommandant van dat maar efficiënter. Dat is veel te omslachtig en dat geeft maar onrust. Mensen lieten hun bagage staan. En toen is er een aftakking aanlegd.
2: En waar liep die dan ongeveer?
0: Die liep het bos in. Tenminste, wat we hier zien.
2: Die kant op. Zeg maar. Wij zitten hier dan ten oosten van de spoorlijn.
0: Ja.
2: Zeg maar, 1,5 kilometer.
0: Ja.
2: En lag dat dan ten zuiden van...
0: Nee, ten noorden.
2: Ten noorden.
0: Ja, als we hier naar buiten kijken, dan zien we daar de bosrand.
2: Ja. Ja,
0: want dat is het bos eigenlijk wat zou doorlopen naar binnen tot aan de spoorlijn toe. En in dat bos, tenminste in dat tegenwoordige bos, dat is een, ja, we zullen zeggen, karrepad, een zandpad.
2: Ja.
0: En dan was het, dat was ook het tracé waarover die spoorlijn.
2: En daar is niks meer van zichtbaar en zo.
0: Van die lijn is direct na de oorlog, van overal hadden ze natuurlijk spoorrail nodig. Dus die lijn is al heel snel, begin 46 dacht ik, is er helemaal afgebroken. Dus de plek waar er langs liep, vanaf het kampterrein naar die spoorlijn van Zwolle-Assen, dat is nog wel te volgen.
2: Ja.
0: Dat kunnen we zo zien. Ja.
2: Het herinneringscentrum, daar staat eigenlijk een kilometer of 2,5, 3 van het oorspronkelijke kamphaven.
0: Ja.
2: Heeft dat te maken gehad met de met die radiotelescoop die daar staat, dat jullie niet dichterbij konden? Of,
0: ja. Ja, dat was in de... Kijk, je vertelde zelf net al over Kamp Schattenberg, hè, de periode van de Ambonezen, dat je hier ook vaak kwam. En dat was in de jaren 60, toen viel het besluit om te zeggen van, nou, de Ambonezen moeten uit die kampen, uit die woonoorden weg. En die moeten in dit geval naar Assen of naar Bovensmilde. En dat is overal gebeurd, hè? Tenminste binnen overal. En dus toen was de vraag van, ja, wat moet er eigenlijk met dat terrein gebeuren? Want afbreken van het terrein, dat was geen enkele discussie over mogelijk. Iedereen vond het vanzelfsprekend. Bovendien was er ook middel natuurlijk, op het moment als een Molux gezin of familie eruit ging, om direct die barak af te breken, want dan konden ze immers niet meer terug. En in die periode wordt besloten om hier die grote telescopen te bouwen. We noemden het dan de Radio Sterrenwacht, officieel heet dat Astron. En die hebben een storingsvrije zone nodig. Benzine, motoren, maar ook bijvoorbeeld de mobiele telefoon.
2: Ja, alles wat signaal geeft, mag niet.
0: Nee, dat steurt. En dus toen besloten werd om het herinneringscentrum te bouwen, toen is er gezegd van, nou, dan moeten we buiten die zone gaan zitten. En dat verklaart dus dat we er een paar kilometer vanaf zitten.

0: Waar mij altijd opvalt is dat hier bijzonder veel publiek komt. Dus daar is toch wel een grote belangstelling voor.
1: Ja.
0: Het is niet zomaar een herinneringscentrum. Je zegt, nou ja, het voldoet wel helemaal aan de eisen en zo. Ik bedoel, het staat hier niet voor niks. Er komt ontzettend veel mensen op af.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Kijk, we weten natuurlijk precies hoeveel mensen dat er hier het gebouw binnenkomen.
0: Ja.
1: Dat is per jaar is dat zo 80.000, 90.000 mensen. Maar er zijn veel meer mensen die het gebied, waar jij ook met de hond gaat wandelen. En dan kun je het bos lopen, kun je allerlei verschillende routes nemen. Maar uiteindelijk, als je de deur loopt, dan komt weer het kampterrein. En heel veel mensen gaan daar natuurlijk naartoe. Het is een historische plek. En op die plek, dat is een enorm verleden, is daaraan verbonden. Dus dat zegt natuurlijk ook veel meer dan als je in een gebouw bent, waar ook natuurlijk over die geschiedenis verteld wordt. En dat hoort er ook bij, die twee dingen die hoort bij ook wel. Maar we weten eigenlijk helemaal niet precies hoeveel mensen. We zijn in het verleden zijn er wel een stelling door, en een schatting hebben we ook wel voor dit. En we gaan ervan uit dat er zo tussen de 200.000 en 300.000 mensen per jaar komen. Dus jij zult ze niet allemaal zien, maar er zijn altijd mensen hier.
0: Ja, want zelfs morgens vroeg al, want ik ben er dan heel vroeg, dan staan hier al, en dat is niet alleen maar personeel, want ik zie daar dan ook, ja. Je ziet gewoon mensen daar lopen,
1: ja.
0: Dus wat doet het, ik bedoel, wat voor motieven hebben die mensen nou? Ik bedoel, er zijn ongetwijfeld mensen die hier familieleden hebben verloren, maar kom je ook mensen met andere motieven die zich niet goed voelen of zo, of die zeggen van nou, ik wil daar toch eens heen lopen, misschien heb ik daar troost bij. Misschien mensen die echt de blues hebben, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ja, ja, ja. Het komt er allemaal vuur,
0: ja.
1: Denk ik.
0: Is dit een plek van troost ook?
1: Nou, in de eerste plaats is het een plek van verdriet natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat is het. En de mensen die het overleefd hebben of hun nabestaan. Nee, allemaal komen ze hier. Hoor. Sommige mensen kennen het gewoon niet. Dus dan is die plek van verdriet is zo groot. Dan is er zo'n enorme drempel.
0: Die gaan nooit.
1: Die gaan nooit.
0: Nee.
1: Een bekend voorbeeld is Gerard Durlacher. De
0: schrijver.
1: De schrijver. Ja. Die is één keer is hier geweest, maar dat is al jaren terug met zijn kinderen. Hij vond dat zijn kinderen daar ook een keer moesten zien. Jessica Durlacher is zijn dochter. En, maar hij is hier toch nooit weer geweest.
0: Dus hij kon het niet aan.
1: Hij kon het niet aan.
0: Nee.
1: Ik had heel veel contact met hem. En dat kon er wel. En hij deed ook dingen voor ons. Maar naar deze plek te gaan. Dus dat verdriet was te groot voor hem. Maar aan de andere kant is er ook een plek. Ja, met zo'n geschiedenis. Wat je terugbrengt naar verdriet. Maar dan de vraag van waar komt dat verdriet vandaan. En je dus echt al voor hem van hoe steekt de wereld in elkaar. Hoe kan de wereld soms in elkaar steken. En door dus ook. Ja, moet ik dat zeggen? 3/4 uur halen om je in te zetten voor. Nou, dan klinkt dat heel hoogdravend, maar ik bedoel, op een gewoon heel eenvoudig niveau je in te zetten voor de medemens of voor de samenleving of voor de wereld in het algemeen. Dus het is ook een plek van inspiratie, zeg maar. En ja, dat kan ook een plek van blues wezen. Ja,
0: ja.
1: Ja, daar heb ik, zo vul ik het zelf ook wel, ja.
0: En heb je ook enig zicht op wat. Ik bedoel, de minderheidsgroepen die hier het moeilijk hebben gehad, dat is wel duidelijk. Maar wat is dit, allerlei pluimage wat hier komt? Of dat heb je daar geen zicht op of zo?
1: Nou, echt zicht in de zin van dat ik dat precies uit kan duwen, niet. Maar in de loop van de tijd, ja, we hebben natuurlijk ook veel contact met mensen. Hè? En automatisch komen we met mensen aan de proot. En dan moet je zeggen van dat er alles komt. Dat, maar dat heurst er weer later. Dat. Maar een heel vreemd voorbeeld misschien, maar dat de dochter met haar man van de kampcommandant van Westerbork, kampcommandant Kemmeker, die is veroordeeld na de oorlog, maar heeft zich keurig gedragen, dus is vrij snel weer vrijlaten en is terug naar Duitsland. Had twee dochters, ene dochter die werd secretaresse van Franco in Spanje.
0: Oh,
1: dus
0: ja,
1: die bleef aardig in de.
0: Een beetje aan de rechterkant van het politieke spectrum.
1: Precies, die bleef aardig in de pas van haar pa.
0: Ja.
1: Maar de andere dochter, die trouwde met een belangwekkende communistische leider in Duitsland. En die beide, dus die dochter van Kemmeker en hun...
0: Dat is toch wel helemaal
1: dat is werkelijk
0: tegenovergesteld. Ja.
1: Een hele curieuze familiegeschiedenis is dat. Maar die ben ik dus ook wel eens best. Alleen die hebben zich niet aankondigd, van dat vond ze absoluut niet passen. Maar hoe weet ik dat nou weer? Omdat de kleinzoon, dus de zoon van die mensen, die er op een gegeven moment, die heeft zich bekend gemaakt hier en die wilde meer weten. Die wilde eigenlijk in de reine komen met de geschiedenis van wat zijn pa dan had. Van zijn opa dan had. En zodoende kinderen komt ze er weer af. Dus het is echt heel divers. Het is, maar er komen ook mensen, dus direct na de bevrijding van het kamp, daar wordt het in gebruik genomen als wat er officieel heet interneringskamp. Dus voor mensen die veroordeeld werden, althans op dat moment ervan beschuldigd werden, dat ze zo'n werk hadden met de Duitsers, NSB'ers vooral. Maar niet alleen NSB'ers, ook hun vrouwen, ook hun kinderen. Dus die geschiedenis zit ook aan dit kamp verbonden. En zeker van kinderen ook, hè, wat we dan noemen kinderen van foute ouders. Ja, die komen hier ook. Volk, ook anoniem natuurlijk. Maar, en dat is deze plek natuurlijk weer een heel andere betekenis.

0: Het is een hele, hele, hele bijzondere plek.
1: Het is een heel divers.
0: Ja.
1: Die mensen komen natuurlijk ook niet alleen maar uit Nederland.
0: Nee, nee, die komen overal weg. En als we kijken naar de buurtlanders, dan ben het eigenlijk twee groepen. Er zijn mensen die die Noorderoorlog emigreerd zijn, dus overlevenden of familieleden. En die velden natuurlijk in Israël of in Amerika. Maar dat is vooral die groep. Het is niet zo zoals bijvoorbeeld de Anne Frank huis, wat driekwart van de bezoekers buitenlander is. Hè, maar dat ben echt zeer divers.
1: Maar dat is ook heel erg mondiaal bekend natuurlijk.
0: Ja, dat is absoluut mondiaal. Ja. En hier is het veel meer dat mensen een relatie hebben met de geschiedenis. En de andere groep, dat ben Duitsers. En dan vooral Duitse groepen en dan jongere Duitsers. En dat is een. We doen er zelf, proberen we er ook veel aan te doen. Aan samenwerking met Duitse instellingen en uitwisselingsprogramma's, omdat we dat belangrijk vinden. En wat we ook zien, is dat dat sterk begint toe te nemen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is natuurlijk een hele andere groep, waarin veel meer zit op het zoom bezig wezen van ook eens betekenis geven aan dat verleden. En dat in gezamenlijkheid doen natuurlijk. Van er is. Zeker van de jongere generaties is er meer dat ons bindt dan dat ons scheidt.
1: Ja, ja. En, ja, ik ben, het is natuurlijk een verschrikkelijke. Ja, ik ben zelf een oorlogskind, dus. Al moet ik zeggen dat ik van de oorlog natuurlijk niet zoveel meegekregen heb. En mijn vader is toen weggevoerd. Ja, die is dan niet zo bitter over die Duitsers, want die zegt van ja, god. Overal zitten slechte teuzen. Ik bedoel, en ik moet je zeggen, ik ben er ook vaak geweest. Ik vind dat soms hier in Nederland ook wel eens een beetje te veel de andere kant op gepraat wordt. Van elke Duitser is niks. Dat zie ik ook niet zo.
0: Nee.
1: Ik bedoel, maar ik ben toen in de omstandigheden geweest dat ik. Toen in Polen ben ik naar Auschwitz heb gezien. En ik ben ook nog eens een keer in Boegerwald
0: ja.
1: geweest. En dan sta je toch wel eens even raar te kijken en zo. Hè? Ik bedoel, dat gaat er toch wel iets door je heen. Die mensen die hier, die Joodse mensen die hier komen. Ik heb toen de opening meegemaakt.
0: Ja.
1: Daar was toch enorm veel emotie aanwezig.
0: Ja.
1: Hè? Ik bedoel,
0: ja.
1: Ik kan me daar wel voorstellen, want als ik dat zie daar. Auschwitz werd ik eigenlijk helemaal niet goed van.
0: Nee.
1: Dat ben ik ook maar zo snel mogelijk heb ik dat weer verlaten.
0: Ja,
1: ja je kunt er al lang en breed over filosoferen. Ik hoorde Boudewijn Buurt er laatst nog over. Die had ook een beetje. Hoe heeft het eigenlijk zo ver kunnen komen met die rare Beumische gevrijten, zoals Hindenburg al zei?
0: Ja, precies. Ja. Ja, maar wat jij zegt natuurlijk ook is. Wat je vaak tegenkomt is die anti-Duitse gevoel.
1: Ja.
0: En wat we proberen te doen is hier om in de eerste plaats duidelijk te maken van het ging hier om SS'ers en om nazi's. En dat is een punt om dat toch wel in helder uit te komen. Nou, er is een hele discussie op dit moment in Duitsland. Van, in hoeverre was nou het Duitse volk keer die eigenlijk evenveel. Ik formuleer het maar een beetje zwart-wit, maar voor de duidelijkheid is het hele Duitse volk was destijds schuldig. Of werden mensen toch min of meer metrokken. Maar wat het in elk geval kan zeggen is dat de jongere generatie natuurlijk. Wat de Duitsers dan noemen knaden de speetgeboers. Het geluk hebben dat ze na de oorlog geboren zijn. Maar. Die kennen natuurlijk niet ten eeuwige dagen, als het ware, die schuld en ook die boete.
1: Aan die hele hedendaagse natie geven.
0: In tegendeel zelfs, ik mag heel eerlijk wezen, dat zeker de contacten die, en we hebben vrij veel contacten in Duitsland, maar dat zijn altijd mensen waar we ontzettend goed met samen kunnen werken. Sterker nog, ik heb hier ook altijd een Duitse medewerker.
1: Ja.
0: Dat is een organisatie in Duitsland en die zendt de mensen uit. En die is hier anderhalf jaar lang. Werkt hij hier dan en dan is zo'n periode zit erop en dan komt er weer een nieuwe. En dat is dus ook eigenlijk om te laten zien van u het herinneringscentrum naar buiten toe van jongen, we moeten samen doen. En wat dan in het verleden ook wat van die onderzoek, dat die Nederlandse jongeren, dat die hele sterke anti-Duitse gevoelens hadden. En als de vraag van, wat is dat nou eigenlijk op gebaseerd?
1: Ja, dat
0: nou weg?
1: Daar heb ik mij ook wel eens afgevraagd. Ja. Ik bedoel, dat is toch.
0: Dat is
1: een soort van cretologie die op niets stoelt.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Goed. Ik stel voor dat we eens even door het centrum heen gaan lopen.
0: We gaan even wandelen.

0: wat we dus nu weer naar beneden. Hè? We, ja. We zitten nu op de kantoorafdeling.
1: Dirk, want we praten met Dirk Mulder, luisteraars. De directeur van het Running Centrum Kamp Westerbork. Ga eens even nader op jezelf in. Ik bedoel, waar kom jij weg? Ik bedoel, kom jij uit... Wat heb jij gestudeerd? Geschiedenis neem ik aan.
0: Ja, ja. Dat hoeft niet per se.
1: Dat lijkt me
0: Maar
1: voor de hand liggend.
0: Ja, maar wat er aan de andere kant ook zeker ook vooral voor de hand liggend is... Ik heb eerst lerarenopleiding dan. Dus ik heb jarenlang heb ik lesgegeven. En dat is natuurlijk iets wat hier ook sterk aanwezig is. En je denkt dan dat je iets te vertellen hebt, iets wilt overbrengen. En dat durf je het onderwijs. En we lopen nu hier even naar binnen. Het is de ruimte van een aparte tentoonstelling. En dat is dus mijn achtergrond. Onderwijs, lesgeven, geschiedenis studeert.
1: Maar hoe kom je hier terecht? Ik bedoel, dit is toch een aparte discipline van de geschiedenis.
0: Ja.
1: Kun je wel zeggen.
0: Ja.
1: En dat moet toch op een of andere manier... Het kan haast niet anders dat je heel erg betrokken bent bij het onderwerp waar het over gaat natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Is er in jouw geschiedenis ook, zijn er ook vervelende dingen gebeurd? Ik bedoel, of
0: nee.
1: Heeft dat zo'n indruk op je gemaakt dat je gezegd hebt, nou hier wil ik wat aan doen?
0: Ja, nou dat laatste is het denk ik. Hè? Wat ik net ook al zei, ik ben iemand, een meester zeg maar, een onderwijzer in de alle betekenis van, ik wil iets vertellen. En over belangrijke dingen natuurlijk. Dus ik zoek ook in mijn werk, heb ik altijd iets zag van, waar ik zelf ook heel sterk de zin van inzie. En het zit niet in mijn familiegeschiedenis. Mijn pa had wel een licht verzetsverleden, als ik dat zo mag noemen. Maar dat was niet iets wat veel bij ons in huis te sprake kwam. Dus daar had het geen relatie mee. Maar het heeft meer te maken met van... en daar ben ik me later eigenlijk pas bewust van. Hoor. Op dat moment zelf ook niet. Maar veel meer dat ik later denk van... Ja, waarom nou bij een instelling als deze en met zo'n onderwerp? Omdat ik denk van... Ja, er is zo'n extreme tijdwest waarin het menselijk gedrag en het menselijk handelen... Eigenlijk in al zijn blootheid, in al zijn essentie, in slechte, maar ook in hele positieve zin.
1: Het hele spectrum van het mensbeeld komt daar naar voren.
0: Ja. Ik denk dat het dat verhaal is, om daarmee bezig te wezen. En dat is, misschien kan ik zeggen, want dat is eigenlijk wel een beetje egoïstisch, want daar wil ik zelf iets van proberen te leren ook.
1: Ja.
0: Dat zit er toch wel achter.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, maar ja. Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen, ja. Wij komen hier nu een gedeelte van het herinneringscentrum binnen en ik zie hier staan onbekende kinderen. Dirk, vertel daar eens wat over. Wat gaat deze expositie over? Ik begrijp wel dat het over kinderen gaat die waarschijnlijk niet wisten of geen naam hadden en wat ze hebben uitgezocht. Maar vertel eens even exact wat het... Waar het over gaat.
0: Ja, het gaat dus weer om een groep mensen uit de oorlog. Er was bij het laatste transport uit de Kamp Westerbork is er ook, en er werd in de Liesen werd dat zo aangegeven, groepen onbekende kinderen. En dat is dus een groep van 50 kinderen geweest, van babytje, van 9 maanden tot 13, 14 jaar, waarvan onbekend was wat hun naam was. Dus er was eigenlijk niks van bekend. Soms is er een voornaam bekend, maar er staat er een vraagteken bij. Geboortedatum was vaak niet bekend, dus dat werd een beetje inschat. En dat waren dus weeskinderen, die zaten hier dus zonder hun ouders. En waren binnen allemaal in de onderduik waar die oppakt. En hadden natuurlijk in de onderduik, hadden ze een andere naam, hadden ze een onderduiknaam. Kinderen waren vaak zo jong, dat ze hun echte naam...
1: Het gaat over hele jonge kinderen.
0: Ja, ja, ja, ja. Die hun echte naam dus ook niet kenden. En het bijzondere... En dit is natuurlijk op zich al heel bijzonder. En het tweede bijzonder aan is dat die groep op Eno, dat is dat kleine babytje West, dat is overleden onderweg. Maar die hele groep en ook de oorlog overleeft. Dus die ben eerst naar Bergen-Belsen mensen gestuurd.
1: Ja, wij zien daar de route ongeveer.
0: Ja, dit is een kort met eerst Westerbork aangeven. Of eigenlijk moet je zeggen nog een fase door vuur. En wat onbekend, dus onderdoken zaten, dan vervolgens Westerbork. En dan komt er dus dat transport van september 1944, eerst naar Bergen-Belsen, daar zitten ze 2 maanden, en dan naar Theresienstad.
1: Ja, en dat is heel
0: en zij hebben het
1: Tsjechië.
0: Ja, ja. En zij hebben het geluk gehad dat voordat ze van Utrechtstad, maar er zijn heel veel mensen, ook heel veel Nederlandse Joden, die ben nog van Utrechtstad weer naar Auschwitz deporteerd, maar dat is met hun niet gebeurd. Dus zij zijn daar bevrijd. En toen vervolgens weer naar Nederland terugkeert. En dan kan je zeggen van nou, happy end, hè, we zijn het overleefd. Alleen, wat er dan gebeurd is, kijk, van hier in die, op die tekstbordje, zuster ook wel, daar stond de naam Bert, maar met een vraagteken. Of Freddy met een vraagteken, of Dorothea, Carla. Nou, Carla, die naam die klopte ook inderdaad. Maar het was dus onbekend. En die kinderen, die komen dus weer terug in Nederlands. Komt soms bij hun onderduikouders terecht. In enkele gevallen ook bij hun echte ouders, als die het overleefd had. Maar dat was meestal was dat niet het geval. Komt bij andere pleegouders terecht. En de echte geschiedenis van die kinderen was dus niet bekend. Ze konden het zelf niet vertellen, of alleen maar met flarden. En langzamerhand, naarmate de kinderen ouder worden, en dat is een vrij normaal verschijnsel natuurlijk, 40, 50 jaar, dan ga je toch steeds meer afvragen van...
1: Van wie ben ik?
0: Van wie ben ik? Ja. Nou, en als we dan een stap verder maken hier...
1: Je ziet ik had het nog niet gezegd, ik zie het.
0: En een spiegel.
1: En je, je kijkt erin en daar staat op wie ben ik, dus je gaat je dus afvragen wie je bent. Dus.
0: Ja. En
1: die vraag, spiegel,
0: die vraag stel jij jezelf. En of ik ken die vraag of jij stelt die vraag aan mij. Maar dan kun je een verhaal vertellen die ik kan vertellen. He, wat je al zei van, nou, als kind kwam ik hier in Kamp Schattenberg. En ik weet het een en ander van mijn pa in de oorlogsperiode.
1: Ja.
0: Maar nou gaat het om kinderen die dan die vraag hebben wie ben ik. Dan eigenlijk alleen maar datgene wat ze heel bewust met mag hebben. En dat is vaak zeg maar van na de oorlog. En die oorlogsperiode, of soms van daarvoor. Sommigen zijn in 1938 geboren, of in 1937. Weten ze dus helemaal niks van, of wat fladden. En dan komt er op een gegeven moment komt die vraag van, ja, wie ben ik eigenlijk? En wat we in deze tentoonstelling doen, is proberen om dat verhaal ook duidelijk te maken. Dat mensen dan gewoon sporen naar hun eigen wortels.
1: Ja, ja.

0: Uiteindelijk, zou je dan zeggen, komt zo'n herinneringscentrum, gaat eigenlijk op laatst niet alleen maar meer over dat, maar meer over al dat soort dingen in de hele wereld.
1: Ja.
0: Want dat is dan niet meer, ik bedoel, dit gaat dan, want dat tref je treft het nog overal aan natuurlijk, hè? Onderdrukking en dergelijke.
1: Ja.
0: Kijk wat er in ex-Joegoslavië gebeurd is, dat houdt eigenlijk nooit op.
1: Nee.
0: Wat er nou in Israël en Palestina weer gebeurt en zo. En nou ja, noem maar op, legiogebieden. Dus ja, als mensen hier komen, dan vind ik dat die functie dus eigenlijk... als je daarover nadenkt, dan is dit eigenlijk wel een goede plek om daar eens over na te denken natuurlijk.
1: Ja. Wat jij zegt over aan de ene kant natuurlijk voor overlevenden en familieleden, is het echt een... Want het is vaak de losse plek ook waar hun familie op Nederlandse bodem verbleven is. En daarna ben ze ook letterlijk en figuurlijk de lucht ingaan. Ben ze helemaal verdwenen. Dus dit is een plek voor mensen ook een soort ankerplaats. Sommigen beleven het min of meer als een soort begraafplaats. Daar is het in werkelijkheid natuurlijk maar in zijn symbolische betekenis. Maar voor anderen en voor jongere generaties, en die hebben zo'n relatie daar niet meer, is het natuurlijk veel meer een kwestie dat we zeggen van dit is er gebeurd hier, dat was destijds, maar tegelijkertijd maar van ze realiseert. Het kon dus gebeuren, dus het kan altijd weer gebeuren. Als we om ons heen kijken, vluchtelingen, maar het is begonnen als een vluchtelingenkamp. Nou, aan vluchtelingenproblematiek toen, maar ook nou, dat durven we dus ook heel veel aan, om dat duidelijk te maken.
0: Ik ervaar het toch ook wel een beetje als een soort van spirituele plek, moet je eerlijk zeggen. Als ik hier bij die hond loop, het heeft toch iets. En ja, onbewust komt dat natuurlijk toch door die geschiedenis, hè?
1: Ja.
0: Ja. Dat kan haast niet anders.
1: Nee, je zou eigenlijk kunnen zeggen van een vergelijkbare plek, hè, zoals het eruit ziet, zomaar ergens neerzet, dan heeft dat toch niet die betekenis als de plek hier. Terwijl er natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel meer te zien is. Het kamp is binnen nog helemaal afgebroken. Er zijn nog wat dingen, zoals het huis van de kampcommandant.
0: Ja, woont daar nog iemand?
1: Ja.
0: Hunnik, die hebt daar vroeger ook gewoond. Die was kampbeheerder.
1: Ja, precies.
0: Maar wie woont daar nu dan? Woont daar nog iemand in het huis?
1: Ja, dat was in de periode. Toen is er iemand van Defensie is er komen
0: wonen. Ja, kolonel Buiten, die is nog wat.
1: Juist, Spek O'Brien.
0: Spek O'Brien, ja.
1: Spek O'Brien was dat.
0: Ja.
1: Die zat er ook in de periode van de Ambonezen.
0: Ja, en, precies.
1: De familie die had een dochtertje. Dat dochtertje is dus groot geworden in de huis. Inmiddels natuurlijk al een mevrouw op een respectabele leeftijd. En die woont er nog altijd.
0: Die woont daar, ja. We hebben onlangs een gesprek gehad met de Zuid-Molukse man, Noes Verliza.
1: Noes.
0: Die ken je ook wel.
1: Ja.
0: En toen vroeg ik me af wie daar nog woonde. Ik dacht, want Hunnik die is al lang, die is geloof ik al overleden of zo.
1: Ja.
0: Maar dus, daar woont nog een dochter van de majoor of kolonel Spek O'Brien was het dan.
1: Hij was heel hoog. Hij kwam ook met familie uit, ook in het Nederlands Indië. Dus keurt naar zelfstandig worden van Indonesië.
0: Ja, en, ik weet nog dat mijn vader daar ook aangenomen werd vanwege dat hij... ook goed Maleis sprak en zo. Want het was toen het commissariaat Ambonezorg onder leiding van Maga Klompé nog in die tijd.
1: Ja, dat klopt. Ja, die had heel veel. Er is ontzettend veel in die periode is eraan gebeurd.
0: Ja.
1: Het had allemaal niet leid tot alleen maar rust. Dat weten we van latere periode. Ja, dat zei toch natuurlijk. Maar wat ik wel merk is trouwens, nou jij dat zegt, van dat langzamerhand voor de Ambonezen, voor de Molukkers, zoals we ze nou zeggen, dit toch ook steeds meer een plek wordt waarvan ze denken, ja, dat is wel een hele belangrijke deel van onze geschiedenis.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Heel veel mensen...
0: Dat heb ik ook, dat idee heb ik ook.
1: Ja, dat begint nou ook, na zoveel jaren, ze zeggen van nou pas, maar ja, zo werkt dat blijkbaar wel. Na zoveel jaren van, ja, het is een deel, hè, voor sommige mensen 20 jaar, hè, die hier woonden hebben. En dat begint dus toch langzamerhand wat te trekken. En nou, dat proberen we er natuurlijk ook wel een bijdrage aan te leveren, door ook wat activiteiten te organiseren.
0: Dirk, ik wou jou namens de VPRO en Radio Drenthe vriendelijk bedanken. En je bent de allerlaatste in de rij van dit seizoen. Er komt nog één uitzending daarna met, dan interviewt al wat mij. Maar ik wil je graag bedanken namens ons allemaal dat jij de laatste in die rij hebt willen wezen.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Dirk Mulder, directeur van het herinneringscentrum Kamp Westerbork, die was naar zijn eigen keus. De Liquid Blues van Kiwi and the Blizzards, Obend van de Groninger groep Turf, Lonelier Than This van Steve Earle and the Dukes en van Van Morrison, Wasted Years. Het is dit weer een tekst van Harry Musquet bij de kop te pakken.

Ja, jongens, het geluid van een heel oud factie. Of eigenlijk een oud nieuw factie. Ik zet hem even uit hoor. Er komt een klikje. Een Pathfinder, die wordt weer nieuw gemaakt. En dat is heel mooi voor mij om. Dat ik een oude Fender Strat heb. Of tenminste een. Ja, nou niet een oude. Ooit een keer gekregen van Franklin. Die een. Etablissement beheerde in Groningen, Gdansk. En die ooit nog in de T-Z had gezeten. En hij runde toen die tent en ik kwam daar een keer boom bij hem en daar ging die gitaar stonden. Nou, hij vond dat zo leuk. Hij zegt, neem maar mee. Ik zeg, neem maar mee. Hij zegt van, ja. Hij zegt, die is voor jou. Ik zeg, ja, dat meen je niet. Ja, zei Franklin. Hij zegt, die mag je hebben. Nou, dat was niet verkeerd. Mooie Fender Strat. Ja, het is wel een Buckler Fender. Het is een Squire. Die wordt in Japan gemaakt. Maar het is verder zo origineel Fender hoor. Het is in Azerblaasje wordt het in Japan gemaakt. Het is precies dezelfde. En het is een hartstikke goed gitaartje. Alleen hij is goedkoper als de Stratocaster. Daar betaal je dus 800, 900 meer voor. Maar kwalitatief is het een heel goed ding. Zeker voor mij. Want ik ben natuurlijk geen topgitarist. Dus. we zitten hier weer boven. Uiteraard bij die Fox en bij die. Bij die gitaar en dan heb ik nog een gitaar staan. Een akoestische, waar ik altijd meestal op speel. Maar we willen nog even over een paar nummers hebben. In dit geval over de twee nummers van de LP Simple Man. Dat was de ene laatste die wij toen voor het toenmalige fonogram hebben gemaakt. En dat was eigenlijk een volledig andere LP als die vorige ding, dat waren allemaal bluesnummers, eigenlijk grotendeels bluesnummers. En dit was eigenlijk meer een thema-LP, dus een thema-LP in die zin van dat alle nummers een beetje gingen over hetzelfde onderwerp, alleen met een andere invalshoek. En die LP heette Simple Man, die is eigenlijk ook een beetje anders opgenomen. Dus daar gingen wij al toe naar wat ze eigenlijk een beetje nauw doen. Het was ook 8 sporen, maar ook het geluid van die snare verandert in wat kleiner en wat ronder en wat doffer en zo. En niet allemaal het geëikte luid. Ook wat droger opgenomen. Maar er staat een man voorop die een beetje een dronken indruk maakt. En dat noemen wij dan die simpele man. Nou, die foto is gemaakt door de Ilko Gelling in Tresnico. Dat is een heel klein dorpje aan de rand van het Gardameer. Of in de bergen bij Gardameer. Een beetje half onbewoond. En die man, dat was een beetje de dorpsidioot, mag ik wel zeggen. Ik ben toen met hem het dorp doorlopen en kreeg voortdurend een glaasje grappa van hem aangeboden. Dat is een soort van Italiaanse jenever, zou ik maar zeggen. Op druiven, het is op druiven, een soort van gedistilleerd op druivenbasis, dacht ik. Die man figureert dan op de opslag van die hoes als zijnde de simpel man. Maar aan de andere kant. Die song Simple Man, The Faker, waar we hier over praten. Ik geef daar aan dat ik eigenlijk iemand anders ben als ik toen in de publiciteit stond. Binnen die hoes staat ook een spreuk van Jean-Jacques Rousseau van ik ben niet degene die u denkt dat ik ben. Van de mensen kijken dan altijd anders tegen je aan als degene die je in werkelijkheid bent. En dat werkte eigenlijk heel lang door, want ik had hier Henk van Middelaar van de RVU, de Radio Volksuniversiteit, voor een interview. En die vertelde dat hij hierheen ging en dan zeiden ze, ja, je gaat naar een hele Noorse man toe en zo. Dus ja, dat stond dan bekend als een moeilijke man die daar alleen in zo'n, toen in die boerderij woonde, even daarna in die flat, want daar is hij grotendeels geschreven. Maar dat was een andere flat als waar ik later in woonde. Ja, ik heb daar gewoon geprobeerd om uit te leggen wie je dan eigenlijk wel was. Zo, eigenlijk vrij simpel iemand. En daar gaan die nummers over. De ene nummer, I was born to be a simple man to sing a simple song. But somebody came and cursed my life. But I didn't know what I'd done wrong. Het gaat er eigenlijk over van, nou ja, dat ik eigenlijk niet bewust was dat ik iemand anders was als die mensen dachten dat ik was gewoon. Daar gaat dat volgende nummer ook een beetje over. De faker, dat een faker is iemand die niet echt is in het Amerikaanse slang. He fakes it. Hij doet zich voor alsof, weet je wel. Dat is weer precies andersom. Daar zeggen ze dat je niet echt bent of zoiets, weet je wel. En dan
moet je dat wel weer zijn. Dus het is altijd wel iets om iemand aan te merken. En ja, wat ik daar eigenlijk wou met die LP wou bereiken, is dat je eigenlijk maar gewoon iemand bent, net zoals de meeste mensen. Maar ja, doordat je dan een heleboel publiciteit krijgt en mensen maken zich dan gaan een andere voorstelling van je maken als dat je in werkelijkheid bent. En dat is eigenlijk waar dat die Simple Man en overgaat. En er staan nog een paar hele mooie andere nummers op. Season Come en Season Go en zo. En Give You My Heart en zo. Nou, dat is best wel... Ja, men moest eraan wennen. Maar ik vind het nog een van de mooiere LP's eigenlijk wel.

0: gezelschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Harry Musquet schreef het nummer als B-kant voor de hit Another Day, Another Road. De pianist is Herman Brood en het komt van het album Forgotten Tapes. QB and the Blizzards, Feeling Like a Suitcase.

QB and the Blizzards, Feeling Like a Suitcase. Manfred Mann-zanger Paul Jones, dat was een echte blueszanger en een uitstekende mondharmonica-speler. En hij maakte met Manfred Mann het vergeten bluesalbum Groovin' with the Manfreds. Manfred Mann, I Put a Spell on You.

0: You ought to be mine.
1: Manfred Mann, I Put a Spell on You. Alabama Mike, dat is een obscure blueszanger uit Alabama. Dit komt van zijn album Tailor Made Blues en de man genoot geen nationale bekendheid in Amerika, maar hij was wel populair in het bluescircuit in Alabama. Alabama Mike, Eddie Lee.

Alabama Mike, Eddie Lee. Tom Jones kan alles zingen, zelfs blues. Dit komt van zijn bluesalbum Spirit in the Room, opgenomen in Engeland met gitarist Ethan Jones. Tom Jones, All Blues Hail Mary.

Tom Jones, All Blues, Hail Mary. Warren Haynes, dat was de gitarist van The Allman Brothers Band, Govert Mule en de Tennessee Trucks Band. Hij maakte met gitarist Derek Trucks als producer het album Million Voices Whisper. Derek Trucks speelt slidegitaar op dit nummer. Warren Haynes, Real Real Love.

Warren Haynes, Real Real Love. Buddy Guy nam zijn album The Blues Don't Lie op in Nashville met producer en drummer Tom Hambridge, organist Reese Winans, basgitarist Michael Rhodes en gitarist Rob McNally. En ook Joe Bonamassa neemt met deze muzikanten alles op in Nashville. Buddy Guy, The World Needs Love.

Buddy Guy, The World Needs Love. Luther Tucker, dat is een bluesgitarist uit Californië. Hij nam een bluesalbum op met de Ford Blues Band van Patrick Ford. En dat is dan weer de vader van bluesgitarist Robin Ford. En Luther Tucker toerde met deze band door Amerika. Luther Tucker, Sad and Lonely.

Luther Tucker met de Ford Blues Band, Sad and Lonely. Lou Ann Barton, dat is een blueszangeres uit Austin. Ze nam haar album Old Enough op in Sheffield, Alabama, met de gitaristen Jimmy Vaughan, Jimmy Johnson en Glenn Frey uit de Eagles. Lou Ann Barton, Stop These Teardrops.

Llewyn Barton, Stop These Teardrops. Tappan Wah, dat is een bluesgitarist uit Louisiana. Hij nam het album Brother to the Blues op met de band Louisiana's LaRue en de gasten Jim Lauderdale en Billy Joe Shaver. Tappan Wah, Bring It Home to Me.

De Benoit, Bring It On Home To Me. Gina Cecilia, dat is een blueszangeres uit Philadelphia. Ze werd ontdekt door gitarist Dave Gross en hij werd haar bandleider en producer. Dit is een eigen compositie van Gina Cecilia voor haar album Hey Sugar. Vervolgens vertrok ze op jacht naar het grote geld naar Nashville en sindsdien is er niets meer van haar vernomen. Gina Cecilia, Bad Years Comin' On.

Gina Cecilia, Bad Years Coming On. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Paul Rodgers, dat is een Engelse blueszanger. Hij was de zanger van Three, Bad Company, The Firm en ook nog even van Queen. Tegenwoordig woont hij in Canada en dit komt van zijn album Muddy Waters Blues. En dat album nam hij op met de gitaristen Jeff Beck, Buddy Guy, Brian May, Gary Moore, Richie Sambora en Slash. Paul Rodgers, I'm your hoochie coochie man.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Straks drie uitvoeringen van het nummer Evil van Howlin' Wolf. Eigenlijk een compositie van Willie Dixon, maar ook bekend in de uitvoering van Mike Sito en Derek en de Dominos. Verder muziek van Ilana Katz-Katz. Ja, Katz-Katz, wat kan dat nou weer? Nou, mooie muziek. Dave McMurray, Paul Carrack, een nummer van Cat Riggins, een zangeres uit Florida. Maar we begonnen met Robin Capsalis van de CD Soul Shaker. Shake it, baby.

Ja, lekkere muziek van deze Robin Capsalis en de vintage nummer 18. Nee, CD Soul Shaker. En ja, die zullen niet meer staan op het podium van het Blues Festival in Hoogeveen, 20 november. Willie Nile, dat is een rocker uit New York die al sinds de 80e jaren actief is, maar denk ik in Europa nog niet zo erg deurdrung is. Een beetje muziek die liggen wat tussen Lou Reed en Bruce Springsteen. In Willie DeVille zit er ook wel een klein beetje bij. Dit is een nummer van Sinéa's CD, The Day the Earth Stood Still. En door zingt hij op samen met Steve Earle, Blood on Your Hands.

Blood on Your Hands. Geen Blood on the Tracks van Bob Dylan, maar Blood on Your Hands van Willie Nile samen met Steve Earle van de cd The Day the Earth Stood Still. Jesse Malin, dat is een niet zo'n bekende naam denk ik hier zo, maar in Amerika wel, want het is een studiogitarist die op heel veel platen metadone heeft. Onder andere bij Whiskey Town, bij Ryan Adams, dat was de band van Ryan Adams. En bij meer mensen. Maar zo af en toe maakt hij ook een solo cd. En dat is nou ook het geval. Sad and Beautiful World. De titel van zijn cd van Jesse Malin. En daarvan het nummer Dance on My Grave.

gewoon nette, beschaafde muziek van deze Jesse Malin, of Jesse Malin, net hoe hij het uitspreekt, van de cd Sad and Beautiful World, Dance on My Grave. Voorbeeld van een second man, zou je kunnen zeggen, van niet de bekende man die op de voorgrond stiet, maar de tweede man. Dat gaat ook een beetje voor Jesse Dayton. Ja, weer een Jesse. Maar, en ook een second best man. Goeie gitarist, die speelde onder andere bij Willie Nelson, bij Waylon Jennings, bij Johnny Cash. Komt uit Beaumont uit Texas, even een cd gemaakt. Die hoort eigenlijk bij een boek, want hij heeft ook een boek geschreven. Bow Monster, dat is de titel van het boek. En dat boek, dat gaat over muziek in Amerika. Muziek die hij allemaal in middenmaakt heeft. En die staat op die cd. Muziek van Willie Nelson, Kinky Friedman, van Doug Sam, Townes Van Zandt, Waylon Jennings, Ray Price, nou, noem ze allemaal maar op. Jesse Dayton met Burning House of Love.

Jesse Dayton, gitarist, singer, songwriter, schrijver, acteur. Alles is hij eigenlijk. En dit is van het album Bo Monster, wat bij het gelijknamige boek heurt. En door van het nummer Burning House of Love. De volgende band, dat is heel bijzonder eigenlijk. Dat is Grinder Blues. En dat is de band van Doug Pinnick. En Doug Pinnick is de man van King's X. En dat is een rockgroep uit Amerika, uit Missouri. Veel materialen maakt vanaf de 70 jaren eigenlijk al. Maar daarnaast dan dat er allerlei dingen bij. Van, of het dan onder de naam Doug is. Of KXM met weer andere mensen bij. De Mob is ook een band van hem. En Grinder Blues is ook een band van hem. En die dat is samen met twee broers. De broers Jabo en Scott Bielman. Met z'n drieën dus. Grinder Blues met When the Storm Comes.

Ja, de storm is galing van de Grinder Blues, de band uit Amerika van de cd El Dos, When the Storm Comes. Harry's Blues, daar hoor je dat allemaal in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. We gaan terug naar 1954, toen weer in de Chess Studio een nummer opnam van Willie Dixon door Howlin' Wolf. Het nummer Evil. Evil is Going On. Nummer wat heel veel gecoverd is. Onder andere door Derek and the Dominos op het legendarische album Layla uit 1970. Maar recentelijk nog door Mike Zito. Mike Zito, een Amerikaanse gitarist, bandleider kan ik ook wel zeggen. Man die onder andere de Southern Brotherhood mede opgericht heeft. En die ook solo-cd's uitbrengt. Onder andere Dissende, recentelijk de Resurrection, titel van die cd uit 2021. Met zijn versie dus van Evil.

Goeie gitarist Mike Sito van de CD Resurrection. Zien uitvoering van het de traditional, zou bijna kunnen zeggen, Evil is Going On. Ooit opgenomen in 1954 in de Chess Studio. Met de bekende mensen er eigenlijk bij. Hubert Sumlin op gitaar, Otis Penn op piano. Willie Dixon op de bas. En Earl Phillips op drums. En uiteraard met de karakteristieke zang van Howlin' Wolf.

1955, de Chess Studio, de beroemde studio waar heel veel bluesopnamen gemaakt bent in Chicago. Howlin' Wolf met zijn versie van Evil. Nou, nog een derde versie uiteraard, want zo heet het altijd. Uit 1970 van Derek and the Dominoes. De band van Eric Clapton samen met onder andere Duane Allman. Een legendarische dubbel LP, Lila and Other Assorted Love Songs. En daarvan Evil.

Nou, de overeenkomst is in elk geval dat overal de gitaar een belangrijke rol speelt. Bij de uitvoering van Evil, de compositie van Willie Dixon. In de uitvoering van Howlin' Wolf uit 1956, het origineel dus. Leila uit 1970 van Derek and the Dominos. En de meest recente, de aanleiding eigenlijk ook, van de CD Resurrection van Mike Zito. We gaan naar Ilana Katz-Katz. Dat is een violiste die gewoon op een station in Boston speelde. En door eigenlijk ontdekt weer de Ronnie Earl. Van Ronnie Earl en de Broadcasters. Een beetje de vergelijking met Scarlett Rivera. Die door Bob Dylan ontdekt werd toen zij met haar viool in een koffertje de Greenwich Village in New York liep. En hij haar bij de opname van de LP Desire haalde. Nou, Ilana Katz-Katz heeft een solo-cd gemaakt. In My Mind. En door van Woman Play the Blues.

Ilana Katz van de CD In My Mind, Woman Play the Blues. Ja, ik weet niet, wat zeg maar, ik vind dat ze bitter viool speelt dan dat ze zingt. Beetje vlakke stem. Dave McMurray samen met Betty Lavette en Bob Weir, die brengt een nummer van The Grateful Dead. En dat komt van de CD Grateful Dedication. Een CD die helemaal wijd is aan de muziek van een van de meest beroemde bands uit Amerika, The Grateful Dead. De band van Jerry Garcia en Bob Weir onder andere. Nou, Dave McMurray is een saxofoonspeler. Een beetje vergeleken met Wilton Marsalis en dat soort mensen. En die heeft dus een CD gemaakt als jazzman met allemaal nummers van The Grateful Dead. En in dit geval met zang van Betty Lavette, Loser.

Loser van de Grateful Dead, compositie van Hunter Garcia, in de uitvoering van Dave McMurray, de saxofonist, en zangeres Betty Lafette van de CD Grateful Dedication. Het origineel is heel lang terug met een LP met een hele moeilijke naam die je zowel vooruit als achteruit kunt lezen. Staat trouwens ook op de nieuwe CD van Carolyn Wonderland, die ik vorige week draaide, de CD Tempting Fate. Ook zeer hem uit de weer. We gaan naar Paul Carrack. De aanleiding daarvan, of dat is de CD These Days uit 2018. CD die, een mooie CD met goede teksten erop. Maar de weer is om goed naar te luisteren, van dat je het leven niet met oppervlakkige dingen genoegen moet nemen, maar dat je ook wat verder moet kijken, wat dieper moet gaan. Paul Carrack met Dig Deep.

Dig Deep van Paul Garrick. Speciaal voor Rommer en Tania. Van de CD These Days. Nog één nummer te gaan in Harris Blues. En dan zit het weer op voor deze week. Maar volgende week hebben we het er gewoon weer. Techniek in handen van Laurens Braams. Samenstelling en presentatie Albert Haar. En we besluiten met een nummer van Cat Riggins van de CD Cry Out uit 2020. Cat Riggins is een van de acts die op het Bluesfestival in Hoogeveen staat. 20 november in de Tamboer. Daar speelt ook de Dips en Erwin Java en Sean Webster. Die speelt er ook, dus een goede bezetting. Niet al te uitgebreid, maar wel een prima bezetting. Cat Riggins met Cry Out.

0: Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Elvis Presley schreef zijn eigen materiaal niet. Hij nam 513 nummers op van andere artiesten, maar het publiek koos massaal voor zijn versies. Dit nummer nam Elvis Presley in 1957 op voor de film Lovin' You. En Wanda Jackson was in die tijd zijn voorprogramma en ook nog enige tijd zijn vriendin. En zij nam het een jaar later op en het werd een top 10 hit in Nederland. Er verschenen 94 covers, onder meer van de Spencer Davis Groep, Mutt, Dr. Feelgood, Slade, Jerry Lee Lewis, Elton John, Robert Plant en Paul McCartney. Wanda Jackson. Let's have a party.

Wanda Jackson, Let's Have a Party. Het nummer werd in 1958 opgenomen door Vince Edwards, maar deze single werd nooit uitgebracht. In 1959 was het een hit in Amerika en Engeland voor Ray Peterson, en de cover van Elvis Presley werd een nummer 1 hit in Engeland en een top 10 hit in Amerika. Elvis Presley, The Wonder of You.

Elvis Presley, The Wonder of You. Dit was een nummer 1 hit voor Elvis Presley in 1957 in Zuid-Afrika, Engeland en Amerika. En Frankie Lyman, dat was een rock'n'roll zanger uit New York. Hij werd op 25-jarige leeftijd dood aangetroffen in de badkamer bij zijn grootmoeder. Hij was overleden aan een overdosis heroïne. Frankie Lyman, Jailhouse Rock.

Frankie Lyman, Jailhouse Rock. Het was de tweede nummer 1 hit voor Elvis Presley in Amerika. En op de B-kant stond My Baby Left Me. Er verschenen 60 covers onder meer van Rel Donner, Billy Swan, Roy Orbison en José Feliciano. Elvis Presley, I want you, I need you, I love you.

Elvis Presley, I want you, I need you, I love you. Elvis Presley nam dit nummer op voor de film Jailhouse Rock. En in die tijd was Buddy Holly regelmatig zijn voorprogramma. En zowel de versie van Elvis Presley als van Buddy Holly werd een hit in Amerika. Er verschenen ook nog covers van The Beatles, Cliff Richard, Led Zeppelin, Joni Mitchell, Brian Ferry en John Lennon. Buddy Holly, you're so square.

Buddy Holly, You're So Square. In 1954 was het een single van het duo Willie and Root. En dat waren Willie Hayden, de zanger van de Honeybeans, en zijn vrouw Root. Na 9 andere covers nam Elvis Presley het op in 1956. En het nummer eindigde op de 2e plaats in Amerika. Elvis Presley, Love Me. Treat.

Elvis Presley, Love Me. Tijdens zijn militaire dienst hoorde Conway Twitty voor het eerst Elvis Presley op de radio. En hij besloot ter plaatse dat hij ook rock'n'roll zanger zou worden. Dit is een hit van hem uit 1959. Elvis Presley nam dit nummer op met als titel Danny, evenals Cliff Richard. Conway Twitty, Lonely Blue Boy.

0: boy is my name.
1: Conway Twitty, Lonely Blue Boy. Elvis Presley nam het nummer op voor de film King Creole. En hij zong het op een Muddy Waters wijze. Er verschenen 70 covers, onder meer van Johnny Logan, Vince Taylor, Gillan en onze eigen Lee Towers. Elvis Presley, Trouble.
2: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

Elvis Presley, Trouble. Laverne Baker uit Chicago was blueszangeres en scoorde 20 hits in Amerika. En Elvis Presley coverde 8 nummers van haar. Elvis Presley maakte van dit nummer Little Sister, evenals Ry Cooder, Robert Plant, Herman Brood en Jimmy Barnes. Laverne Baker, Hey Memphis.

Laverne Baker, Hey Memphis. Het is een compositie van Doc Pomus. Het was een single voor Elvis Presley in 1960 en het werd geen grote hit. Maar het nummer haalde wel de hitlijsten in Australië, België, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Engeland en Amerika. En er verschenen covers van Tom Jones, John Hyatt, Delbert McClinton, Led Zeppelin en PJ Proby. Elvis Presley, A Mess of Blues.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Rendezvous with the Blues van Jimmy Hall is het album van deze week. En na zijn periode als frontman van Wet Willie werd Jimmy Hall de bandleider bij Hank Williams Jr. omdat deze Hank Williams Jr. heel veel werk heeft in Amerika. En Jimmy Hall had 4 studerende kinderen. Hij moest de kosten verdienen. Jimmy Hall, Long Distance Call.

Jimmy Hall, Long Distance Call. Het was de zesde nummer 1 hit voor Elvis Presley en countryzanger Ricky Van Shelton nam het nummer in 1992 nog eens een keer op voor de film Honeymoon in Vegas. En het werd een hit in Amerika en Canada voor Ricky Van Shelton. Wear my ring around your neck.

Ricky van Shelton, Wear My Ring Around Your Neck. Het was een nummer van blueszanger Chuck Willis en hij had er een top 10 hit mee in 1984. Elvis Presley had er een top 20 hit mee in 1961 en het werd nog opgenomen door Little Milton, QB and the Blizzards, Otis Rush, Ray Charles, Greg Allman, Mike Bloomfield en Chris Stapleton. Elvis Presley, I Feel So Bad.

Elvis Presley, I Feel So Bad. Het was een single van Arthur Alexander uit 1972 en het werd de laatste grote hit voor Elvis Presley. 1 in Amerika, 2 in Australië en Canada, 6 in Ierland, 7 in Zuid-Afrika en 17 in Nederland. Er verschenen 158 covers. Dit is countryzanger Travis Tritt uit Georgia, die tearjerkers kan zingen met een rauw randje. Travis Tritt, Burning Love.

Travis Tritt, Burning Love. In 1961 was het een top 5 hit in Amerika voor Elvis Presley en het nummer komt uit de film That's the Way It Is. Er bestaan mooie covers van Robert Plant, Pearl Jam en Ry Cooder. Elvis Presley, Little Sister.

Elvis Presley, Little Sister. Het nummer is geschreven door Mae Axton en dat is de moeder van singer-songwriter Hoyt Axton. Elvis Presley nam het nummer op met de band The Blue Moon Boys en country-gitarist Chet Atkins. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en 2 in Engeland. Er bestaan 298 covers en dit is een versie van onze pianoman, Billy Joel, Heartbreak Hotel.

Billy Joel, Heartbreak Hotel. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het was een single van Mac Davis in 1969 en de cover van Elvis Presley werd een top 10 hit in Amerika en Engeland. De onlangs overleden dochter Lisa Marie Presley nam het nummer later nog eens op als duet met haar vader en daarvoor werden oude opnamen van Elvis Presley gebruikt, want het gebeurde pas 20 jaar na zijn dood. Elvis Presley, Don't Cry Daddy.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Dat is ook waar het over gaat. Je hebt 40 jaar mensen wat toch wel vermaakt en zo. Je moet toch iets doen in je leven. Nou, ik heb 40 jaar lang met dit soort muziek mensen vermaakt. En dat, ja, somebody got to do the fucking job, zeg maar. Dus dat heb ik gedaan.
2: So many roads to travel. So many ways to go.
1: Herman zegt altijd, Harry, we doen toch niemand kwaad.

0: begin luisterde ik dan wat je zag op de film toen, de Rock Around the Clock, dat kwam toen langs. En daar zag ik dan de platters in en dat vond mijn moeder ook al heel mooi. En ik zag ook Little Richard, daar was ik helemaal van ondersteboven. Eigenlijk nog meer dan van Elvis, want dat was volgens mij rock and roll. En later, doordat ik op de middelbare school zat, had je dus toch ook wel weer invloeden van jazz en zo. Mensen die Dixieland gingen spelen en dat soort...
1: Dixieland zelfs.
0: Ja, daar heb ik ook nog even gedaan. Ik heb nog even bij gebast bij de Old Fashioned Jazz Groep. Aan zich was dat een heel leuk orkestje, maar het publiek waar ze voor speelden, vond ik dan op een gegeven moment toch een beetje... sherry drinkende mensen met zo'n beetje zo'n wol, weet je wel, een beetje het spraakgebruik van VVD'ers, weet je wel. Zoals Wiegel dan praat, zo geaffecteerd en mensen als Nijpels en die burgemeester van Rotterdam, ze hebben allemaal dezelfde, en die van Balen, die hebben allemaal van dezelfde soort van hoofden, maar ze hebben ook hetzelfde soort van spreektroon. En die stonden dan met een sherry aan de bar, weet je wel, en zo'n club daar zo, en zo. Daar vond ik nooit... Ja, op een gegeven moment was ik daar wel zat van. Er moest wat gebeuren, vond ik. Er moest wat rauwer. Dus luisterde ik toen naar The Voice of America en dan s'nachts naar de EFM en naar dat soort zenders.
1: En de militaire zender?
0: Ja, en die andere was een propagandazender op het oosten. En, nou ja, daar hoorde ik dan voor het eerst de bluesmuziek. Of tenminste, ik wist wel wat blues was, door die Dixieland muziek is ook allemaal... Maar dat is allemaal instrumentale muziek die eigenlijk uit New Orleans stamt. Maar ik hoorde dus de echte plattelands blues, dus de country blues van mensen als Hooker en Charlie Patton en Muddy en dat soort. Ja, dat vond ik eigenlijk wel geweldig.
1: En wat spreek je daar zo in aan dan?
0: Nou, de ongepolijstheid, dat vond ik echt fantastisch.

0: De Rocking Strings, dat was het bandje van Hilton Gelling. Die vroegen mij om eens bij hun te komen zingen, omdat ik daar bij die Dixieland Band ook zong. En wij wel eens samen, we hadden samen een oefenruimte en zo. En een soort van sociëteit. Of een, laten we zeggen, een jongenshol of zoiets.
1: Nou, dat zeggen sociëteit klinkt ook wel heel VVD-achtig,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, precies. Nou, we hadden een huis van meneer Greving. Die heeft nou allemaal opticiënswinkel hier, zijn zoons. En daar waren wij bevriend mee in dat huis. Dat mochten wij dan benutten voor... Dan waren we toch van de straat af en dan konden we daar feesten in houden. En, we hebben een clubje opgericht met de sleutel en zo. En...
1: Maar wie kwamen daar samen?
0: Nou, wij onder andere met met die Old Fishy Jazz Group en de Rocking Strings en nog andere mensen. Dus ja, wat vrienden en zo van school. En, nou, en daar zong ik wel eens met de jongens mee. En dus toen, ja, en dat was toch heel iets anders. Ik bedoel, het was met versterkers en dat soort dingen. Het was niet. Toen hebben we die naam veranderd in Cuban Blizzards en zijn we langzamerhand naar de blues toe gegaan en zo.
1: Nou, waar komt die naam vandaan?
0: Het was van de hond. En, van onze hond van de buren. Dat heette Cube, die heette Cuby. En de Blizzards hebben we gewoon geprikt omdat we een naam moesten hebben in een Engels woordenboek.

0: als we toen in de zaal speelden, was het wel een spektakel. Want dan, wij wilden natuurlijk ook in de tijdgeest, wat, ja, het was toch de tijd van, we moeten uitbreken uit de 50e jaren. En ja, wij hadden wel het idee van dat we het meest ruige bandje van, minimaal van het noorden moesten zijn en zo. Dus dat zag je dan ook terug op het toneel en zo. Ik kwam bijvoorbeeld al op door over een drumstel heen te springen. Dat zou ik nou niet meer aan moeten denken. Dat zou ik bij de polen breken en zoiets. Maar Gelling lag dan op de rug op het toneel te spelen. En er was heel veel beweging en zo. Alleen middel die stonden echt stokstijf. Want er was ook een act. Met die basstijl zo omhoog. En Hans Kins die zette soms een gitaar weg en klom ergens in en zo. En, nou ja, in ieder geval...
1: De Hoe was er niks bij, zullen we zeggen.
0: Nou, de Pretty Things was toen de ruigste band in Engeland. Die wouden wij minimaal even naden en zo. Dat toen die een keer op tv waren in Blokker ook toen. Toen hebben wij even gekeken in de pauze. Op hetzelfde moment speelden wij in Bellevue. Toen dachten we, doen er nog een schepje bovenop en zo. Bij Boulegeerts was dat, niet in Bellevue. Dat was een oude zaal in de Groningerstraat. En maar langzamerhand is die show dan... Kom je dan toch tot de conclusie, want ik bedoel in het begin... Ja, en, maar langzamerhand is die show dan... Kom je dan toch tot de conclusie... Want

Dat was, door het hele land was dat, ontstonden dan relletjes. En men deed dan ook hier Apollo Theater, waar nou het gemeentehuis staat, was dichtgetimmerd. Vanwege, maar ja, er was maar één ruige act in. Dat was, Little Richard. En Bill Haley, dat was toen natuurlijk ook Rock Around the Clock. Maar ja, dat was dan toch, vergeleken bij Little Richard, was dat een stijve boel.

0: Ja, je wilt toen op een gegeven moment zijn we beroeps geworden.
1: Ja, hoe gaat dat dan?
0: Ja, dat is eigenlijk ook ontstaan door een toevalligheid. Want Gelling die werd toen ontslagen bij de Drentse Courant vanwege lang haar. En dat was dan als leerling persfotograaf was dat niet representatief. Dus hij moest dat afknippen en dat wilde hij niet. En dat is er allemaal breed uitgemeten in de pers en in de landelijke pers en de Volkskrant. Overal stond dat toen in.
1: Dat zijn prachtige dingen natuurlijk om bekend te worden. Hè?
0: Ja, dat vond de jeugd natuurlijk helemaal tof. Want dat deed er nog een schepje bovenop. Ik zie je wel van dat en die ouwe die hebben toch en dat kan toch eigenlijk niet. Ik bedoel, nou lachen ze erom, weet je wel. Ik bedoel... Alhoewel, het ook bij sommige bedrijven, dat hoor ik wel eens weer. Maar goed, nou in ieder geval, hij moest eruit en ik werkte daar ook als corrector. En ik heb het toen solidair opgesteld en gezegd van, ik had eerst een bord opgehangen, dat kon die mensen allemaal tekenen of ze ook daar. En iedereen zei van, ja, dat kan niet, maar... Ze waren toch bang voor hun baantje, dus hun naam stond er niet op. Nou, volgens mij laf, toen ben ik op een gegeven moment ben ik ook opgestapt. En vanaf dat moment waren we eigenlijk beroeps. We wisten niet hoe diep het was en we wisten ook niet wat het zou opleveren. Maar we speelden al dusdanig veel dat we ervan konden bestaan en zo, die tijd.
1: Wanneer konden jullie het eerste plaatje maken? Hoe is dat gegaan?
0: Nou, die eerste was doordat Jan Venhuizen, onze manager, in een platenzaak stond. Aan de gedempte single van Lampen, wat nou Lampen Expert heet. En daar kwamen al de vertegenwoordigers met hun aanbod. En er was er iemand van, ik geloof iemand van Rood, dat was toen de firma CNR. En die vertegenwoordiger zat in Hoogeveen en die... Die hoorde dan verhalen dat het overal vol zat bij ons. En die had dan contacten. En toen konden we een plaatje opnemen, een singeltje bij CNR. En dat hebben we toen in Bavohuis in Amsterdam opgenomen.
1: En dat was?
0: Dat was Stumble and Fall en I'm So Restless was dat.

0: pakte heel goed uit voor ons, want het was niet echt goed en zo. Natuurlijk.
1: Nee, hoezo niet?
0: Nou ja, de opnames en zo, was op een tweesporen recorder in de controle was in. Wij zaten in de gymnastieklokaal en de opname was. Zij zaten in de kleedkamer en zo. Dus, ja, en het was toen heel primitief en zo. En speelden, het is alleen maar enthousiasme. Maar in ieder geval. Het was heel hard voor een bandje uit Noorden die een plaat mocht maken. Ja, en het verkocht ook. En toen heeft Phonogram, die dat een veel grotere firma was, toen, wat nu Universal heet. De heer Joosten was hier hoofdvertegenwoordiger, dat weet ik nog wel. En die is toen naar de directie gestapt daar. En die heeft gezegd van ja, we moeten eigenlijk zelf dat wij die jongens krijgen. En toen Phonogram heeft het contract toen afgekocht. Ja, we zouden nog één single maken, dus ik kon bijna niet van contract spreken. En die is toen, die hebben toen met ons direct een aantal singles gemaakt, plus een LP, Desolation. En die werd toen echt bekroond al direct met een Edison.

0: Ja, die werd toen echt bekroond al direct met een Edison. Die daar staat.
1: Op de schoorsteenmantel.
0: Ja, ja. Tussen allerlei dingen in. Tussen twee wijze uilen. En dan nog een penning van... dragen van de erepenning staat Assen. En de penning van de culturele prijs van de provincie Drenthe. Dus dat is ook nog allemaal...
1: Ja, dat is...
0: dat vind ik wel leuk om dat tussen die uilen te zetten, weet je wel. Want dus, wat is wijsheid, zeg ik dan maar.
1: Ja, hoe bedoel je dat?
0: Nou ja, kijk... zo'n Edison, dat was natuurlijk ook een beetje een hype. Op een gegeven moment werden wij erg omhoog geschreven en zo. En of het nou op dat moment echt terecht was dat we hebben gekregen. Ik bedoel, direct bij onze eerste LP. Wij stonden er ook heel erg verbaasd van, hoor, dat kon en zo. En we hadden ook helemaal nooit op gerekend. We wisten eigenlijk helemaal niet waar een Edison was en zo. Dus... dus die hebben we dan heel vroeg gekregen. En de culturele prijs van Drenthe, die heb ik eigenlijk veel te laat gekregen. Dus die uilen die zeggen dus, wat is wijsheid? Nou, laten we zeggen dat ik die hele penning van Assen dan precies op het goede moment heb gekregen.
1: En nu terugkijkend en luisterend naar die LP Desolation, wat vind je daarvan? Wat zijn de goede stukken?
0: Ik luister er nooit meer naar. Maar ik wil er wel weer wat van gaan spelen in ons nieuwe programma. Een afwijkend nummertje, dat heet Things I Remember. En dat wil ik dan in een ander jasje steken. Zo. Ik vind het wel interessant om... Want dat is het natuurlijk wel. Sommige muziek is, ook van die andere LP's, is gedateerd. En dan, maar ze lenen zich wel om het op een andere manier te gaan spelen. En op een gegeven moment te arrangeren, ook met blazers en zo. Dus je krijgt toch een heel ander nummer weer. En dat is aan zich wel weer oké. Okay. Maar ja, dat was toen. En dat voelde je zo toen. En dat... voor die tijd was het natuurlijk heel bijzonder. Ik bedoel, niemand maakte dat soort muziek. En dat is denk ik ook wat de mensen aansprak.

0: Dat Amstel Resters spreekt eigenlijk ook. Wij waren toen zeer jong en zeer rusteloos en van hier naar daar. En, oh ja, feeling like a suitcase, dat ging ook al over dat reizen en zo. Dat je jezelf als een soort van koffer voelde die je in en uit pakte en dergelijke. Ja, en Groeten naar Grollo, daar staan wel wat meer nummers op. Nou, dat heeft dan iets. Somebody Will Know Someday met een verloren relatie, een liedje van vergankelijkheid en weemoed en dat soort dingen. En, eerste vriendin verloren en dat soort dingen. Nou ja, dat is ook altijd een bron van inspiratie. Maar ik heb,
1: een muzikant moet leiden natuurlijk, hè? Ja, anders wordt het niks.
0: Zeker een bluesmuzikant. Maar het ligt er niet zo dik bovenop. Zo. Ik heb een hekel aan... Kijk, over liefde wordt een boel afgeluld en zo. Maar het is een woord wat langzamerhand zijn lading een beetje verliest en zo, voor mijn gevoel. En zeker die goedkope emoties van onze volkszangers hier in Nederland, die volg ik niet zo. Dus ik heb Window of My Eyes is eigenlijk ook gewoon een liedje van over liefde, weemoed en vergankelijkheid. Dus het gaat wel over liefde, maar het gaat op een andere manier. Het ligt er gewoon niet zo dik bovenop en zo. Dat vind ik eigenlijk mooie liefdesliedjes.
1: Het stijgt boven het thema liefde uit en het gaat ook over het leven en de dood.
0: Ja, precies. Ja. En zo moet je het eigenlijk aanpakken. Kijk, ik heb hier nou ook een paar dingen geschreven. Zo. Dat heet I'm in your corner. En dat gaat ook over... Komt uit de boxsport, weet je wel. Ik sta in jouw hoek of ik sta achter je, betekent eigenlijk. En nou, dat gaat ook over... Dat gaat gewoon over... Als het slecht gaat met iemand en je vrouw of zo, dan... Moet je voorstellen dat ik achter je sta en zo, dat soort dingen. Dus dat is ook niet zo van. Die rijmelarij, dit is gewoon wat anders. Ik hou niet van om het er zo dik bovenop te leggen. Je moet een beetje door de tekst kunnen heen kijken en zo. Dat vind ik interessanter.

0: Ja, ik ben altijd. Ik heb nooit. En dat heb ik nog niet zo. Ik heb nooit lang achterom gekeken, maar ook niet ver vooruit. Zoiets van. Ik plan dit of ik plan dat. Een heleboel mensen plannen hun leven. Nou, dat volgens mij valt het niet te plannen. En ja, ik heb hem eigenlijk toch heel veel bij de dag geleverd. What comes our way, we're gonna do. Dus ik heb geen planning gehad. Ik heb ook zeker niet gedacht van ik word een ster of zoiets. Of wil een ster worden. Dat was eigenlijk niet aan de orde. Ik wilde gewoon die muziek maken. En dat was eigenlijk het belangrijkste. Dus je zou kunnen zeggen, my aim is true. Dan moet ik nog, wie heeft er ooit, was dat Joe Jackson of Elvis Costello? Een van die twee die ooit een nummer heeft gemaakt. Maar dat slaat het dan eigenlijk wel op.
1: En veel deden het ook om zoveel mogelijk meisjes te kunnen versieren natuurlijk.
0: Nou ja, dat comes goes with the job.
1: Een vervelende bijkomstigheid.
0: Nee, niet echt. En ik moet eerlijk zeggen, ik was wel trouw aan mijn. Als ik een vriendin had, was ik er trouw aan. Maar had ik geen vriendin, dan hield ik me daar niet aan. Ik bedoel, dan hebben wij toch heel wat dames zo links en rechts versleten. In die bandjes, in die bezettingen waar we dan. Maar dat, zelfs dat is op een gegeven moment. Het is net zoals met drugs. Dat is op een gegeven moment ook niet meer leuk.

0: Het is op een gegeven moment, in de 60e jaren, dat was leuk, was drugs, was iets nieuws. Het werd geëxperimenteerd en men probeerde er ook iets mee te doen. In tegenstelling tot wat nou iedereen, elke Jan Lul kan van alles innemen, weet je wel. En
1: het hoorde ook bij het afzetten tegen het establishment.
0: Ja, maar ja, sommigen blijven dan in hangen. En ik heb nooit een naald in mijn arm gezet, hoor. Dat vond ik dan echt te griezelig. Maar voor de rest hebben we toch alles wel genomen wat te nemen was. Maar op een gegeven moment wordt het ook een beetje verveeld. Want ik hou er niet van dat iemand anders baas wordt over mij en zo. Ik wil ook geen monkey om mijn bek. Ik zou er niet aan denken dat ik hier nou moest zou zitten en ik had even een snuif nodig of weet ik veel wat, of even een paar pillen om dit gesprek te voeren en zo. Ik bedoel, dan ben je de hele dag weer kwijt en ik bedoel, je kunt niet dat. En sterke drank, dat hebben we, hebben veel gezopen ook en zo, maar dat heb ik ook, dat drink ik ook al sinds 11 jaar niet meer, dus op een gegeven moment vind ik het ook, laten we zeggen dat ik het op een gegeven moment ook eigenlijk wel dom vind en zo.
2: Sitting at my table with my almost empty glass.

0: Heeft dat uiteindelijk ook niet geleid tot de scheiding Musquet-Gelling?
1: Nou, ik denk, ja, daar kan ik mijn vinger niet precies op leggen. Ik bedoel, Gelling was toen ineens weg bij de E-ring. En wat hij daar... er kwamen op een gegeven moment... Hij woonde toen vlak bij mij in een flat. Daar wel rare mensen s'nachts douchen en zo. Dat drong eigenlijk niet tot me door dat het wel eens dealers zou kunnen wezen. Maar in ieder geval, hij is daar toen heen gegaan en... Daar heeft hij niet lang volgehouden. Maar hij is toen daar toch in een bepaalde scene terechtgekomen die waarschijnlijk niet zo goed voor hem was. En, maar goed, hij zat daar en ik zat hier. Dus ik had daar geen last van. Maar ja, hij is daar toch een beetje in blijven hangen. Hij is op een gegeven moment toch aan de verkeerde middelen gegaan. En daardoor ook niet meer bruikbaar. Anders hadden we hem er wel bij genomen. Ik bedoel, dat is beslist een feit. Maar mensen denken dan altijd dat wij ruzie hebben, maar dat is niet zo. Ik heb geen ruzie met Ilko. Ik bedoel, waar het over gaat is dat wij hem als gitarist gewoon niet meer zagen zitten in deze band. Gewoon. Omdat hij niet consistent genoeg was en dat is de enige reden.
0: Want het was een wereldgitarist, dat werd algemeen erkend ook door mensen als Clapton en dergelijke.
1: Op die cd van Schiedam kun je dat nog heel goed horen. Maar dat was toen. Ja, als jij je heel lang gebruikt, dan ten eerste wordt je mind anders, maar ook je lichamelijke conditie wordt anders. En Ilko is ook 60 jaar, weet je wel, met een dag. Dus ja, hij heeft toch wel een boel jaren van zijn leven eigenlijk weggegooid, lijkt me.
0: De blues ook doorleeft, zou je kunnen zeggen.
1: Ja. Ja, het is wel een blues verhaal, als je het zo wilt zien.

0: Net zoals het ook bij QB met brood ook niet opschoot. Want dat is ook zo'n verhaal van, ja, had hij nou wat gepikt en waardoor hij eruit moest in de bak eventueel?
1: Ja, Herman reisde het hele land af op een gegeven moment. Een tijdje zat hij op de opium en dat hield hij dan uit Dordrecht. Nou, toen, speed, dat moest ook overal wegkomen. Naar België, Anoran overhaal met de pak tegelijk. Want dan kon je dat ook krijgen, dat was allemaal in die buisjes.
0: Bij de apotheek.
1: Ja. Dus die was ook de helft van de week, was hij pleiter. Maar we wisten, hij kwam, als hij moest spelen, was hij er altijd. Maar toen werd ik een keer opgepakt in Den Haag of zoiets. Met dopen, ook met een heleboel LP's gejat en zo. Nou, toen moest hij dus zitten en zo. En toen kwamen we naar Amerika en het ging dan niet, met brood niet door. En die veroordeling mag er niet in. Het is nog steeds zo trouwens hoor. Toen kwam Helmich. En vreemd genoeg hebben Herman nog pianoles van Helmich zijn vader gehad. Want die zaten bij elkaar in dezelfde klas van de lagere school, middelbare school. En die kenden elkaar ook. Maar ja, Helmich hebben wel zijn eigen stijl hoor. Vond ik wel een leuk stijltje en zo. Maar een echt groot pianist was hij natuurlijk niet. Helmich is veel beter. Maar toen waren we Herman kwijt. Dus het is Helmich gekomen. En dat is eigenlijk de bezetting zoals hij nu nog speelt. Minus Schelling dan. Maar Herman Java is toen later gekomen. En daar speel ik ook al 19 jaar mee. Dus dat is ook heel erg lang. En dat is echt mijn broer geworden zo'n beetje. Dus

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Steppenwolf, dat is een Canadese band met de Duitse zanger John Kay. De band had 13 hits in Amerika. En dit nummer werd de nummer 1 hit in Canada. Het eindigde 2 in Amerika en 5 in Nederland. Steppenwolf, Born to be Wild.

Steppenwolf, Born to be Wild. De Amerikaanse zanger Alice Cooper was razend populair in Engeland. Dit werd de nummer 1 in Engeland en ook de opvolger, Elected, werd een top 10 hit in Engeland. Alice Cooper, Schools Out.

Alice Cooper, School's Out. Rainbow, dat is de band van Deep Purple-gitarist Ritchie Blackmore. Het nummer is geschreven door Russ Ballard en hem kennen we weer als gitarist van Adam Faith, The Roulettes, The Unit 4+2 en Argent. En de zanger is Graham Bonnet. Rainbow, Since You've Been Gone.

Rainbow, Since You've Been Gone. Toto, dat was een band bestaande uit een groepje studiomuzikanten uit de studio's in Los Angeles met drummer Jeff Porcaro, zanger Bobby Kimball en toetsenist David Page. Dit was een top 10 hit in Amerika voor Toto. Hold the Line.

Toto, Hold the Line. David Lee Roth uit Indiana was jarenlang de zanger van Van Halen, maar dit komt van zijn soloalbum Skyscraper. Het was een top 10 hit in Amerika en een top 30 hit in Engeland. David Lee Roth, Just Like Paradise.

David Lee Roth, Just Like Paradise. Journey werd opgericht door voormalige bandleden van Santana met zanger Steve Perry. Het komt van het album Escape en het werd een top 10 hit in Amerika. Journey, Don't Stop Believin'.

Journey, Don't Stop Believing. Luke Bram uit New York was de zanger van de band Black Sheep. In 1976 stapte hij over naar Foreigner, maar dit komt van zijn soloalbum Ready or Not. Het werd een top 10 hit in Amerika. Luke Bram, Midnight Blue.

0: Lou Gramm, Midnight Blue.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Stories from a Rock'n'Roll Heart van Lucinda Williams is het album van deze week. En in 1979 verscheen haar debuutalbum Ramblin' on My Mind. Intussen heeft ze 16 albums gemaakt, maar de doorbraak vond pas plaats in 1998 met het album Car Wheels on the Gravel Road. Lucinda Williams, Last Call for the Truth.

Lucinda Williams, Last Call for the Truth. Mr. Big, dat was de band van zanger Eric Martin en gitarist Paul Gilbert. Het werd een nummer 1 hit in Amerika en in de Engelse hitparade bleef het nummer op 2 steken. Mr. Big, To Be With You.

Mr. Big, to be with you. Manfred Mann begon na het vertrek van de zangers Paul Jones en Michael Dabow met The Earth Band met Chris Slade. Het nummer deed helemaal niets in Engeland, maar het werd nog wel een top 30 hit in Amerika. Manfred Mann, The Runner.

Manfred Mann, The Runner. John Waite was de basgitarist van The Babies, een populaire band in Engeland en in Amerika. In 1981 gingen de Babies uit elkaar en toen ging John Waite solo verder. En dit werd een top 10 hit in Engeland en zelfs een nummer 1 hit in Amerika voor John Waite, Missing You.

John Waite, Missing You. Huey Lewis werd geboren in New York als Hugh Gregg, maar hij werd de zanger van Huey Lewis and the News in San Francisco. En dit was een nummer 1 hit voor Huey Lewis in Amerika. Power of Love.

Huey Lewis, Power of Love. Peter Cetera, dat was de oprichter van de band Chicago. Hij maakte 17 albums met de band voordat hij solo verder ging. En als soloartiest had hij 2 nummer 1 hits in Amerika. The Next Time I Fall en dit prachtige nummer. Peter Cetera, Glory of Love.

Peter Cetera, Glory of Love. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Rick Springfield kwam uit Australië en hij was daar een populaire acteur in de tv-serie General Hospital. Hij maakte voor de grap het album Working Class Dog en de single werd de nummer 1 hit in Amerika. Rick Springfield, Jesse's Girl.

0: Come on in my kitchen. In de uitvoering van Capmo, het oude nummer van Robert Johnson. Ja, dit is niet te horen in de show van Steve Cushing, Blues Before Sunrise. Hij beperkt zich tot zijn timeslot, de periode 1950-1964, met de nadruk op de 30er en 40er jaren.
1: Ja.
0: Maar hij heeft er dan zeker een ambivalentie over.
1: Ja, als je hem vraagt van hoe zit dat nou verder, dan zegt hij ja, die moderne blues, dat is toch een soort van rock'n'roll geworden. De blues heeft de muziek beïnvloed naar de rock'n'roll en nu wordt die blues weer terug beïnvloed door die rock'n'roll. Hmm. En dan creëer je dus wat hij zegt van die snare stringbenders, dat ben dan mensen die de toon, de snaren buigen. Hij zegt tot ze bijna vals worden, out of tune. Mm. En drums met het geluid van een sledgehammer, weet je wel, van een moker. En zei, dat hoor je eigenlijk niet bij de blues. Dat vind jij niet muzikaal genoeg. Maar als je hem dan vraagt hoe het dan zit met moderne mensen, van die dan teruggaan.
0: Daar heeft het ook niet op gegeven.
1: Daar heeft hij het ook weer niet zo op. Dat vindt hij dan wel heel goed. Maar waarom zou je dan nu nog weer Robert Johnson gaan spelen?
0: Yeah.
1: Ja, dat is. En dan start hij dan toch weer. Hij zegt, dan kun je misschien toch nog weer beter een stringbender wezen en zo. Maar ja, hij gaat ook een beetje op het sociale aspect in. Van dat de mensen in de 50, 60 jaren het leerd hebben van de generaties voor hun. En dat er nou generaties bluesmensen zijn, jonge negers, die helemaal niet meer weten hoe het daar westen is.
0: Nee.
1: Dus wat dat betreft.
0: En die ook niet met die muziek op een gruit.
1: Nee, en wat dat betreft, daar kan ik hem wel gelijk aan geven. Ja. Wel. Dat is eigenlijk wel een belangrijk punt waar hij hier.
0: Want hij giet zelf ook verder niet op zoek naar nee talent of. Hij woont amper concerten bij, begrijp ik.
1: Nee, hij heeft zelf speelt dan, zegt hij, met Magic Slim, Sunny Land Slim en Eddie Cleanhead Vincent en zo en dat soort mensen. Maar
0: hij heeft zich nog een beetje teruggetrokken in zijn blues bastion. In zijn huis met zijn cd's, met zijn platen, met zijn opnamestudio, met zijn hond die erbij.
1: Ja, wij hebben het natuurlijk wel heel druk met het uitzoeken van die programma's. En gaat minder in op het. Op het contemporary, op het hedendaagse gebeuren. Ik denk dat hij gewoon zegt van ja, ik moet die programma's maken. En dit is wat ik. This is what I like. En
0: ja,
1: dat is het.
0: Het is een beetje naar binnen gekeerd, denk ik.
1: Ja.
0: En ik denk dat hij ook op die manier ook ummegiet met de muzici, met de zangers en met de muzikanten.
2: Well, I love to do interviews, but my interviews are very selective. I don't have anybody on the program live. Well. Now I'm not live. I'm taped a week ahead of time. But for the first 16 years when I worked at WBEZ in Chicago, I had facilities to edit interviews. So I would have people come in and record 2 and 3 hour interviews.

0: Dat is al wel een tamelijk rudimentaire versie van het oude Elmore James stuk Shake Your Money Maker van Fleetwood Mac.
1: Ja, in de eerste jaren van Fleetwood Mac, toen Fleetwood Mac nog Fleetwood Mac was, zeg maar zeggen.
0: Ja.
1: Peter Green en Danny Kirwan was dat. En dit was de slide van Jeremy Spencer. En John McVie,
0: ja,
1: die speelde toen en nu nog bas. En Mick Fleetwood op de drums.
0: En dat was de muziek waar als Steve Cushing eigenlijk als eerste met in aanraking kwam met de gitaar van Peter Green.
1: Ja, Albatross zei hij in de vorige uitzending. Ja. Daar was, zo is hij bij de oude stijl van de blues terechtkomen. En verder zei hij nog iets over, over geld en zo. Dat heel moeilijk was. De public radio en al dat soort dingen.
0: Ook hij zendt het ook voor niks uit, hè?
1: Ja, ja.
0: Het wordt op de satelliet zet. Ja. En iedereen die het eraf wil halen, die mag het eraf halen. Doet ondertussen 70 stations in Amerika. Ja, en dan probeert hij toch met een klein beetje sponsorschap van de Jazz and Record Mart van Bob Koestler.
1: Ja. Victoria
0: Amps.
1: Amps, ja. Dus er zijn een aantal mensen dan, kleine zelfstandigen, zou ik maar zeggen. In de muziekbusiness daar. Mensen met het hart op een goede plaats, neem ik aan. Die zo'n programma nog sponsort.
0: En hij zei ook, cultuur is niet veel geld te vinden
1: nee,
0: in Amerika.
1: Nee, dat hij zei ook van. Ook onder de zwarte bevolking was eigenlijk. Die was toch eigenlijk veel meer hip. En die volgde meer de laatste modetrends. En dan pakken de. Wat ik zo net al zei, de pakken de wit net weer over. En die maken een bult er geld mee.
0: Ja, toch typisch met, of typisch, ik weet niet. Don't look back, hè? Dat is toch heel sterk in Amerika. The next thing, what's new, daar draait het allemaal om.
1: Ja, maar hij zei toch ook weer dat de witten dan weer de verzorgd dat die blues weer dat de inheritance weer een beetje naar voren komt. Ja, dat er nog wel wat gemaakt werd.
0: Ja. Ja, een rare wisselwerking, een raar spanningsveld tussen blanke cultuur en zwarte cultuur.
1: Ja, het is net of dan de meer begaafde blanke mensen, als college kids, zich dan op een gegeven moment schuldig voelt en dan gaat kijken naar hoe kunnen we de boel als weer een beetje omdraaien of zoiets.
0: Ja, want hij is er ook een voorbeeld van natuurlijk. Ja, Steve Cushing is ook een blanke jongen, niet uit de binnenstad, niet uit de ghetto's of zo, maar uit de buitenwing van Chicago. Hij heeft trouwens voor zijn radioprogramma ook een keer een onderscheiding gehad.
2: I got a handy award up there from the Blues Foundation last year, and the ceremony was held in Memphis. It was the first time I'd been down there, and I was surprised at how little of what was, the historic Memphis blues is still left. You know, the Peabody was there, and that little strip in Beale Street.
3: Yeah. Hey, quiet.
4: Can we hear the tune of Blues Before Sunrise?
5: This is Blues Before Sunrise. Each week, we examine the forgotten pages.
4: Most of the time, you play LPs.
2: Most of it's on compact disc at this point.
4: Compact disc, yeah.
2: Yeah, I went for compact disc in a very big way because I noticed that when I had LPs, the more you play them, the more wear there is on them. Mm. And over like a 10-year period, I could actually hear the surface noise coming on top of the old surface noise. And I'm just hoping that with the CDs that there won't be a lot of deterioration over the years. So come on, it's got to be there. We go.
4: You're looking for something special.
3: Ornell, that's the one with Little Walter, wasn't it?
2: Well, that was what he was on, but this is the Johnny Williams, Johnny Young records.
3: Bernard Abrams who's got the record shop.
2: Maxwell Street Radio.
3: We've been there yesterday. There's nothing left now.
2: No. Well, the funny thing about Abrams was that when you went in there, he would never let you look through the records. Mm-hmm. You know, you tell him what you want, and he'd go back and rummage around. And when it came to his Ornell label, I think he was constantly repressing these things. Mm-hmm. But everybody who came in and bought one, he told them that they got the very last copy and how lucky they were,
3: But he, as a label, it existed only 1 year, I think.
2: Whoa. Oh, yeah.
4: It's not in the middle.
2: This is the new technology here.
3: Yeah.
2: Actually, I do this quite often during the program. We stop the tape to get records on center.
0: Uh-huh.
2: Anyways, there. Are you familiar with Johnny Williams? Reverend Johnny Williams? Who's
0: no,
2: still alive
0: me.
2: On the west side of Chicago. And he dropped out of blues, I think, about 57 or 58. But again, that's a person that, through contacts who listened to my show, I was able to get a very good interview with him.
0: Mm-hmm.
2: Went over to his apartment, which is about 4 miles from here, and sat down one afternoon. John and Grace Brim were very nice to me. Are you familiar with them from Gary, Indiana?
0: Yeah.
2: John Brim?
0: Yeah,
3: John Brim, yes.
2: Yeah. They've always been very nice. In fact, they used to call on a regular basis. And when I first started doing the show, I heard from Blind John Davis all the time. You know, the old Bluebird pianist? Because he knew, so many of the guys. In fact, when I first started doing the show, Blind John called me and took me to see Tampa Red, who was still alive, in a nursing home on the west side.
0: Mm.
2: So I got a chance to meet Tampa Red. He
3: when was that?
2: Oh my goodness, this was like 78, 79.
3: Uh-huh.
2: And Tampa was very senile. He wasn't in his right mind, but he was very friendly. And the people who were supervisors there would allow you to bring in one can of beer and as many cigarettes as you wanted to give him, because he was smoked just like a smokestack all the time, you know. So I used to go over and talk to Tampa, and it was funny. He didn't know anything that was going on, during the day you were there. He didn't have anything, any notion of the news or current events, but he could tell you all about things that happened back during his golden era, And he told me he told me a story about he and Georgia Tom and Big Bill Brunzi hopping in a car and driving to Indianapolis and having a 3-day blowout with Leroy and Scrapper and the guys down there, and how they drank till they didn't know where they were. It was real interesting stuff. Very nice guy. Very nice guy.

0: de Seminole Blues van Temper Red. Seminoles is een Indiaanstam in Amerika. Temper Red die kwam van oorsprong uit Florida en die is overleden in Chicago. Was een van de eerste slidegitaristen die is in Chicago speelde al in de 20e jaren. Gewoon op de straten door zo. En dat is ook typisch de muziek die als Steve Cushing graag draait.
1: Yeah.
0: Voor zijn programma heb je trouwens een W.C. Handy-award heb ik gekregen. En dat geeft toch ook wel de waardering aan die hij in Amerika doorvoer ondervindt.
1: Hij werd uitgereikt in Memphis en hij vond daar ook helemaal niks terug van wat de West was. Alleen de Peabody.
0: Ja, en dat kleine stukje van Beale Street. Hè?
1: Ja, en Tampa Red, die hebben we nog een keer in 78 nog een keer opgezocht. En die was toen al heel oud. Die was seniel en zat in een of andere verzorgingstehuis. Daar had nog een mooi verhaal over Big
0: Bill Brunsy. Die met zijn morgen aan de reis ging 3 dagen. En dat ze zoveel drunk dat ze amper mee wist worden. Zo ging dat ook nog wel eens in de blues. Ja, we zijn dan aan het einde van de reis in Chicago eigenlijk. Over Maxwell binnen we geweest, bij Buddy Guys binnen we geweest, Halstead binnen we geweest, het graf van Muddy Waters binnen we geweest.
1: Chess
0: binnen we geweest. En dan loop je op een late avond naar een paar pinten gevat te hebben in Miller's Pub. Dan loop je de stad uit en ja, dan denk je Chicago.
1: Een mooie stad. Een stad om nog eens een keer naartoe te gaan en een stad waar inderdaad nog veel blues wordt gespeeld. Hoewel het wel een soort van blues toerisme is. Ik bedoel, er wordt niet echt creatief blues gemaakt, vind ik. De stad aan zich, daar kun je nog eens een keer weer naartoe gaan. Heel veel mooie plaatsen, fantastische skyline. Alleen ik zou je niet aanraden om ver uit de stad te gaan zitten en met een auto naar de stad toe te gaan, want het is een vreselijke beproeving. Het verkeer dat wil je nog wel eens vastlopen en het is hier zo verschrikkelijk groot dat een probleem is. Maar verder zou ik zeggen, als je in de buurt van Chicago komt, ga er naartoe. Want het is een hartstikke mooie stad. En er is toch wel veel te doen op bluesgebied.
0: En er is een mooie pub.
1: En er is een mooie pub, dus ga eens op de Wabash kijken. Bij Miller's Pub, een hele oude pub waar allerlei celebrities zijn geweest. En trouwens, ga ook even naar Bob Cousers. Recordmarkt en tapes. Een van de grootste winkels op het gebied van jazz en blues. En als je dan nog een eentje terugloopt, dan kom je vanzelf bij Buddy Guy's Legends uit. Waar je een hele goede gumbo kunt eten. Maar waar je ook nog eens af en toe vrij behoorlijke muziek kunt horen.
0: En dat was Chicago.
1: Dat was Chicago. Chicago, bedankt.

0: beetje het volkslied van Chicago, Sweet Home Chicago, in een uitvoering uit de 70e jaren van Barry Goldberg en Friends. Onder andere met Mike Bloomfield op gitaar.
1: Ja, ook nog even bij Murray speelt en later heel bekend geworden van Super Session met Al Cooper.
0: Ja, en verder nog met Harvey Mandel en de blueszanger Bobby Jones. Niet alleen nog vandaag, maar ook vroeger speelde de radio een hele belangrijke rol in het verbreiden van de muziek, dus ook van de bluesmuziek. Alleen nog al dit nummer is misschien wat dat betreft een ode te noemen. Want Sam Evans, dat was een discjockey, die werkte bij WGES, een radiostation in Amerika. Een radiostation dat is dan ten oosten van de Mississippi. Nee, ten westen van de Mississippi. Ja, zeker. Nee, ten oosten van de Mississippi.
1: Ten oosten van de Mississippi. En de KFV is aan de
0: linker. Aan de westkant, ja.
1: Aan de westkant.
0: Dat is grappig in Amerika. De Mississippi is dan de scheiding.
1: De Great Divide.
0: Ja, de kant van Californië, zeg maar, begon alles met een K. En aan de andere kant, de kant van New York, begon alles met een W, met een W.
1: Ja.
0: WGES, dat was een station waar Sam Evans werkte. En een van de nummers die Muddy Waters de band altijd speelde wanneer het pauze was, wanneer er een break was, dat was Evans Shuffle. En die hebben wij weer als titel gebruikt, als tune gebruikt bij dit onderdeel van Muddy Waters. Maar vandaag gaan we een keer helemaal leren.

0: Opgenomen op 23 oktober 1950 met Little Walter op de mondharmonica Virtuos.
1: Ja. En, ja, en iemand anders die ook bij de radio was, ook mondharmonica spullen. Dat was James Cotton, dacht ik niet.
0: Ja, zeker, ja. Want ja, die zorgde er ook voor van dat uiteraard de bluesmuziek, dat die ook de nodige promotie kreeg. Ja, die zat weer bij een ander station. Ja, die stations binnen voor ons West-Europeaan moeilijk uit elkaar te holen. Want het begon allemaal met die W, met die W.
1: Ja.
0: Of nou WDIA is in Memphis, een van de bekendste stations.
1: Daar zat Cotton zat in Memphis, of niet?
0: Ja, die zat net buiten Memphis.
1: Ja.
0: En dit was station waar onder andere B.B. King bij werkte.
1: Ja. Gek dat ook deze mensen vaak als discjockeys werkt hebben, maar ook bijvoorbeeld.
0: Ja, maar dan zit hij in de muziek, denk ik, of niet?
1: Ja, ja, ja.
0: Tenminste, dat schat
1: Sly
0: ik zo.
1: Was ook van de Family Stone.
0: Ja.
1: Ook een man die eerst discjockey was en zo.
0: Want
1: zelfs Otis Redding in Macon was eerst DJ.
0: Ja. KWEM, dat zit dus net aan de overkant bij Memphis over de rivier.
1: Ja.
0: Dat zit in West Memphis. En daar was James Cotton, die was door discjockey. En dat is ook de reden dat wij nou ook een van de bekendere nummers van Muddy Waters draait. Deep Down in Florida van de LP Heart Again met James Cotton op mondharmonica.

0: Deep Down in Florida met James Cotton op de mondharmonica. En dan hoor je toch het verschil, vind ik in ieder geval, tussen Little Walter en James Cotton.
1: Ja, stilistisch is er wel enig verschil. Ja, ja. Ja,
0: ook qua intentie heb ik het gevoel. Hè?
1: Ja, en de opname Cotton kwam ook later, hè, weer.
0: Ja.
1: En het is anders opnemen.
0: Ja.
1: Het is, Cotton klinkt wat meer. Over, ja, hoe noemen ze dat? Meer overspraak heet dat.
0: Ja, ja.
1: Meer geschranst. Zoals ze dat vroeger zei. En ja, Little Walter klonk wat helderder. Ik denk dat de invloed van Lynyrd Chess was. Want onlangs las ik nog dat Jimmy Rogers ook heel ontevreden was. Dat Chess altijd de verkeerde dingen deed met een product.
0: Nog even terugkomen op die radio. Het begunde allemaal natuurlijk in Clarksdale met de radio. Ook voor Muddy met WROX. Met Earl Wright, hè?
1: Ja.
0: Man,
1: ja.
0: Die volgens mij al meer dan 50 jaar door radio maakt.
1: Ja, ja, ja. En je hebt West Helena, waar je dus King Biscuits.
0: Net aan de andere kant van de rivier.
1: King Biscuits Hour, dus KFFA. Waar Sonny Payne al jaren actief is met zijn King Biscuits Hour of Blues.
0: Ja. Nou, blues op de radio, het zou altijd blijven bestaan.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: De volgende etappe in Harry's Blues die leidt naar Detroit, oftewel
1: Motor City.
0: Motown, het museum, onder andere van Temla Motown en aan de boorden van de rivier de Hudson. Want Chicago ligt vlakbij Canada, door liggen prachtige bluesclub waar ze bij ons uitstekend vermaakt heeft.
1: Ja, en die bluesclub, dat is de Soup Kitchen.
0: Hele bijzondere aflevering in Detroit, volgende week in Harry's Blues, The Way Up North. Vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Tot volgende week, mensen.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is een compositie van The Blizzards. Erwin Java, Helmich van der Vecht, Herman Deinem en Hans Lafaye. En het onderwerp sprak Harry Musquet wel aan, want het gaat over dierenbescherming. QB and the Blizzards, Dancing Bear.

Ruby and the Blizzards, Dancing Bear. Susan Tedeschi uit Boston stond met haar band in het voorprogramma van The Allman Brothers Band. En zo ontmoeten ze gitarist Derek Trucks. Ze zijn intussen getrouwd en hebben samen de Tedeschi Trucks Band. Dit komt van haar soloalbum Episode 1. Susan Tedeschi, It Hurts.

Susan Tedeschi, It Hurt So Bad. Het is een compositie van John D. Loudermilk en het was een hit voor de Engelse band The Nashville Teens. Erik Burden nam het nummer op met de Amerikaanse funkband War voor zijn album Love Is All Around. Erik Burden, Tobacco Road.

Anouk, Ball & Chain. Ted Benoit, dat is een bluesgitarist uit Louisiana. Hij nam dit nummer op met Cyril Neville uit de Neville Brothers en dat gebeurde in 2004 in New Orleans voor het album Fever for the Bayou. Ted Benoit, the blues is here to stay.

Fepenois, The Blues Is Here To Stay. Matt Anderson, dat is een singer-songwriter uit Canada. En hij kan een hele avond alleen met zijn gitaar zittend op een barkruk het publiek boeien. En er zijn maar weinig singer-songwriters die dat beheersen. Dit komt van zijn album Something In Between. Matt Anderson, So Gone Now.

Matt Anderson, So Gone Now. Wee Willie Walker is een oude soulzanger en Curtis Salgado is een blueszanger. En voor het album If Nothing Ever Changes maakten ze van een Beatles-nummer blues met bluesmuzikanten uit Los Angeles, Jim Poeg, Kit Anderson, Rusty Sin en Rick Estrin. Wee Willie Walker en Curtis Salgado, Help.

0: Wee Willie Walker en Curtis Salgado, Help. Muddy Waters nam zijn oude hit uit de jaren 50 in 2004 opnieuw op met gitarist en producer Johnny Winter voor zijn album Hard Again. Dat deden ze met bluesmuzikanten uit Chicago, mondharmonica-speler James Cotton, pianist Pinetop Perkins, gitarist Bob Marjolin en drummer Willie Big Eyes Smith. Muddy Waters, Manish Boy.
1: Oh yeah. Oh yeah. Woo! Everything.

Buddy Waters, Manish Boy. Dion DiMucci uit de Bronx in New York was ooit een popidool met hits als The Wanderer, Runaround Sue en Teenager in Love. En tegenwoordig is hij blueszanger. Dit komt van zijn album Blues with Friends. En dat maakte hij met Jeff Beck, Van Morrison, Bruce Springsteen en Joe Louis Walker als gasten. Dit is Dion met gitarist Joe Bonamassa. Blues coming on.

Dio en Joe Bonamassa, Blues Coming On. Frank Carrillo uit New York is meer songwriter en producer dan zanger en gitarist. Hij was een goede vriend van George Kooijmans van Golden Earring en was in Amerika ook betrokken als producer bij albums van Golden Earring. Dit komt van zijn album Ball Out There, Frank Carrillo, Chapel Street.

Frank Carrillo, Chapel Street. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Robin Ford, dat is een bluesgitarist uit Californië en hij leerde het vak in de band van zijn vader, de Patrick Ford Blues Band. Dit komt van zijn soloalbum A Day in Nashville, Robin Ford. Midnight Comes Too Soon.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live vanuit het Drents Museum, de tentoonstelling Window of My Eyes. En aan de tafel zit hier Jan Vrielink. Jan Vrielink die een beetje de periode, het interbellum tussen Cuban and the Blizzards 1 en Cuban and the Blizzards 2. In die periode was hij manager in de 80e jaren. Een buitengewoon interessante periode. En daarover praten wij met hem.

0: Van Morrison, live opname van de LP It's Too Late to Stop Now uit 1974. Jan Vrielink, dit is jouw eerste muziekkeuze. Hij zingt over oorlogskinderen, Van Morrison.
1: Ja.
0: De Belfast Boy. Harry was ook een oorlogskind, ja, 1941. Ik denk dat die overeenkomst wel...
1: Ja, dat was ook de keuze. Mm-hmm. Zowel Van Morrison als Harry, oorlogskinderen. Harry was weliswaar 4 jaar ouder. Maar het typeert een beetje voor beide na de Tweede Wereldoorlog de ontwikkelingsgang. Ze groeien op. En ze hebben een achtergrond waar ze niet voor gekozen hadden. En vervolgens ontwikkelt zich dat. Dus ik vond dit wel een leuk passend nummer. En bovendien vind ik ook wel overeenkomst tussen de manier van zingen van Van Morrison en ook Harry. Er zitten allebei impulsen in, er zit ook wat weerspannigheid in. Die overeenkomsten hoor je bij beide.
0: Ja.
1: En dan gaat het niet zozeer om wie wel of niet zuiver zingt, maar het is meer de intentie waarmee gezongen wordt.
0: Ja. Van Morrison, Jan Vrielink, jij bent bij QB and the Blizzards gekomen, of bij Harry Musquet eigenlijk, midden van de 80 jaren. Je bent zelf in Oud-Schonebeek geboren, 1950.
1: Ja.
0: Groningen gestudeerd, daarna heel veel dingen in de muziek gedaan.
1: Ja.
0: Maar hoe kwam jij in 1986 bij Harry Musquet terecht?
1: Ja, dat is wel leuk. Want een van de dingen die ik toen ontwikkelde, dat was het initiatief wat later de Stichting Pop Drenthe is geworden. Mm-hmm. Begin jaren 80. En daar had ik een contract voor 2,5 jaar van, half 84. Of begin 84 tot 86. Toen was dat afgelopen. Voor mij althans. En toen ging ik om me heen kijken en ik was ook altijd al liefhebber van veel meer muziek smaken dan alleen maar pop en rock, dus ook blues en jazz. En op dat jazzvlak heb ik toen contact gezocht met de Stichting Jazz in Nederland in Amsterdam, in het Bimhuis. En van daaruit contacten gelegd, want ik wou eigenlijk in Drenthe ook wel wat meer jazz toegevoegd hebben op het palet. En in dat verband kwam ik ook een keer bij Tine van Veen in de Witte Bal om wat dingen met hem door te nemen waar hij misschien ook iets mee kon of vice versa. En toen bleek Harry daar aan de andere kant van het bar te zitten. Ik kende hem op zich wel, maar niet zo als een naderhand heb leren kennen. En een uur later had ik Cola Cognac voor mijn neus en toen gaf er één terug en toen ontstond er een gesprek. En toen zei Harry van, ja god Jan, wil jij voor mij werken? Want ik heb alles op orde, de band is op orde, een goede band achter mijn kont zoals hij het noemde. En het enige wat wij dan moeten doen is spelen. En wil jij dat dan doen, wil jij dat dan regelen? Ik zei, nou, daar moet ik wel even over nadenken.
0: Ja.
1: Plotsklaps. Maar er zit natuurlijk altijd iets wat speelt wat je niet weet en wat je niet vertelde, maar dat doe je dan later wel. Toen bleek op dat moment naderhand dat Bert Belsma, die voor hem boekte, dat volgens Harry Bert zijn percentage om te boeken verhoogd had van 10-15%, zonder dat Harry daar iets van wist. Nou ja, daar was Harry meestal heel kort af in zwart-wit. Pats, boom, afgelopen. En toen dacht ik, nou, dan moet ik gewoon met Bert overleggen hoe dat dan zat en zit. En met Harry overleggen hoe hij het dan weer verder ziet. Toen heb ik Harry voorgesteld van, nou, ik wil wel een aantal keren mee om te ervaren hoe dat dan gaat als jij, zeg maar, on the road bent, om het zo te noemen, met de band die hij toen had. Toen heb ik naderhand gewoon ja gezegd. Toen heb ik alle zaken op een rij gezet.
0: Want het was, even voor alle duidelijkheid, het was jouw eerste managersklus, hè?
1: Dat was op zich mijn eerste managersklus als zodanig.
0: Ja.
1: Vanuit Stichting Pop Drenthe deden we heel veel aan belangenbehartiging en aan voorlichting en concerten organiseren, maar niet nadrukkelijk managementachtige dingen. Dus dat was voor mij in die zin nieuw.
0: Mm.
1: Ik had natuurlijk wel de klok en de klepel, maar niet de detailachtige dingen. Dat kwam pas daarna.
0: Ja. En was dat verrassend?
1: Nou, verrassend in die zin dat ik me niet had voorgesteld dat het zo'n, spreekwoordelijk gezegd, zo'n drama was. Want
0: vertel,
1: dat was het.
0: Vertel.
1: Feitelijk gewoon. Er werd alleen maar zwart gespeeld. Niks op papier. Het ging alle kanten op. En de organisatie was vond ik, erg te amateuristisch. En alle dingen eromheen. En dan vroeg ik gewoon door op een aantal punten. Van, goh, hoe doe je dat dan? Hoe gaat dat dan? Ja, dat weten we allemaal niet. Het gaat zoals het gaat. En we zien wel. Als ze maar spelen en er komt geld, dan is het goed.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik eigenlijk wat beperkt. Maar tegelijkertijd had ik ook wel door van, als ik iets met die band wilde en met Harry wilde, zou dat ook stap voor stap moeten.
0: Mm-hmm.
1: Anders waren de sprongen waarschijnlijk te snel te groot geweest. Dus ik heb vervolgens contact gezocht met Dick Molenaar. En dat is eigenlijk, spreekwoordig gezegd, de bandjesadministrateur in heel Nederland, toen ook al. En die kende ik via Stichting Pop Drenthe. En Dick heeft gewoon kennis van de achtergrond van het verhaal, hoe je dat moet doen met contracten en belastingen en alle bijkomende dingen. Dus ik heb Dick toegevraagd. En Dick, vind jij het akkoord dat we afspraken maken met Harry en met de band om in een paar stappen, met tussenpozen, om dat gewoon op orde te brengen? Nou, dat vond hij oké. Nou, dan moet je eens afspreken hoe je dat dan doet, ook qua financiën. En toen hebben we dat allemaal een beetje gewoon in orde gebracht.
0: eerst structuur aanbrengen.
1: Ja, behoorlijk.
0: Ja. We gaan naar jouw tweede muziekkeuze. Want het is en blijft een muziekprogramma, Hardy's Blues. Een nummer van John Lee Hooker. Waarom, Jan?
1: Nou, tweeledig. Enerzijds omdat Harry ook qua beïnvloedingen, daar liet hij zich nooit zo over uit. Want hij hecht heel veel waarde aan zijn eigen dingen. Maar hij had natuurlijk zijn referentiekader. Daar pik je niet in assen op, zeg maar, wat dat betreft. Dus dan moet je wel wat verder pikken. Dat deed hij via de Voice of America, die militaire zender in Duitsland. En een van zijn eerste grote voorkeuren was John Lee Hooker. Daar had hij wel wat mee. Mm-hmm. Van de manier van zingen, denk ik, aan spelen. Een beetje hoekig. Maar wel met een soort onderhuidse swing en swing. Het ging ook ergens over. Die nummers waren geen niemendalletjes. En dat heeft hem wel beïnvloed. En we hebben hem ook gezien, John Lee Hooker. Ik heb zelf John Lee Hooker gezien met, in de Oosterpoort. Destijds. Dat is een van de leukste concerten die ik ook ooit gezien heb. Ja, ja. Dat zijn Coast to Coast Blues Band. Wat overigens blanke jongens. En dit voorprogramma zat toen Buddy Guy en Junior Wells.
0: Zo, ja.
1: Dus het was een fantastische setting.
0: Ja, ja. En,
1: dus ik had wel referenties met gewoon met blues. En ik wist van John Lee Hooker daarover dat Harry daar liefhebber van was. Ja. Dus ik vind het nu wel passen om. Maar het komt wel bij dat de tekst. Want Harry heeft op een gegeven moment naderhand over de jaren heen. Wil schetten, als ik er niet meer ben, dan moet op mijn graf komen te staan. It serves the right to suffer.
0: Mm-hmm.
1: En in de tekst begrijp je dan ook wel waarom. Dat zijn latere graftekst anders is geworden, dat is een ander verhaal. Maar daar heeft hij toen wel mee gespeeld.
0: It serves the right to suffer.

0: and gone, and memories. Yeah. You can't live on that way in the past. Them day is gone.
1: Een van de iconen van de blues zou je kunnen zeggen. John Lee Hooker, It Serves the Right to Suffer. Inderdaad een van de grote voorbeelden van Harry Musquet. Naast Sonny Boy Williamson en Howlin' Wolf Eglin. Ja. Voor hem waren dat de drie groten ongeveer.
2: Ja.
1: Jan, wanneer Harry zijn carrière indeelt in periodes, dan heb je de eerste periode Cuba in the Blitz, 65 tot 80 zeg maar, 15 jaar. Dan van 80 tot 95. En van 95 tot 2011.
2: Ja.
1: Jij zat in die tweede periode.
2: Ja, en dan ook niet helemaal nog.
1: Nee, maar niet meneer. Maar 86 wat was kenmerkend voor die periode? Hoe zou je die kenschetsen?
2: Vanuit welke invalshoek?
1: Nou, wat mij opvalt, Cuba in the Blitz was in 1980 afgelopen, zeg maar. Red, White and Blue was al geweest. Ja. En je krijgt dat de naam dat het Musquet gaat worden.
2: Ja, het was eerst nog Musquet Gang.
1: Ja.
2: En toen werd het Musquet. En precies daar zat ik erin. Na Rimshots in the Dark, daarna.
1: Ja.
2: Er was natuurlijk gedoe bij Studio Spitsbergen bij Jan-Willem Rudolf. En daar kwam Erwin er ook bij. En daar hadden ze ook Hannes Langkamp en Gino Jansen erbij. En dat kwam ook omdat Hannes af en toe kantjes inspeelde bij de studio bij Jan-Willem. Omdat Hannes strak kon drummen.
1: Mm-hmm.
2: Dus werd op een gegeven moment ook de Friese garde werd buiten de deur gezet. En toen kwam Hannes er dus in. Die nam Gino mee. En toen werd Rimshots in the Dark opgenomen. En toen was David Cardeur er nog bij, de Franse jongen. Die was dan verloop tijd ook eigenlijk de deur geweest. En toen kwam Roy Couchel als keyboards. En toen was je daarmee de oude ritmesectie van Fox de Fox.
1: Ja.
2: Plus Erwin, die Ilko dan vervangen had. Plus Harry. Dus dat werd de nieuwe bezetting. Musquet Gang, Musquet na de hand.
1: Maar waarom noemde hij dat niet weer Cuba in the Blizzards?
2: Omdat hij dat niet wilde. Omdat het muzikale idioom, het concept, niet hetzelfde zou zijn als wat bijvoorbeeld bij de oude Blizzard het geval was in verschillende perioden. Dus destijds hebben ze ook gekozen voor Red, White and Blue en ook niet voor Cuba in the Blizzards deel 2 of deel 3. Dat wou Harry niet, omdat hij dan... Hij wou die herinnering daar niet aan koppelen. Hij wou dus nadrukkelijk wel weer verder. En dat was ook lastig. Hij stapte natuurlijk over. Eigenlijk van 12 maart blues hebben ze eigenlijk nooit gespeeld. Als ze speelden was het op een andere manier. Dus hij zocht ook wel naar progressie. En met die jongens had hij dan wel een soort progressie. Omdat het meer de funky kant op ging. En meer de rocky kant. En af en toe een beetje jazzy die kant op ging. Maar dat was altijd zoeken. Dat kwam er niet echt uit. Dus hij moest ook in overleg met die jongens vice versa qua zingen. En de muzikale bedding. Dan moesten ze elkaar gaan vinden. En dat heeft dus wel... veel tijd gekost. Maar het was ook veel steviger dan qua power en geluid dan daarvoor.
1: En hoe reageerde het publiek daarop?
2: Nou, in het begin niet altijd even lovend, zeg maar. Want één, vonden mensen in het publiek dat Erwin verving was in de plaats van Ilko. En Ilko was een heel ander type gitarist dan Erwin. Erwin had hele andere achtergronden. Zat veel meer bij White Honey bijvoorbeeld, bij Hanneke Kappen en bij anderen en bij Appie Albers. Dus die had een andere feel. En was ook technisch misschien op een andere manier onderlegd dan Ilko. Ilko was veel meer een gevoelsmens en veel meer een romanticus. En ik denk dat Erwin veel,

0: kon altijd een beetje anticiperen. En Erwin had dan een soort vrije rol.
1: En die introduceerde ook de dwarsfluit in, het, ja, in de muziek daar.
0: Die man die nam de dwarsfluit mee. Ja. En na verloop van tijd, toen die jongens zich dat ontwikkelden, toen bleek bijvoorbeeld ook dat ze... ze waren niet allemaal even jazz-minded, hoor. En Harry was dat wel ooit geweest, hè. Harry heeft dus een gigantische verzameling jazzplaten gehad toen hij in Grollo in die oude boerderij woonde. Maar op een bepaald moment is dat dus verdwenen tussen aanhalingstekens. En Harry was liefhebber van de Bob en de Hardbop met name.
1: Ja, ja.
0: En dat merkte je ook wel in zijn gedrag. Maar dat komt ook omdat natuurlijk Harry ook mede beïnvloed is geweest door Jack Kerouac en al die jongens daaromheen. En ook de Nouvelle Vague en ook literatuur, ja. Oostblok en ja. andere en klassiek. Dus Harry had zelf een mix van referenties en een mix van ervaringen. En hij moest er natuurlijk dan via die microfoon eruit zien te krijgen. En dat ging in die beginperiode van de business natuurlijk gewoon heel erg. Want wat comes in, goes out again. Maar naderhand was dat veel moeizamer. Ja.
1: Maar het publiek reageerde daar verdeeld op?
0: Verdeeld, want...
1: Ja, dat was een deel wat natuurlijk het oude repertoire wilde horen. Harry zei ja. altijd, dan komt de bluespolitie, die komt weer langs.
0: Ja, dat vond hij vervelend, maar ook voor de jongens. Want Ilko was weg en dan moest natuurlijk Erwin tegen Ilko opboksen ja. qua beeldvorming.
1: Ja.
0: En qua ritmesectie was het natuurlijk niet meer bluesy, maar het was meer funky-achtig. En, nou, daar moest het publiek wel aan wennen.
1: Hmm. Dus maar kreeg jij het organisatorisch een beetje op de rit dat allemaal klopte?
0: Ja, wat ik al eerder zei, even met Dick Molenaar, ja. komen we er natuurlijk qua randvoorwaardelijk, qua financiën, organisatie en de belastingen en Buma Stemra en de fiscus, konden we dat allemaal redelijk gewoon op orde krijgen. Dat is ook geluk. Er waren wel wijzigingen gewoon in de dingen eromheen, qua technicus. Werd Bazijn, werd er naderhand, om allerlei redenen kwam er weer iemand anders en schoof door. Mm-hmm. En met Jannes Meijer daar weer na kwam het dan wel in ontwikkeling. Dus op een gegeven moment speelde die band wel redelijk veel. En doordat ik Bert Bijlsma er wel weer bij betrok als boeker, maar die had natuurlijk zijn eigen circuit. En er stond omdat aan de kant te schuiven.
1: Ja.
0: En daarnaast vroeg ik Peter Sikkema, die had Bureau Gogo in Groningen. Dezelfde Peter Sikkema die nu in Oosterpoort allerlei dingen
1: ja.
0: doet. En,
1: ja.
0: en die was bereid om ook te boeken, maar die zat gewoon net in een ander circuit. Hmm. De Stichting Poppers in Leidenvoort had bijvoorbeeld een podiumcircuit. En daar zat Bert niet in met zijn boekingscontacten, maar Peter wel.
1: Want in die tijd zat Harry Musquet, denk ik, nog in de bijstand, of niet?
0: Toen ik bij Harry kwam, zat hij in de bijstand.
1: Ja, ja. En hoe heb je dat op kunnen lossen? Of?
0: Ja, ik ben gewoon naar de gemeente Assen gestapt. Ik heb de afdeling opgezocht, een afspraak gemaakt en het gewoon voorgelegd. Van ja, ik kan er wel ingewikkeld over doen, maar ik wil gewoon weten hoe die feiten liggen.
1: Ja.
0: En nou, Harry was natuurlijk net als elke andere. De belastingpapieren gingen natuurlijk allemaal gescheurd, allemaal de bak in. En alles ging zwart, dus er werd gewoon niet op gelet. Ik denk, ja, dat kan niet. Want, ja. want als ik doorga en ik neem verantwoordelijkheden en ik moet contracten ondertekenen, wil ik daar zelf niet de dupe van worden. Dus daar ook die constructie met Dick. En dat allemaal goed uit te zoeken.
1: Ja, ja.
0: En bij de sociale dienst in Assen, daar trof ik Jos Dijnkerken. Die vroeger dus voor Blizzard ooit nog chauffeur was geweest.
1: En die tegenwoordig trouwens de historische TT doet, hè?
0: Ja.
1: Ja, grappig, ja. ja.
0: En ik heb Jos een paar keer gezien en gesproken de afgelopen half jaar. En toen vertelde hij het ook, want hij zegt, ja, maar dan kwam jij langs om het allemaal te regelen. En dan belde ik Harry op en dan zei Harry van, ja, dan moet je niet bij mij wezen, dan moet je bij Jan zijn.
1: Ja, ja.
0: Nou, zo hebben we dat op kunnen lossen. En eigenlijk heeft de sociaal dienst Jos in feite een paar ogen flink dichtgeknepen om het opgelost te krijgen.
1: Ja.
0: Toen was Mariska weg, dat was natuurlijk ook drama. Dat
1: die de vriendin van Harry Musquet,
0: ja,
1: Mariska Kok.
0: Ja, ja, dat vond je vooral terug op Rimshots in the Dark. De teksten die liegen er gewoon niet om. Dat was zijn statement om daarmee af te rekenen.
1: Schizo like you.
0: Ja, en allemaal hier om flipside. En nou, dat was natuurlijk geen leuke periode. Want Harry had natuurlijk altijd een soort onvermogen. Niet iedereen wil dat onderkennen. Harry had altijd een onvermogen van wat ik voel, wat ik ervaar, wat ik vind. Hoe vertolk ik dat dan wel in teksten, dan wel in sociale contacten. Daar was hij niet altijd even handig in.
1: Ja. Daarom zeg ik ook altijd, wanneer je Harry Musquet wilt leren kennen, moet je naar zijn teksten luisteren.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: En daar zit zijn verhaal in.
0: Ja, en daarachter, die teksten komen ergens vandaan. Dus je moet ook qua referentiekader, als je dus weet waar Harry door beïnvloed is geweest of zich heeft laten beïnvloeden, qua literatuur, qua muziek, qua film en qua andere dingen. Of het Oostenrijk, het Habsburger Rijk en al die dingen maar op. Dat maakt hem dus veel breder dan alleen maar een Drentse jongen uit Assen die blues is gaan maken.
1: Ja. Je volgende muziekkeuze, Jan, is van Tower of Power.
0: Ja.
1: Hij heeft toch vast een reden. Misschien wel dat je hier op de achtergrond hoort.
0: Ja, en met name hoor ik daar dus een hoge toetering.
1: Ja.
0: En zo te horen is dat Bertus, denk ik.
1: Dat is Bertus Borgers, ja.
0: Ja. Dat hoor ik er dan wel aan af.
1: Ja.
0: Nou, wat ik al zei, Harry was heel erg beïnvloed ook door de jazz. Hij wist daar heel veel van ook. Toen op een bepaald moment zijn hele platenkast jazz was weg in Grollo. En we waren een keer bij KRO-studio's in Hilversum bij Hubert van Hoof in een programma. Daar had hij ook een lijstje gemaakt. Daar staat onder andere ook de Tower of Power in met de nummer

0: Wat is hip? Dat sprak hem aan. Niet alleen qua muziek, maar ook qua tekst. Want als je in staat bent door de muziek heen te luisteren, dan gaat die tekst eigenlijk over, ja, waar hebben we het met z'n allen over?
1: Ik bedoel,
0: oppervlakkigheid. Harry moest niks hebben van oppervlakkigheid. Het moest wel ergens over gaan.
1: Ja.
0: En What is Hip gaat ergens over.

0: heerlijke, strakke muziek van Tower of Power 1973, What is Hip. Je luistert naar Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Live opname op de tentoonstelling Window of My Eyes en boven is de tentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld. Gast is Jan Vrieling, manager in de periode van 1986 tot 1991 ongeveer.
1: Ja.
0: Was het een man, zoals jij hem ervaren hebt, Jan, was het een man die te managen viel?
1: Ja, by the hard way.
0: Vertel, the hard way, dat ging moeilijk.
1: Ja, Harry was geen makkelijke man.
0: Ja.
1: Als hij echt op zijn gemak was, dan had je spreekwoordelijk geen kind aan hem.
0: Mm.
1: Maar op het moment dat hij de stap buiten de deur deed, dan leek het wel of hij soms last had van faalangst. Of last had van negatieve sociale controle, of hoe je dat wil noemen. En hij had natuurlijk heel veel moeite mee om die buitenwereld te accepteren zoals die was. Dus zijn realiteitsbesef was een andere dan die van de feitelijke werkelijkheid, denk ik. Ik denk dat hij daar ook altijd een spanningsveld had. En ook als het gaat om relaties met mensen. Want hij vond het ook altijd fantastisch om mensen om zich heen te hebben. Maar wel in een beschermde omgeving. Dus bij optredens was hij ook altijd heel snel in de kleedkamer en niet te veel contact om hem heen, want daar was hij niet zo op gesteld.
0: Ja.
1: En dat was niet per definitie bot of negatief, maar dat was ook zelfbescherming. En ik denk dat dat er ook voor zorgde dat hij niet altijd zeg maar, de positieve beeldvorming om zich heen meekreeg, want hij kon altijd af en toe wel heel vreemd bij de bocht komen, moet ik zeggen. En dat vertaalde zich ook wel. Eén voorbeeld bijvoorbeeld dat we ooit gespeeld hadden op een vrijdag ergens in de regio en we gingen naar de stad. En Harry ging ook mee naar de stad, want de andere dag moesten we naar de boerderij in Soetermeer. En toen gingen we naar Gdansk. En dat was de danstent tent in Groningen. En dat werd gerund door een oud-bassist van de TZ. En op een gegeven moment was binnen 5 minuten wist iedereen dat Harry in de tent was, plus wij erbij. Dus we waren ook heel snel van die eerste verdieping, tweede verdieping, derde verdieping en zaten we op kantoor. En daar kwam natuurlijk van alles langs. En het werd heel laat en nog later. En toen ben ik op een gegeven moment gezegd, ik ga naar huis. En even afspreken voor morgen hoe we dat nou doen. Want als we op tijd in de boerderij moeten zijn waar we een combinatie hadden met een Engelse band, dan moeten we daar wel ergens om 7:00, 8:00 uiterlijk wel zijn. En alles op orde die zaterdagmiddag, maar geen Harry te bekennen en geen Velda wegen. En ik heb al die jongens bij elkaar moeten scharrelen in de stad. Totdat iemand een tip gaf, maar hij slaapt boven bij Gdansk. Oh. Maar wie heeft dan de sleutel? Ja, niemand. Oh, hoe komen we daar dan achter? Nou, het was weer 1 uur verder. Nou, toen ik heb hem zelden meegemaakt als toen. Dat is niet om. Het is ook een beetje om het beetje, ook een beetje van de andere kant te benaderen. Mensen kennen misschien nog wel het programma Catweasel van de Engelse televisie. Dat was een kinderprogramma. Ja. En Catweasel zag er niet uit.
0: Ja.
1: Dat was een rare man. Nou, Harry zag er ook zo uit.
0: Ja, ja.
1: Er was dus geen land mee te bezeilen, maar hij moest wel mee. En we hebben hem echt moeten meenemen, want anders heb je een vorm van contractbreuk. En dan krijgt iedereen het gewoon terug. En dan gebeurt er dus niks.
0: Ja.
1: Dus in het busje gezet, buiten Zwolle, buiten Groningen koffie en brood erin. En gewoon stug voorhouden. Dan heb ik in de boerderij een deal kunnen maken dat die Engelse band eerst zou spelen en dan wij. Gelukkig gingen die akkoord. En uiteindelijk speelden die Engelse muzikanten dan weer samen mee met Busquet op het eind. Dus het loste zich wel op.
0: Met
1: zo'n voorbeeld van hoe lastig dat af en toe kon zijn om hem te dealen of te wielen. Want als hij de kop verkeerd had, dan had hij hem dus echt verkeerd.
0: Ja. Maar ik denk dat het publiek het ook wel vaak onderschat van wat een last bekendheid met zich mee kan brengen.
1: Nou, dat is ook het probleem wat hij bijkomend had. Maar daar sprak je dan liever niet over.
0: Nee.
1: Dat was zeg maar zijn eer daarna of een vorm van foolish pride of hoe je dat wil noemen. En er werd natuurlijk altijd wel gedold in de band. Want Gino was wel de gangmaker. Maar tegelijkertijd ook, kon hij ook een pain in the ass zijn. Want het ging Gino ook altijd, hoeveel geld is er te verdienen?
0: Ja.
1: En als het niet meer is, is het niet meer. Dan moet je het ermee doen.
0: Ja.
1: Dus op een gegeven moment was er ook wel humor in de band. Maar tegelijkertijd miste ik ook wel een bepaalde mate van muzikale progressie. Want die kom op. Er is meer dan alleen maar iedere keer jezelf het repertoire spelen.
0: Ja.
1: En Harry was op een gegeven moment moeizaam te bewegen om te gaan repeteren. Dat was dus heel lastig. En vonden die jongens die wilden spelen, maar liever ook niet. En was heel volgzaam wat dat betreft. Die wou natuurlijk ook geen oneenigheid.
0: Geen gedoe, ja.
1: Dat is ook zijn karakter.
0: Mm.
1: En Roy Cousel, die had wel inbrengen, die wou dat ook wel. Maar het was toch Harry die dat wel tegenhield. En wat jij net al noemde, soms werd het gewoon te veel.
0: Ja,
1: dan had
0: hij
1: het ook over de arbeidsrustverhouding.
0: Ja.
1: Dat was niet voor niks.
0: Ja.
1: Dus je moest
0: een van de dingen die mij het meest verbaasd heeft, een beeld wat ik me bijna niet kan voorstellen, dat hoorde ik later, dat wanneer hij op Curaçao was, dus veel latere periode, dat hij danste bijvoorbeeld. Nou, ik kan een dansende Harry Dat beeld kan ik me gewoon niet voorstellen. Ja, dat vond ik dus buitengewoon verrassend. Om dat te horen. Ja.
1: Dancing Bear, ja, maar dan anders.
0: Dan anders, ja.
1: Maar goed, dat
0: was dus ook een kant die blijkbaar wel in hem zat. Maar,
1: ja, zeker.
0: Maar die in Nederland niet naar buiten kon komen omdat hij gewoon nooit incognito was.
1: Ja, hij voelde zich ook altijd bespied, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Dus we gingen op een gegeven moment ook. En dat was wel een leuke periode. Muzikaal was niet altijd even progressief, maar de verhoudingen in de band lagen toen wel vrij goed. We gingen ook op vakantie naar Kreta. Met het hele clubje.
0: Ja, ja.
1: Behalve Roy, die ging niet mee, maar die had andere agenda's. Dus Erwin Java met zijn vriendin, Hannes Langkamp met zijn vriendin. En Gino Jansen met zijn vriendin. En Harry en ik. En het ging via een broer van Rudy Leukveld. Die had daar contacten. Dus we zitten daar in huis waar 8 mensen in konden. Dus dat past goed.
0: Ja.
1: En daar hebben we 2,5 weken hebben we daar doorgebracht. Daar heb ik ook Harry van een hele andere kant gezien.
0: Ja,
1: volleybal op het strand, zwemmen. Ja. En heel relaxed.
0: Ja,
1: maar tegelijkertijd ook wel weer bij je ertussendoor. Dat is gewoon niet te harde.
0: Ja, er zat iets onberekenbaars in.
1: Ja, ja, heel impulsief af en toe ook.
0: Luther Allison. Luther Allison kan ik me nog herinneren in 1991, toen Harry 50 jaar werd, was er een jubileumuitzending op Radio Drenthe. Toen had ik Luther Allison aan de telefoon, want die woonde toen in
1: Parijs.
0: In Parijs, ja. Heb jij hem ook ontmoet of niet?
1: Ja, meerdere keren, want Harry was op een gegeven moment natuurlijk ook Master of Ceremonies in Vredenburg.
0: Ja.
1: Via Anneke van Dijk.
0: Presentator, ja.
1: En als het dan zover was, dan ging ik mee. En we gingen dus een vrijdagmiddag naar Vredenburg. Dan naar Anneke en collega's. Alles voorbereiden voor zover dat dan qua schema's, zeg maar een soort briefing eigenlijk. En dan met Anneke s'avonds een hapje eten. En al hangt van wie er dan in de buurt was, die at dan mee. En dan zaterdag was het zover. En Harry moest natuurlijk de bühne op qua Master of Ceremonies. En daar speelde bij herhaling ook onder zoveel jaar speelde Luther Ellison ook.
0: Yeah.
1: En Luther Ellison was gewoon een heel sympathieke man. En dat klikte ook wel. En Muskie in het Engels dan wel Amerikaans slang, dat betekent misschien. Dus als ik daar weer over na denk, maar goed, misschien. Maar ze konden het wel vinden met elkaar. En Luther opereerde inderdaad vanuit Parijs. En die sloot ook vaak de blues-estafette af. En hij was er wel een bluesman, Luther Allison, maar die had ook een grote soul-invloed wat hij met zich meebracht. Dus die kon echt een zaal ook meenemen.
0: Ja, ja, ja.
1: En misschien was Harry daar ook wel een beetje jaloers op, denk ik. Dat hij dat kon.
0: Life is a bitch.

0: Luther Allison Life is a Bitch van de LP Serious uit 1987. Nou ja, dat is de periode dat jij erbij betrokken was. We gaan in de richting van 1991 eigenlijk, Jan. Want 25 jaar in het vak zat Harry Musquet in 1991. Dat wordt een mooie opname hier op de tentoonstelling van getoond.
1: 1990.
0: 1990, ja. Dat had jij uitgevonden dat het zo was? Of was het wel een mooie publiciteitsaangelegenheid?
1: Nou, dat sloop elkaar niet uit. want ik merkte natuurlijk wel dat... We speelden wel langzaam, maar zeker wel meer en meer. Omdat er meerdere kanten geboekt werd. Maar op een bepaald moment merkte ik ook wel weer dat het weer afnam. Omdat het repertoire niet vernieuwd werd. Toen kon ik een periode daar gastmuzikanten tussen zitten. In overleg met podia, waardoor het weer wat aantrok. Want dan waren de gasten weer... belangrijk genoeg voor een podium om dan bent alsnog wel te boeken.
0: Noem eens even welke gasten had je?
1: Bertus Borgers, Hans Dulver, Jan Akkerman, Kim Snelton, John Lagrand, Tom Barlage. En zo ging het rijtje gewoon door. Allemaal gelang vraag en aanbod, zeg maar. En dat moest dan iedere keer natuurlijk ook wel vertaald worden. En toen bleek op een bepaald moment dat ik ook zag in de boeken van... nou, maar dan moet je even slim zijn. Want als Harry en daarmee ook Eelco binnenkort, een anderhalf jaar later... 50 jaar als professioneel muzikant in het vak zitten... dat gebeurt niet zo vaak in Nederland... dan moet je erbij zijn. Dus dat heb ik toen ook voorgesteld. En ik weet nog wel dat we toen repeteerden. Die jongens repeteerden bij Jaap Geerts in het café. En toen heb ik het daar gewoon gelanceerd. Van moet je horen, ik zie nu dat en dat. Wat mij betreft ga ik uitzoeken hoe we het zover kunnen trekken. En hoe dat zou moeten. Ik wil nu wel even weten of je het daarmee eens bent of niet.
0: Ja.
1: En dat de band zich ook realiseert, die waar je nu mee werkt. Dat je zich ook realiseert, als dat gaat gebeuren. Dat er dan zij niet alleen op podium staan, maar ook anderen. Want anders heb je natuurlijk de bekende muzikantenhardenheid. En ik heb toen verder uitgezocht. En dat is ook gelukt. Dat was wel een hele tour de force, moet ik zeggen, om het zo ver te krijgen. Want ik moest eerst alles inventariseren met wie die allemaal gespeeld had. Vervolgens op welke platen. En vervolgens moest ik uitzoeken van als het waar dan en hoe.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft heb ik assen rondjes gemaakt bij het gemeentehuis, bij Gert van der Kuil, van de Kolk en bij anderen. En op een gegeven moment zat het er daar gewoon niet in. Het kwam er niet uit. Want ik had natuurlijk zelf geen garanties als het ging om financiën. Ik kon zelf ook helemaal niet betalen. Dus het moest ook zelf supporting worden. Ja. En de entrees en andere dingen eromheen. Plus alle andere dingen eromheen. Dus ik had ook bedacht dat het jubileumconcert... Musquet 25 jaar, Blizzard 25 jaar... dat je dat combineerde met periodes. Maar er moesten natuurlijk ook eigenlijk wel de platen... moesten omgezet worden naar cd's. Want dat speelde toen ook. Dus moesten alle contracten doorgespit worden. Moest ik ook met de BIM en Stemraam in de platenmaatschappij. En vervolgens was het ook goed om te kijken naar de PR en de promotiekant. Maar ik had één ding voor ogen, dat het jubileumconcert geen doel in zichzelf was voor wat mij betreft. Maar dat het een middel was om daarna die spin-off te pakken. Want dan had Harry de kans gehad om dan nog even flink door te halen met die band. En dan doorzetten, een nieuw repertoire.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat is naderhand gebleken dat niet zo uitpakte.
0: Maar wie kreeg je allemaal bij elkaar van de oude Blizzards in 1990 in Vredenburg? Want dat werd het uiteindelijk in Utrecht.
1: Het werd in drieën geknipt. Dus de eerste periode was naast Harry Herman Brood. Willy Middel niet.
0: Nee.
1: Dat was Jaap van Eyck. Hans Kins. Hans Waterman. Daar hadden we de eerste periode. De tweede periode was dan zeg maar de ritmesectie uit Zwolle. Met Helmut van der Vecht en Herman Deinem en Hans Lavaille. Mm-hmm. Plus Harry. Eelco speelde natuurlijk in de eerste set ook mee. In de tweede set ook nog een deel. En toen was het zoeken naar de derde set, was dan de toenmalige geldende Musquet Band. En vervolgens was het wel aardig om daar ook voor het publiek aantrekkelijk mensen aan toe te voegen. Cas Lux onder andere.
0: Ja.
1: Vervolgens ook Jan Akkerman, waarvan niemand wist dat hij kwam. Daar hadden we achter de schermen apart geregeld via Hans Waterman. Want Jan was in Londen aan het opnemen voor ARS-label, voor Miles Copeland. En Hans kende hem. Via kwamen we daarachter. En Jacques van Del van Chapel Music, die had het ook geregeld. Dus ik hoefde hem over de kosten niet druk te maken. Dus Jan kwam out of the blue midden halverwege dat concert op het podium. Nou, daar waren toen Jean Lagrand en dus waren het allemaal ingedeeld.
0: Ja, Kim Snelton had je
1: Kim Snelton, allemaal goed verdeeld. En met name hebben Roy Couchel en Rudy van Dijk, die hebben met z'n tweeën dus het hele muzikale programma in elkaar gezet.
0: Oké.
1: Okay. Nadat we wel met Harry van tevoren hadden doorgesproken, hoe gaan we dat nou doen? Maar Harry was nogal stug, ook wat dat betreft, want het ging natuurlijk om hem. Dat was ook de bedoeling. Maar vervolgens kun je natuurlijk anderen niet uitsluiten. Dus hoe ga je er met Eelco om? Hoe ga je met Herman Brood om? Nou, dat was dus, er moesten wel veel vijf en zes. En uiteindelijk heeft Anneke Verdijk de doorslag gegeven door te zeggen... Harry, moet je goed horen. Wij doen dit voor jou. Jij zit 25 jaar in het vak. Maar je kan niet zonder Herman en niet zonder Eelco. En eventueel ook niet zonder anderen. Dus het is nu of ja of nee. Nou, toen werd het dus ja.
0: En het werd een legendarisch concert.
1: Ja, met ups en downs moet ik zeggen, want niet alles ging even soepel.
0: Nee, dat zal best, maar het was wel een legendarische setting in elk geval. Al die mensen bij elkaar op het podium. Er is een opname van gemaakt, een filmopname van gemaakt, videoopname. Die wordt vertoond hier op de tentoonstelling in het Drents Museum. En het hele concert dat is te zien in het Cubie en het Blisters Museum in Grollo.
1: Okay.
0: Jan, we gaan ik wil nog een stuk draaien van de Neville Brothers. Want ook dat was een favoriet van Harry volgens mij.
1: Ja, en meerdere redenen. Enerzijds New Orleans, of New Orleans, dat is een beetje hoe je het uitspreekt. Je had de Big Apple, dat was New York, en je had de Big Easy. En de Big Easy was New Orleans. Dus die hele hoek van de meters en van Dr. John en alle dingen daaromheen, dat sprak Harry erg aan. Omdat het een, niet zozeer een beat had, maar een groove waarbij achter de tel gespeeld werd. Het was muzikaal niet alleen interessant, maar ook om te swingen was het interessant. En dat sprak Harry aan. En de Neville Brothers met name, omdat het een hele close band was, was eigenlijk een family tribe. En dat tribe gevoel, dat vond Harry van belang, want dat wou hij met zijn eigen band eigenlijk ook.
0: Yellow Moon.

0: prachtige muziek van de Neville Brothers van de gelijknamige LP Yellow Moon uit 1989. 1990 was het concert in Vredenburg. 1991, toen ontstond dit programma trouwens, Harry's Blues.
1: Ja.
0: Heb jij dat nog meegemaakt eigenlijk?
1: Ja, want op een gegeven moment belde jij naar Harry om te kijken van, goh, heb je daar zin in? Lijkt het je wat?
0: Ja.
1: Nou, daar moesten we even over nadenken. En hoe moet dat dan? Dus ik dacht, dat weet ik ook niet. Wat je kan doen, je kan gewoon wel even Hans Dulzer bellen van de VPRO. Want die had een programma bij de VPRO. En zeg, als je nou Hans gewoon belt, of ik bel hem. En Hans is niet te beroerd om te vertellen hoe dat gewoon gaat. En waar je aan moet denken, hoe en wat. Dat heeft Harry ook daadwerkelijk gewoon gedaan. En omdat Hans af en toe meespeelde, lag die verhouding ook wel vrij goed. En uiteindelijk is dat dus weer, zeg maar, weer teruggekomen. Vervolgens heeft hij het bij jou ingevuld, zeg maar.
0: Ja, nou, hartstikke mooi dat jij daar ook nog een bijdrage aan hebt geleverd. Want wanneer is jouw verbinding met Musquet, zeg maar, als manager, wanneer is dat afgelopen? Wanneer is dat geëindigd?
1: Dat was 3 dagen nadat hij 50 werd.
0: Oké.
1: Okay. Dat was volgens mij helemaal...
0: Dus dit in juni 1991?
1: Ja, dan moet ik even kijken. 10 juni is. Harry is van 10 juni. Dus ja. Op 13 juni 1991 was het over. En dat was een beetje ongemakkelijk. Maar goed, daarvoor dat werkte dat misschien wel een beetje in de hand. Jip Lundquist ging goed.
0: Ja.
1: Dat was een succes. Promotie, publiciteit, de hele landelijke pers, radio, televisie, media, alles kwam langs en voorbij. En dat was ook de bedoeling. En toen ging het voor mij om de spin-off. Zo van leuk en aardig, maar hoe nu verder? En dat betekent dat Harry en die band, zo, nou is het aan jullie. Dat hebben we nu gedaan, geregeld. Neem dat mee. En nou moet je aan de bak, als je nou wat wil. Echt aan de bak. Nou, dat kwam er dus eigenlijk niet van. En binnen een jaar waren er nog wel wat opnames. Bij Jannes Meijer in Rodewolde met René Houwen. Wat cd-singles. Toen kwam Cut Deluxe.
0: Ja.
1: En toen hebben we Bettersborg gevraagd. Om
0: dat was al een kleine cd trouwens.
1: Ja.
0: Er stonden volgens mij maar 6 nummers op of zo.
1: Ja, maar dat was ook niet van niks. Maar er was niet zoveel meer repertoire. Dat kwam er niet van.
0: Okay.
1: Op welke reden ook. En dan kun je achteraf over twisten aan wie het wel of niet lag. Het lag zowel bij de band als ook bij Harry en vice versa. Het kwam er gewoon niet uit. Het kwam er niet van.
0: Ja.
1: En toen werd Bertus Borges erbij gevraagd als een soort muzikale coach. Ook om Harry een beetje te ondersteunen. En die klik lag anders. En die Cadillac kwam dus uit met wat cd-singles. Toen werd daarna Harry 50. Dat was feestje bij Grollo met de fanclub en muzikant en alles erop en eraan. Ook Jan Akkerman. En die dagen ervoor had Jan Akkerman mij gebeld. Van ja, goh, moet je horen, ik heb een probleem met de BV en belasting en andere dingen. En ik heb gehoord dat jij bij Harry wel goede dingen doet. En daar moet ik maar eens over hebben. Toen zei ik, nou, ik ben zondag... in Grollo, want Harry wordt 50 jaar, die ben ik ook voor gevraagd. Zeg, nou, wat mij betreft zien we elkaar daar. Ik bel onderwijl Dick Molenaar om te kijken, want die komt ook. Dat we 's ochtends elkaar even zien in Assen, waar dan ook, om de dingen door te spreken. En dan gaan we 's middags naar Grollo. En dan pikken we het gewoon die week wel op daarna om te kijken hoe dat verder kan. Nou, het feestje achter de rug, zondagavond laat. En Akkerman had hem om. En die moest nog naar Akkrum. En ik had verder niet zoveel gedronken. Dus toen zei ik, nou, dat breng ik je wel. Ik wil gelijk morgen spullen doornemen. En Harry zegt nog tegen mij in de deur op Denker omdat je het allemaal goed regelt. Dus ik ben bij Jan Regen geweest te slapen. En die maandag, de hele dag, en die dinsdagmorgen nog, alle uitzoeken van die BV en de belastingen. Misschien dat wel een grote drama aan de BNSK in de beginperiode. En we hadden afgesproken dat ik die dinsdagmiddag gewoon thuis zou zijn in Groningen. We gingen naar de studio van Jannes Meijer. En toen belde Harry dinsdagmorgen, die belde op. Om te vragen van, is Jan nog bij jou? Ik dan bij de andere Jan. Ja, hier zie je nog. Nou, laat het ook maar blijven.
0: Ja.
1: En toen zei Jan van, ja, maar dat gaan we niet doen. Dus die in de auto, wij naar Assen, af naar Harry, naar de Smetanalaan, 442. En we stonden voor de deur. Mocht Jan er wel in, maar ik niet.
0: Het was gebeurd.
1: Daarna werd even uitgelegd hoe en wat. Nou, ik vind het ook wel goed.
0: Oh.
1: Laat maar. En toen was het over. Nou, toen moest natuurlijk alles afgehandeld. En dat hebben we dus via Dick allemaal afgehandeld.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar bij Harry was dus gewoon, was op dat moment gewoon niet mee te overleggen. Ook niet als het ging om afhandeling van zaken en zo. Dus daar heeft hij flink wat laten liggen.
0: Toch een beetje een vervelende sloot, Jan.
1: Ja, meer dan.
0: Ja. Dank voor de aanwezigheid in deze uitzending. We zitten in onze tijd. Harry's Blues wordt gemaakt door Albert Haar en door Ruben Esther, de techniek. We besluiten met een nummer wat ook de keuze van Jan Vriendink is. Prachtig nummer van Howlin' Wolf. Compositie van Willie Dixon. Build for Comfort. Tot volgende week.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Dankzij de Beatles werd Liverpool de hoofdstad van de beatmuziek met The Big Three, The Searchers, The Foremost, Jerry and the Pacemakers, The Swinging Blue Jeans, Ian and the Zodiacs, Billy J. Kramer and the Dakotas, The Mercy Beats en The Undertakers. En vervolgens ontstonden er ook in alle Nederlandse steden beatbands. In Delft was dat de T-Set met twee belangrijke pionnen. Zanger Peter Tettero en toetsenist en componist Hans van Eyck en later de Engelse gitarist Ray Fenwick. T-Set, early in the morning.

T-set, early in the morning. Zanger Peter Tettero had naast de T-set ook een succesvolle solo-carrière met de hit Red Red Wine. En de hit voor de T-set She Likes Sweets werd geboycott in Amerika. Het zou refereren aan drugsgebruik. De T-set, Nothing Can Ever Change This Love.

She said, nothing can ever change this love. Ian en de Soriaks, dat is een band uit Liverpool met zanger-gitarist Ian Edwards. En de band speelde jaren in Hamburg en daarom was Ian en de Soriaks beroemder in Duitsland dan in Engeland. Ian en de Soriaks, Can't Stop Running.

Ian and the Zodiacs, Can't Stop Running Away. De band nam ook albums op als The Copycats met louter covers van de Beatles. En later maakte Ian Edwards deel uit van The Foremost. Maar in 1988 maakte hij zijn comeback als Ian and the Zodiacs. Niet in Liverpool, maar opnieuw in Hamburg. Ian and the Zodiacs, So Much in Love With You.

Ian and the Zodiacs, so much in love with you. Sweet the Buster, dat was een band uit Eindhoven met zanger en saxofonist Bertus Borgers en de ritmesectie van QB and the Blizzards, basgitarist Herman Deinem en drummer Hans Lafaye. Sweet the Buster, going nowhere.

Sweet the Buster, Going Nowhere. Herman Brood had een grote hit met Still Believe, maar dat was een nummer van Sweet the Buster, geschreven door zanger en saxofonist Bertus Borgers en gitarist Paul Smeenk. Sweet the Buster, Still Believe.

Sweet the Buster, Still Believe. Jerry and the Pacemakers, dat was de band van zanggitarist Jerry Marsden uit Liverpool. En hij was tevens een uitstekende songwriter. Hij componeerde deze prachtige ballad, Jerry and the Pacemakers, Don't Let the Sun Catch You Crying. Let the Sun Catch You Crying.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Borrowed Time van Dana Fuchs is het album van deze week. En gitarist John Diamond haalde Dana Fuchs uit de goot en uit de stripclub. Hij begon een band met haar en ze zijn intussen ook getrouwd. Ze schrijven samen nummers en ze toeren doorlopend door Amerika, Canada en Europa. Dana Fuchs, Curtain Close.

Dana Fuchs, Curtain Close. De eerste drie singles van Jerry and the Pacemakers werden alle drie nummer 1 hits in Engeland. How Do You Do It, een nummer dat geweigerd was door de Beatles, I Like It, en deze klassieker uit de musical Carousel, en dat is nog steeds het strijdlied van de supporters van de voetbalclub Liverpool. Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone.

Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone. In Delft ontstond er onrust binnen de T-set en drie ontevreden bandleden, Hans van Eyck, Polle Eduard en Ray Fenwick, begonnen hun eigen band, After Tea, Play That Record.

After Tea, Play That Record. De teleurgang van After Tea begon nadat gitarist Ray Fenwick naar de Spencer Davis Groep in Engeland vertrok. De laatste drummer was Ilja Gort. Tegenwoordig is hij wijnboer in Frankrijk en tv-persoonlijkheid. After Tea, Been a Sad Day.

After Tea, Been a Sad Day. Freddie and the Dreamers, dat was een band uit Manchester met zanger Freddie Garrity. En dat was een voormalige melkboer, maar hij scoorde wel een nummer 1 hit in Amerika. Freddie and the Dreamers, I'm Telling You Now.

0: Freddy and the Dreamers, I'm Telling You Now. Freddy and the Dreamers, dat was eigenlijk een nachtclubband die plotseling hits scoorde. Maar Freddie Garrity scoorde ook met eigen composities. Dit was in 1964 de kersthit in Engeland. Freddy and the Dreamers, I Understand.
1: I understand just

Freddy and the Dreamers, I Understand. Le Baroque, dat was een band uit Baren met de broers Frank en Robin Muizer en zanger Gerard Schoenaker die zich Gary O'Shannon noemde. Le Baroque, Such a Cat.

Le Baroque, Such a Cat. Op het moment dat zanger Gary O'Shannon in militaire dienst moest, werd Michel van Dijk zijn opvolger en hij nam gitarist Ferdy Karmelk mee uit Amsterdam. Dit is overigens Gary O'Shannon nog met Le Baroque, I'll Send You to the Moon.

Le Baroque, I'll Send You to the Moon. The Hollies uit Manchester, dat was de band met zanger Alan Clark en zanger-gitarist Graham Nash, die voor de Hollies een Every Brothers-achtig duo vormde, en dat was nog steeds goed te horen. The Hollies, Here I Go.

The Hollies, Here I Go Again. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Hollies was het antwoord uit Manchester op de Beatles uit het naburige Liverpool. En vocaal waren The Hollies nauwelijks te evenaren. The Hollies, I'm Alive.

0: Blues in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drentse Museum. En te gast is Henny Kamp. Henny was samen met haar man Henk jarenlang de drijvende kracht achter de groep C+B Support. Een fanclub mag ik het niet noemen, maar was er eigenlijk wel een beetje. Ze coördineerden tussen de optredens en het publiek. En door praat ik vanmiddag met Dobby. Hele mooie muziek en het eerste stuk I'll Play the Blues for You van Musquet.

0: I'll play the blues for you van Albert King. Speciale opname eigenlijk ter gelegenheid van de 2-meter-sessies met Jan Douwe Kroeske in 1991. Wel een mooi begin eigenlijk van de uitzending Henny Kamp. Jij hebt samen met je man Henk die vorig jaar plotseling overleden is.
1: Ja.
0: Waren jullie de mensen achter C+B Support? Hoe zijn jullie met QB in aanraking gekomen eigenlijk? Was dat al vanaf de 60 jaren of pas later?
1: Nee, laat ik het zo zeggen. Henk wel, vanuit 60e jaren. Hij zat op de ULO en ineens kwam een klasgenoot met Desolation aan. En een club van zijn klasgenoten gingen met die jongen mee. En daar was Henk bij. En hij was gelijk verkocht.
0: Mm-hmm.
1: En toen ik in 72 Henk leerde kennen, toen was ik echt zo'n top 40 typetje. Beatles, Rolling Stones. Nou, dat een klasgenoot Pink Floyd mooi vond, dat was al heel extreem. En Henk heeft me eigenlijk leren luisteren naar blues. En op dat moment had hij vooral materiaal van QB and the Blizzards en van John Mayall. En zo is langzaam maar zeker bij mij de interesse voor blues gekomen. En eigenlijk vanaf 1980 is het voor ons gaan rollen. Henk had zoiets van, ik hoor nooit meer wat van Harry. We hadden een auto en hij zegt, ik ga een keer naar Assen. Ik heb gehoord dat hij in een van de flats woont.
0: Ja.
1: En er waren toen nog maar 3 flats in Assen. Dus dat was vrij makkelijk zoeken. Hij had iemand op straat gevraagd. Nou ja, en toen we Harry aangebeld en gevraagd van, doe je nog wat? Speel je nog eens? Ik hoor nooit meer wat, ik lees nooit meer wat. En inderdaad, niet zo lang daarna zou Harry een assortiment gelegenheidsformatie maken. En dan in augustus 1980 in het Amelter Bos spelen op een of ander festivaletje. En toen is voor ons het balletje gaan rollen.
0: En dat was voor jou de eerste keer dat jij hem hebt zien optreden?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: En daarna ben je hem niet meer uit het oog verloren?
1: Nee. Eigenlijk met Henk als grote aantrekker, auto met chauffeur.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Ja, hij was toch eigenlijk wel de grootste liefhebber.
0: Dus, ja, ja.
1: En ja, omdat ik er ook door geraakt werd, ben ik meegegaan.
0: Ja.
1: En de keren dat we samen op pad waren, zijn niet meer te tellen.
0: Nee. Harry was er ook altijd zeer, zeer erkentelijk voor van dat gebeurd is. Ja, zonder meer.
1: Maar toch was hij heel gereserveerd hoor. Toen wij op een gegeven moment besloten om te vragen wat hij ervan vond als wij een schakeltje zouden willen vormen tussen de fans die heel vaak, zo merkten wij in zalen als we aangesproken werden, heel vaak bleken optredens te missen omdat ze helemaal niks lazen. Boekers boekten alleen maar. En als een zaalhouder nergens iets liet publiceren, wisten ze het niet.
0: Ja.
1: En wij vonden dat sneu. We vonden het sneu voor Harry, die publiek miste. Maar ook sneu voor het publiek, dat al die concerten misliep. Kijk, dan sprak je iemand in Breda en die vroeg, weten jullie wanneer ze weer spelen? En nou, dan zeiden we, ja, maar 2 weken geleden waren ze in Tilburg. Oh ja, maar dat wist ik niet.
0: Ja.
1: En zo is het begonnen. En nou ja, toen we het Harry voorstelden, ja, hij was een beetje zo van, oh, dan heb je weer van die figuren, die willen weer wat. En wat wordt het? Moet het allemaal nog zien.
0: Ja.
1: En uiteindelijk vond hij het toch goed. En
0: toen is ook het blaadje ontstaan.
1: Ja, dat was september 1982.
0: Oké, praten we straks verder over, Henny. We gaan naar muziek.
1: Ja.
0: Dit is en blijft een muziekprogramma.
1: Ja.
0: Het eerste stuk wat jij hebt meegenomen, het tweede stuk eigenlijk, dat is een stuk van Leonard Cohen.
1: Ja. Heel lang zei hij ons niks. Vonden we hem vaak op het dreinerige af. Echt een beetje deprimuziek. En een jaar of 7, 8 geleden, denk ik, ineens sprong de vonk over. En ik heb bij mijn keuze voor vandaag me ook een beetje laten leiden door het wat minder bekende.
0: Mm-hmm.
1: Je komt al heel gauw bij Chelsea Hotel, Bird on a Wire enzovoorts. En nou ja, dit is een nummer wat je eigenlijk niet vaak tegenkomt. Dus ik dacht, ik pak deze.
0: Een live optreden van Leonard Cohen, Coming Back to You.

0: uit 2011, Leonard Cohen, Coming Back to You van de cd Back to the Motherland. En die cd die was onder andere ontstaan omdat zijn manager en zijn vriendin dat hem die dermate bedrogen had dat al zijn pensioengeld weg was en dat hij weer op tournee moest. Henny Kamp, C+B support. Hoeveel mensen kreeg je bij elkaar eigenlijk die daarin geïnteresseerd waren?
1: Aanvankelijk maar heel weinig. Een stuk of 5 begonnen we mee. Uit alle hoeken van het land. Zuid-Limburg. En ja, heel langzaam maar zeker liep het wat op. En ja, uiteindelijk, ik weet nog dat we op een gegeven moment 100 hadden. En dat ik dacht van, oh hemel, waar zijn we mee bezig? Ja. Ineens, doordat je veel contacten krijgt met die bewuste mensen, had je zoiets van, oh jee, er zitten docenten Nederlands tussen, een doctorand, dus een arts, een jurist. En dan voel je je zo klein en nietig. En dan denk je, oh jee, waar ben ik mee bezig? Ja. En,
0: want ja. jij was degene die het blaadje vol schreef?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja. Het was maar incidenteel dat Henk een bijdrage leverde. Mm-hmm. Hij was wel eens de aanleveraar van het een en ander. Want er waren ook concerten bij dat ik niet meeging. Ook al gebeurde het niet vaak. Dat werd pas eigenlijk zo in, nou, laat ik zeggen, de eerste helft van de jaren 90. Toen had ik al dat wachten en dat rondhangen in allerlei idiote kleedkamers wel gehad. Maar dan vertelde hij van dit gebeurt, dat gezien. En, maar ik was dus inderdaad degene die op papier het creatiefste was, ja.
0: Maar jullie waren eigenlijk de schakel, zeg maar, tussen de liefhebbers van de muziek en de band.
1: Ja. Ja.
0: En betekende dat ook dat jullie op het persoonlijke vlak ook dingen uitwisselden? Verjaardagen van bandleden, wanneer er wat aan de hand was of wat dan ook?
1: Nou, in ieder geval wel met een kaartje. Dat sowieso wel, ja.
0: Ja.
1: En we zijn ooit eens een keer bij Hannes geweest. Toen,
0: Hannes Langkamp,
1: ja,
0: de drummer.
1: Sorry, inderdaad. Toen zijn tweede dochter geboren was. En bij Harry thuis kwamen we ook incidenteel. We hadden zoiets van een beetje de boot afhouden. Hè? Gewoon afwachten hoe hij zichzelf opstelt.
0: Ja.
1: En dan gebeurde het wel eens. We hebben wel eens vakantievideobeelden gezien bijvoorbeeld. Zag ik Harry voor het eerst zonder hoed. En dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dan dacht ik, goh, er zit weer minder op, weet je wel.
0: Ja. Het, maar, was een beetje de periode dat Harry nog niet zo geweldig in zijn vel zat, denk ik.
1: Nee,
0: of wel?
1: Nee, absoluut niet.
0: En zeker begin 80 jaren niet.
1: Nee. Daar is ook eigenlijk uit voortgekomen. Op een gegeven moment heeft Mariska hem laten zitten. Of hoe je het ook maar noemen wil. Ja. En daar was hij echt diep ongelukkig van. Hij reed toen op dat moment ook veel met die jonge jongens. Hè. Laten we zeggen de jonge honden. Hannes Langkamp, Gino Jansen, Erwin Java, Roy Couchel. En zo is eigenlijk, omdat hij helemaal niet lekker in zijn vel zat, is zo begonnen dat Henk voor hem is gaan chauffeuren.
0: Ja, ja.
1: En dan haalde hij hem van huis af eerst op in Rolde. En dan reden ze bij wijze van spreken samen naar Eindhoven. En dan midden in de nacht weer terug naar Rolde en dan pas weer naar huis.
0: Zo.
1: Maar een enkele keer maakten ze nog een stop als het een beetje vroeg was in de Witte Bal. En later bij Hofstegen. En nou ja, dan was Harry ook niks te beroerd om te zeggen tegen Henk van, joh, blijf maar slapen.
0: Ja.
1: Dat gebeurde vaak. En ook naar studio's gereden voor optredens. Of een keer bijvoorbeeld Triviant heeft hij samen met Bertus Borgers gespeeld.
0: Oh ja, dat is ook zo. Ja,
1: ja dat soort dingetjes. Ja, dus naar studio's. Ja. En ook een poosje naar Radio Drenthe, tot jij het overnam.
0: Ja. 91 was dat. Ja. Toen is dat dit programma begonnen.
1: Ja. Ja. Ja, maar toen heb je niet direct Harry meegenomen.
0: Nee, dat klopt.
1: Later. En dan bleef Henk ook wel eens slapen. En Harry bleef ook wel bij ons slapen. In die tijd had het niet goed met hem ging.
0: Ja.
1: Dan had hij geen zin om door te gaan naar huis. En dan vond hij de bank bij ons prettiger.
0: Kan me voorstellen, ja. Ja. We gaan naar de volgende muziek op jouw lijstje. Je hebt een heel lijstje aangeleverd. Ik weet niet of we er helemaal door zullen komen. Dit is een Engelse bluesrock, zou ik bijna zeggen. Mm-hmm. Hele stevige muziek.
1: Ja.
0: Ainsley Lister.
1: Ja. Eigenlijk als ik alles van Ainsley Lister beluister, zeg ik hij is me te. Maar zoals met wel meer, je hoort ineens zomaar van iemand waar je helemaal niet zo in geïnteresseerd bent, hoor je een nummer en dat komt binnen. En ik reageer vooral veel op de sound van iets en ga me dan vaak pas verdiepen in de tekst. En ja, als je dus hem hoort zingen, it's been so long since I held you tight, dan snap je dat ik terugdenk aan vorig jaar.
0: Ja, aan Henk.
1: Aan Henk, dat ik die mis.
0: Angel of Mine.

0: Angel of Mine van Ainsley Lister van de CD Everything I Need uit 2006. Op verzoek van Henny Kamp in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 op Radio Drenthe. En een herhaling op donderdagavond tussen 10 en 11. Henny, de periode dat jullie ermee begonnen met C++B Support, 80 jaar. Toen speelde Harry ook wat andersoortige muziek eigenlijk.
1: Ja.
0: Ging je wat meer de funk kant op.
1: Ja.
0: Je hebt ook wel gemerkt, denk ik, hoe het publiek daarop reageerde toen.
1: Ja, dat was best moeilijk voor sommige mensen. Al reeds het feit dat het toch wel een funky inslag kreeg. Zeker de manier waarop dan Gino Jansen speelde. En die periode daarvoor eigenlijk, toen we zo'n beetje begonnen, toen had Harry de bezetting met de blazers erin. Met Jeff Reynolds, die dan verongelukt is, en Rudy van Dijk. En ja, daar hadden toen mensen ook weer moeite mee. Ik denk dat wat Harry ook deed in die jaren, dat alles wel wat moeilijk viel. Want iedereen had toch heimwee naar zijn QB en de Blizzards periode, ja. met de echte QB-muziek.
0: Terwijl Harry daar, denk ik, juist wat afstand van wilde nemen.
1: Ja, hij wilde laten merken dat hij meer in zijn mars had.
0: Ja.
1: En dat hij breder kon zijn en zocht ook wel uitdagingen.
0: Want hij trad toen ook op onder de naam Harry Musquet Band, Musquet Gang,
1: ja.
0: Musquet, kortweg gezegd.
1: Ja.
0: En pas later werd het weer QB and the Blizzards.
1: Ja.
0: Want de bluespolitie, Harry die had het er nog wel eens over in die tijd. Aan welke kant stonden jullie eigenlijk, Henk en jij?
1: Wij stonden op zich wel open voor alles wat hij deed. Maar ja, je hebt toch ook wel je voorkeuren. Het betekende wel dat we een flinke aanloop nodig hadden. Als het dan eenmaal geland was, dan was het ook wel goed. Dan was het niet zo van, goh, deed hij dat of dat nog maar. Maar het was wel wennen.
0: Ja.
1: Dat duidelijk, ja. Want ik was eigenlijk net aan zijn blueskant gewend. Ik noem het maar even blues dan. En toen ging hij het ineens over een veel ruigere boeg gooien. En daar moest ik toen weer aan wennen. En toen begon ik dat aardig te vinden. En toen geleidelijk aan, ja, kun je bijna zeggen dat de boel doodgespeeld werd. Het repertoire werd niet zo erg meer verfrist. En toen kwam dan de fase dat QB and the Blizzards weer terugkwam.
0: Ja, de hergeboren, de wedergeboren van QB and the Blizzards.
1: Ja, ja.
0: Goed, daar gaan we straks ook nog wel even over hebben, over die periode. En over jouw rol bij het QB and the Blizzards Museum in Grollo natuurlijk. Want daar vervulde jij ook een hele belangrijke rol.
1: Ja.
0: We gaan eerst even naar, zou ik bijna zeggen, wat authentieke blues. Johnny Bassett uit Detroit.
1: Ja.
0: Man die vanuit het zuiden Florida naar Detroit is gegaan. Nice Guys Finished Last. Waarom dat nummer? Is dat vanwege de muziek of vanwege de teksten, Henny?
1: Nou, het is inderdaad een vrolijke noot op mijn lijstje. Ik zou zeggen, luister met een glimlach.

0: Mooie tekst van deze zanger die in 2012 overleden is. Johnny Bassett van de cd The Gentleman Is Back. Op de achtergrond hoor je de muziek van Harry Musquet in de boerderij in Grollo in 1966. En daarna weer achter beelden van de reis naar Amerika in 1999. Beelden die Willem van der Linden heeft gemaakt. Hele unieke beelden waarvan er heel veel op de tentoonstelling hier te zien zijn. Tentoonstelling die nog geopend is tot en met 5 juni. En die in combinatie met het museum in Grollo te bezichtigen is voor €12,50. Een beetje reclame maar. Ja. Henny, mag wel hè?
1: Ja, ja, ja. En dan ook eigenlijk dat iedereen dan eerst eventjes in Grollo moet gaan kijken.
0: Ja, want die kaarten die zijn alleen in Grollo te koop. 1995 roep ik even.

0: even een beetje een wat lastige periode ontstaat dan. Jullie, ja. Henk en jij zijn de drijvende krachten achter C+B Support. Ja. Hebben er heel veel mee te maken. Ja. En komen er zo opeens grote mannen op het podium.
1: Ja.
0: Mannen met geld. Jan Lagendijk, ja. Henk A. Mm-hmm. van de BAVAR Dieren Geneesmiddelenfabriek. Johan Derksen komen erbij. Mm-hmm. En jullie moeten een beetje terrein prijs geven.
1: Ja, dat was eigenlijk 96.
0: Of 96.
1: Ja, oktober 96.
0: De heroprichting van Cube in the Blizzard.
1: Toen zijn ze in oktober dan dus de try-outs gaan doen. En wij waren geen zakelijke partij. En dat maakte het moeilijk. Laat ik zeggen, de man uit Raalte die had dus door dat wij, althans vooral Henk, cd's verkochten, t-shirts en gewoon altijd meetoerden op een enkele keer na. Mm-hmm. En die had zoiets van, nou goed, dat wil ik in een zakelijke vorm gaan gieten. En dan krijg je zoveel per verkochte dit en dat. Maar dan moet je altijd er zijn. Nou, zo ging ik, daar heb ik geen zin in. Mm. We hebben het altijd op basis gedaan van vrijheid, blijheid. En ik heb het altijd voor de band gedaan. Ik hoefde er niks voor te hebben. Als ik een cd'tje kreeg, als er een nieuwe was, dan was het voor mij goed. En verder niet moeilijk doen. Gewoon ten gunste van de band bezig zijn. Nou ja, en daar voelde hij niks voor. En het was voor hem even een nieuw project. En daar ging veel geld in. En hij kon daar dus, laat ik zeggen, mensen die gevoelsmatig op een bepaald niveau stonden binnen de band en de fans, kon hij daar niet bij gebruiken.
0: Ja.
1: Laat ik het allemaal maar even netjes uitdrukken. En toen ging dus het geld regeren. Oftewel, er gingen mensen aan de touwtjes trekken die ons er niet meer bij wilden hebben.
0: Wie bepaalt, die bepaalt. Hè?
1: Ja.
0: Dat was, ik denk dat het voor Harry ook wel een beetje lastig was.
1: Was ook zo, ja. Hij heeft op een gegeven moment ook gezegd dat hij het hartstikke beroerd vond. Maar zegt hij, ik kan niet te veel zeggen, want ik heb wel een hele band en technici die van mij eten.
0: Ja.
1: Hij zegt, en ik kan de boel niet opblazen.
0: Ja.
1: En dat begrepen we ook. Kijk, dit was een kans die moest hij met beide handen aangrijpen.
0: Ja.
1: En de formatie...
0: Ook voor zichzelf.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, de formatie Musquet was eigenlijk doodgespeeld.
0: Mm-hmm.
1: Hij had de energie niet om nog een keer zijn schouders ergens onder te zetten en een frisse wind te laten waaien. Maar eigenlijk, dat was dan de keerzijde voor hem persoonlijk, had hij wel de moeite mee dat Cubium weer ingehaald had. Maar hij zag wel dat als hij muzikant wilde blijven en toch het contact ook met de mensen wilde houden, wilde laten zien wat hij kon, dat hij dan toch wel weer QB en de Blizzards op moest pakken.
0: Ja.
1: En omdat langzaam en zeker in het circuit ook bijna niks meer overbleef om te spelen, dat het theater dan toch een nieuwe uitgangspositie werd. Dus,
0: maar ondanks alles bleef C+B Support, bleef wel bestaan.
1: Ja, dat is jarenlang een vallen en opstaan tussen Henk en mij geweest. De ene keer gaf de een op. Dan was het van, nee, ik doe het niet meer. En tegelijkertijd had je dan ook wel voor jezelf zoiets van, ik buig verdomme niet voor eentje met geld. Ben jij gek? En het volgende moment, dan had Henk het weer gehad.
0: Yeah.
1: Dan had hij zoiets van, ik ben zo in de hoek getrapt. Want ik ga verder maar niet op details in. Maar we hebben dingen voor de kiezer gekregen waar de honden geen brood van lusten. En die nergens op gebaseerd zijn. En dan sprak je weer iemand aan de telefoon. Ja joh, maar gewoon doorgaan. En Harry had zich bereid verklaard om per telefoon, we hebben zelfs ook kleedkamerverboden gehad, om per telefoon ons een beetje bij te praten, om het toch door te laten gaan. En zo zijn we dan een aantal jaren doorgeworsteld. En op een gegeven moment kwam degene die dus dwars lag. Want Jan Lagendijk lag totaal niet dwars. Nee, die heeft het zelfs van ons opgenomen. Absoluut, ja. Toen was degene die dwars lag steeds meer buiten beeld. Het project draaide en hij hoefde overal niet meer bovenop te zitten waarschijnlijk. Zo zag hij het vermoedelijk. En toen zijn we langzaam maar zeker wel weer meer in beeld gekomen. Maar je hebt dan al zoveel afstand gehad en er is een formatie gegroeid, inclusief de partners die erbij zijn. Je voelde je eigenlijk voortdurend te buiten staan. Dat heeft nooit meer het oude gevoel teruggebracht.
0: Gelukkig kwam toen op een gegeven moment het C+B Museum in Grollo. Eerst in 2001 met een eenmalige tentoonstelling.
1: Ja.
0: En later een permanente tentoonstelling.
1: Ja.
0: Daar gaan we straks over verder praten. Maar John Mayall moet ook even genoemd worden.
1: Ja.
0: Al was het alleen maar dat hij op het laatste festival waar Harry speelde, Blues in Grollo in 2011, dat Harry en John elkaar daar opnieuw weer ontmoeten.
1: Ja, dat klopt. Ja. dat hebben we elkaar tussendoor in ieder geval een keer in Tilburg in de kleedkamer afdeling gezien, maar niet gesproken. Ze hebben elkaar bijna genegeerd, zou je bijna zeggen. Maar ja, ze troffen elkaar daar weer. En nou ja, wat Henk dus heel fijn vond, was dat hij ook nog even met John Mayall gesproken heeft.
0: Hij was een grote fan van John Mayall.
1: Ja, ja, ja. Harry en John Mayall, dat waren de mannen. Mm-hmm. En nou, Henk heeft toen ook nog een hele tijd heel leuk gesproken met Rocky Atas. En die vertelde dat ze dan doorgingen naar Spanje met de bus. De volgende dag eerst naar Raalte, Rips en Blues en dan met de bus. En nou ja, als je de touragenda van Mayall zag en ziet, dan
0: nog steeds.
1: Ja.
0: Dan 82 is hij ondertussen.
1: Ja.
0: Speelt elke maand nog 5 tot 10 keer, zeker.
1: Ja. Ja.
0: Het filmpje trouwens van die ontmoeting in Grollo tussen Harry en John Mayall en ook Henk trouwens. Dat is hier op de tentoonstelling te zien, hè?
1: Ja. Ja.
0: Nog tot 5 juni. Een stuk van John Mayall uiteraard.
1: Ja. Nou ja, wij vonden het, Henk en ik, allebei een hele mooie autobiografische tekst. En uit het enorme oeuvre van John heb ik deze gekozen. Omdat ik niet alleen voor een minder bekende heb gekozen, maar ook weet dat Henk deze ook mooi vond.
0: Slow Train to Nowhere.

0: John Mayall, Slow Train to Nowhere van de cd Tuff uit 2009. Man die van geweldige betekenis is geweest voor de blues in Europa. Maar ik vond Harry Musquet een betere zanger.
1: Ja, kijk, iedereen heeft zo wel wat. En soms, kijk, je moet ook niet perfectionisme in iets zoeken. Nee. Het gaat om wat het met je doet.
0: Ja. Ik had het hiervoor net over dat jij betrokken bent bij het Cube in the Blizzards Museum. Ja. Maar we moeten het ook nog even hebben over de fanclubconcert. Daar waren jullie, denk ik, ook een beetje de initiatiefnemers van.
1: Zeker.
0: Ja. Vanaf wanneer?
1: 1992, toen bestond dus de, laten we het maar toch maar even voor het gemak fanclub noemen, 10 jaar. En dat vonden wij een mooi moment, omdat we nooit verwacht hadden dat het zoiets zou worden. Vonden wij een mooi moment om Harry te vragen of hij dus op een avond die we zouden organiseren, met zijn band ook tegen een drankje en een hapje wilde spelen. Mm. Nou ja, dat vond hij wel wat. Enkele nummers, niet te veel, want ja, als hij dan van tevoren in gesprek was met mensen en wat aangeboden kreeg, ja, dan werd het natuurlijk wel wat moeizaam. En dat was ook de opzet, hè, ja, dat iedereen wat dichter bij de band kon komen. Nou, toen hebben we een bandje uit Dalfsen gevraagd, waar dus ook twee mensen van in de fanclub zaten, of ze wilden spelen als een soort voorprogramma. En toen kwam Gerard van Klaveren met het idee om een fanclub sessieband samen te stellen. Gerard drumde, er was iemand die speelde gitaar, er was iemand die speelde basgitaar, eentje zong. En zo hebben ze een paar keer geoefend en hebben ze dan een aantal nummers gespeeld die avond. Ja. En dat is dus de eerste keer geweest. Nou, dat hebben wij eerst willen organiseren in de Witte Bal. Maar de opkomst was zo groot dat dat niet kon. Want de Witte Bal was op dat moment Harry's stamcafé. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook een begrip in Assen.
0: Ja.
1: En toen zei Tieme, joh, ga naar Grollo. Hè? En zo zijn wij toen in Grollo terechtgekomen bij Henk en John Hofstegen. En nou ja, wij hebben het toen georganiseerd als een besloten feestje.
0: Ja.
1: En het jaar erop nog een keer. En toen waren we er toch wel van overtuigd dat het besloten eraf moest. En toen hebben dus de gebroeders Hofstegen het organiseren overgenomen. Hè, omdat het dan toch een wat commerciëlere kant op ging. Mm-hmm, en mm-hmm. Dat ging ons te ver ons daarmee te bemoeien. Dat soort ervaring hadden we niet. En we hebben dus in 92 eigenlijk aan de wieg gestaan van de jaarlijkse homecoming concert, zoals het later is gaan heten. Ja.
0: En je zegt toen nog de gebroeders Hofstegen, later werd het John Hofstegen en nu weer John Hofstegen met zijn beide zonen. Dus de familie Hofstegen.
1: Ja.
0: In 2001 kwam er een tentoonstelling in Grollo toen Harry Musquet 60 jaar werd.
1: Ja.
0: Gerard van Klaveren had er toen al voor gezorgd daarvoor dat er een bosbeeld in Grollo kwam. Ja. En daar is in 2011 het museum uit ontstaan. Ja. Daar was jij ook nou bij betrokken?
1: Nou, niet bij de oprichting daarvan. Maar toen het eenmaal, laten we zeggen, bijna volledig af was. Toen werd ik dus gevraagd of ik deel wilde nemen aan de bestuurlijke functie die dan gecreëerd zou worden. In eerste instantie ben ik bij de stichting Vrienden van het C+B Museum terechtgekomen. Terwijl de stichting Erfgoed de oprichter was van het museum.
0: En een stichting Vrienden die ondertussen meer dan 500 vrienden heeft. Hè?
1: Ja, dat is fantastisch mooi. En zo snel allemaal. Ja. Dat geeft ook al aan hoeveel waardering er is voor het museum. Maar ook nog steeds voor Harry zelf.
0: Ja.
1: En wat er dus aan muzikaal verleden samen met de Blizzards neergezet is. En op een gegeven moment kwam dus ter sprake dat er dus ook een bezetting moest komen tijdens de openingsuren. En omdat wij met toen over de 200 fanclubleden wel een beetje een beeld hadden van mensen, omdat je ze heel vaak ontmoette of ze belden, hebben wij gezegd, oké, wij hebben zo'n groot bestand aan mensen die wij kennen. Daar zullen vast wel vrijwilligers in te vinden zijn die dat museum willen gaan bemannen.
0: En dat is hartstikke goed gelukt.
1: Ja, in 2001 is dat gelukt en uiteindelijk in 2011 dus ook. En,
0: tot de dag van vandaag aan toe.
1: Ik wou net zeggen, daar zijn enthousiast mensen zelf weer bijgekomen. Ja. Ja hoor, die bezoekers die zoiets hadden van, oh, maar dit vind ik ook leuk. Mm-hmm. En zo hebben we een fantastische ploeg bij elkaar.
0: Allemaal in Grollo. Ja. C+B Museum, nieuwe tentoonstelling. The Singer and the Songs, over de liedjes van Harry Musquet. Volgende stuk is van Bugs Henderson.
1: Ja.
0: Niet van Harry Musquet, Bugs Henderson. Maar wel een anthem voor de blues.
1: Ja, nou, daar kan ik heel weinig over zeggen. Het klinkt gewoon lekker.

0: Anthem for the Blues van Bugs Henderson van de CD Years in the Jungle 1993. Geweldige Texaanse gitarist. Henny, we moeten zo langzamerhand afsluiten. Henny Kamp. Ja. Samen met haar man Henk, die vorig jaar overleden is, de drijvende kracht achter C+B Support. Nu de vrijwilligerscoördinator bij het C+B Museum.
1: Ja.
0: We hebben nu een. Nou, dit is het zesde seizoen in het C+B Museum. Hè?
1: Ja. Ja. Ja,
0: klopt. We kunnen 4 jaar vooruit, denk je?
1: Ja, denk ik wel. Toen de stichting Erfgoed het begon, hadden ze 5 jaar in gedachten.
0: Ja.
1: En jij hebt laatst alweer een lijstje met 5 jaar gepresenteerd, waarin je allerlei onderwerpen aan de kop hebt. En ja. Laat ik het zo zeggen, wat je voor ogen hebt, daar kunnen we zeker 5 jaar mee vooruit. Ja.
0: Het is voor jou ook een, al die vrijwilligers, om dat elke keer te regelen dat die er zijn. Straks bij het festival in Grollo,
1: ja.
0: 3 en 4 juni.
1: Ja.
0: Dat vraagt ook weer een flinke extra inzet, denk ik.
1: Ja, dan verwachten we heel veel mensen, want ja, het festival is uitverkocht. En mensen komen van heinde en verre. Sommigen zijn misschien nog nooit in het museum geweest. Anderen komen weer terug omdat elk jaar de tentoonstelling weer verandert. En we gaan dan donderdags tot en met zondags met een kassahokje bij het museum. Gaan we daar de kaartverkoop doen. Want het is in Café Hofstegen natuurlijk veel te druk. En ja, dan hebben we wel een bezetting van 4 mensen nodig. Op de vrijdag en zaterdag tot 9 uur 's avonds.
0: Ja, precies.
1: En dus dat was moeilijk, want heel veel mensen gaan naar het festival.
0: Ja.
1: Of ze zijn gewoon een weekend weg, of ze hebben al vakantie. Dus ja, dat...
0: Het lukt jou altijd weer.
1: Gelukkig wel.
0: Hartstikke
1: ja,
0: goed.
1: Maar dankzij al die mensen.
0: Ja. Dankjewel dat je in de uitzending hier wilde zijn, Henny Kamp. Je kunt haar tegenkomen zo af en toe in het museum in Grollo. Techniek in handen van Ruben Ester. Samenstelling en productie Albert Haar. En we besluiten met een nummer van David Olney.
1: Ja. Ik heb verder eigenlijk niks met David Olney, maar dit is dan
0: Hij toert op dit moment in Nederland, hè?
1: Ja, je vertelde het net. Dit is dan zo'n nummer, dan hoor ik dat voorbij komen, want Henk hield wel van David Olney. Die heeft er een heleboel cd's van verzameld. En ja, dit nummer, Now and Forever, in alle eenvoud maakt het zoveel indruk. Dat is eigenlijk het enige wat ik erover kan zeggen.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Angela Straley, dat is een blueszangeres uit Texas. Ze begon in Austin bij W.C. Clark en ze werkte ook met Jimmy en Stevie Ray Vaughan, Elvin Bishop en Kim Wilson. In 1993 vertrok ze naar Californië en daar begon ze een restaurant en een muziekcafé. Maar ze maakte op 77-jarige leeftijd een nieuw album, Ace of Blues. Angela Straley, Gambler's Blues.

Angela Straley, Gambler's Blues. Plastic Penny, dat is een Engelse band met de Schotse zanger Brian Keith. Ze hadden een top 10 hit met Everything I Am. En gitarist Mick Graham zagen we later terug bij Procol Harum, Chicken Check en Savoy Brown. Terwijl drummer Nigel Olsen actief werd bij de Spencer Davis Groep, Uriah Heep, Rod Stewart en Elton John. Dit is een cover van de Beatles. Plastic Penny, Strawberry Fields Forever.

0: Plastic Penny, Strawberry Fields Forever. Janice Harrington uit Ohio werd gospelzangeres in Los Angeles bij de Voices of Victory. In de jaren 80 toerde ze door Noorwegen en daar bleef ze hangen. Dit komt van haar album International Friendship. Janice Harrington, Telephone Blues.
1: Please, operator, won't you give me a line? You see, I'm trying to reach my baby, and I don't have much time.

Janice Harrington, Telephone Blues. Paul Revere en de Raiders, dat is een band uit Portland, Oregon. Het is de band van organist Paul Revere, maar de charismatische frontman Mark Lindsay was de bepalende man als zanger, songwriter en producer. De band maakte intussen 31 albums en scoorde 30 hits in Amerika en Canada. Paul Revere en de Raiders, Let Me.

Paul Revere en The Raiders, Let Me. The Bittersweets, dat is een band uit San Francisco met de voormalige jazzzangeres Hannah Prater en gitarist Chris Myers. De band opereert intussen vanuit Nashville, waar country geen verplichte kost meer is. The Bittersweets, Goodnight San Francisco.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Navigation Blues van Torbjörn Riesaker en de Black Tornado is het album van deze week. Torbjörn Riesaker begon in 2002 met de band Torbjörn Riesaker Blues 7. In 2014 werd het Torbjörn Riesaker en de Black Tornado. En daarnaast treedt Torbjörn Riesaker met zijn pianist Emil Balsgaard op als duo in kleine clubs en jazzcafés. Torbjörn Riesaker en Black Tornado, Blue Lullaby.

Torbjörn Riesager en de Black Tornado, Blue Lullaby. Seafruit, dat was een Britpop band uit Sheffield. En het Engelse muziekblad Melody Maker voorspelde de band een grote toekomst. Maar zanger Geoff Baradale moest genoeg nemen met een paar bescheiden hits. Gitarist Alan Smith werd wel heel succesvol als producer van Long Picks en Pulp. Seafruit, Somebody Else's Friend.

see fruit, somebody else's friend. Na het overlijden van Duane Elman ging Greg Elman verder met gitarist Dickie Betts en hij componeerde dit nummer voor het album Where It All Begins, The Elman Brothers Band, Mean Woman Blues.

The Allman Brothers Band, Mean Woman Blues. Sugarloaf, dat is een band uit Denver, Colorado. En de band had een top 10 hit in Amerika met een nummer dat werd gezongen door organist Jerry Corbetta. En de gitaarriff uit I Feel Fine van de Beatles werd slim verwerkt in deze hit. Sugarloaf, don't call us, we call you.

Sugarloaf, Don't Call Us, We'll Call You. James Kynes uit Mississippi was gitarist in de gospelband The Spirit of Joy. Hij ging naar Chicago en daar sloot hij zich aan bij de Soul Seekers. Maar hij kreeg een solocontract bij Delmark Records en daar maakte hij zijn album Love You From The Top. James Kynes, Mason-Dixon Line Blues.

James Kynes, Mason-Dixon Line Blues. De originele leden van de Animals, Eric Burdon, Ellen Price, Hilton Valentine, Chess Chandler en John Steele, hadden elkaar al jaren niet gesproken en ze kwamen weer eens een keer bij elkaar om een album op te nemen en ze begonnen met een cover van Bob Dylan, The Animals, It's All Over Now, Baby Blue.

0: The Animals, It's All Over Now Baby Blue. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. James Marcus Smith uit Texas werd een fenomeen in Engeland als PJ Proby. Hij had grote hits met Hold Me, Together, Somewhere, Maria en Nicky Hokey. PJ Proby, I apologize.
1: I'm sorry, I am so sorry. What

0: 6 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Vader was actief in de VARA, hij was actief in de partij, in de vakbeweging. Mijn moeder was actief in de vrouwenbeweging. Dus bij ons thuis werd er ook veel over politiek gepraat.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die juist van binnen raakt. En daarvoor giet hij ditmaal naar Koeven, de oudste stad van Drenthe. Vroeger de zetel van de drost van Drenthe. En hij praat dan met iemand die geboren en getogen is in Koeven en tegenwoordig in Assen woont. En eigenlijk de drost van Drenthe is. Rillus de Beek.

0: We zijn hier op het Tuindorp. Niet in het Tuindorp, maar op het Tuindorp. En we staan hier zo'n beetje bij Tuindorp 18. De plek waar ik 57 jaar geleden geboren ben.
1: En wat voor buurt was dat? Dit ziet er nu waarschijnlijk veel anders uit.
0: Ja, nou ja, het Tuindorp had dus, toen ik daar geboren werd, 100 woningen, arbeiderswoningen, gebouwd zo begin 20e jaren. 100 woningen een beetje buiten de stad. Gegroepeerd rondom het pleintje. En het waren ontwikkelde, maatschappelijk bewuste arbeiders. Maar op het Tuindorp daar had je dus ook eigenlijk van alles. Je had er een bakker, je had er een groenteboer, je had er een levensmiddelenbedrijf. En je had er bijvoorbeeld, en daar komen we nou in de buurt, op Tuindorp 100, daar woonde schoenmaker Krijns. Dus ook het Tuindorp had zijn eigen schoenmaker.
1: Dat was toch een vooruitziende blik, dat men al allerlei voorzieningen had en zo.
0: Ja, dat had men ook, maar dat kwam natuurlijk ook omdat je, als je je boodschappen anders wilde doen, dan moest je elke keer naar de stad.
1: Ja, ja, ja. Hè?
0: En over het spoor.
1: Ja, ja.
0: En dat was toch een dikke kilometer. Dus voor alle dagelijkse dingen kon je op het Tuindorp zelf terecht.
1: Wat was de familie Terbeek voor een familie? Hoeveel mensen waren daar?
0: Nou, toen ik in 1944 geboren werd, toen was mijn vader al 59. En hij ging dus, toen ik naar de lagere school ging, met pensioen, trok van Drees.
1: Van Drees, ja. Trok van Drees.
0: Ja, mijn trok van Drees. En en mijn moeder, die was 19 jaar jonger. Ja, die moest allerlei bijverdiensten doen. Die maakte schoon in de huizen van de leraren waarvan ik les kreeg. Die deed naai- en verstelwerk. Mijn vader deed er ook van alles en nog wat bij. Ja, het was echt een beetje sappelen geblazen thuis. Om kleine relatie naar school te kunnen laten gaan. Want ik heb twee oudere broers. Maar de een is 8 jaar ouder. En de ander is 16 jaar ouder. En ik weet nog wel dat toen mijn oudste broer trouwde, toen hebben ze nog een tijdje bij ons op het Tuindorp, op Tuindorp 18, ingewoond. En toen werd er nog een extra gasfornuis in de gang gemaakt. De voorkamer, de zondagse kamer. Daar konden zij dan een beetje leven. Want ja, het voorzieningenniveau, dat was natuurlijk niet geweldig. Ik ben geboren met een tonnetje, om het zo maar te zeggen. Een tonnetje dat geleegd werd.
1: Ja, ja.
0: En dat stond een beetje achter het huis. En dat tonnetje werd dan geleegd door de achterbuurman die bij de gemeentereiniging werkte. En die had dan ook prompt de bijnaam Strontappie. Want zo had iedereen een koe voor een bijnaam. En een douche was er ook niet. En ik herinner me nog altijd dat zaterdag was het vaste prik. Dan kwam het teltje. En dan
1: was geen badhuis toen nog in Koevoort.
0: Ja, dat kwam later. Ja. Dat kwam later aan de haven.
1: Dan moest je daar naartoe en dan bonnetje en dan zoveel.
0: Ja,
1: dan klopte er iemand en dan moest je wegwezen.
0: Ja, precies. Oh, precies hetzelfde. Maar in mijn jongste jeugd, toen was er nog geen badhuis. Dus toen inderdaad in het teltje en dan schoongebond op de zaterdagavond. En dan met elkaar naar de radio luisteren. Want televisie was er toen natuurlijk ook nog niet. Maar het Tuindorp, ik bewaarde er alleen maar het echte.
1: Was dat een hechte buurt? Ik bedoel, en was dat ook een arbeidersbuurt? Want ik, er is toch een grote parallel. Ik kom dan ook over het spoorweg en dan aan de rand van het Rode Dorp, Arnhemstraat, Witte Dorp. En daar was iedereen, was PvdA. En dat hing dan ook allemaal voor de ruit.
0: Ja. Oh ja,
1: en er was één, dat was de verschillende familie Geers, maar er was CPN. Die waren nog een graadje hadden, maar dat was een grote
0: een rode familie.
1: Ja, en het was heel veel cohesie zo. Je kon overal naar binnen lopen.
0: Ja.
1: Hoe was dat hier?
0: Nou, dat was hier net zo. Ik bedoel, de mensen van het Tuindorp, die hoorden bij elkaar, die deden heel veel met elkaar, trokken met elkaar op, kwamen ook voor elkaar op, hielpen elkaar. Er was echt een sfeer van, een warme sfeer van saamhorigheid. Hoewel, dat is toch ook weer grappig, je toch ook nog wel wat verschillen had. Wij woonden dan voor aan het Tuindorp. Maar achter op het Tuindorp, de achterstraat waar we nou zo'n beetje lopen. Ja, dat was toch net weer een slagje minder. Dus ook al die sociale verschillen had je toch ook nog weer binnen die gemeenschap.
1: Ja, dat had je dus in Aarsen ook. Daar had je het Witte Dorp, dat was dan iets beter. Het Rooie Dorp, dat was wat meer samen. Het was dan... Dan lag weer iets beter als Blauwdorp. En helemaal achteraan Blauwdorp, daar had je het Traandal, zo noemen ze daar. Valley of Tears.
0: Oh ja.
1: En dat waren dan de allerarmste mensen.
0: Ja. Nou ja,
1: was dat hier ook zo?
0: Dat had je hier ook wel. Maar we komen hier nou op het pleintje, zo heette dat dan. Een beetje het centrum van het Tuindorp. Hier wonen bijvoorbeeld weer erg veel mensen die ook actief waren in de politiek. Gemeenteraadsleden en wethouders. Je had Ten Hoonte en Donker en noem maar op. En we hadden trouwens ook een katholieke wethouder, Hemel, die woonde hier zo'n beetje.
1: Ja.
0: En als je hem dan vroeg waarom die van de KVP was, dan zei hij van ja, omdat ik katholiek ben. Dus gewoon in feite een katholieke arbeider. En over hem is nog wel een mooi verhaal dat Mertens, de voorzitter van de katholieke arbeidersbeweging. Ja, die zei eens een keer over Hemel. Van, ja, die Hemel, daar hadden ze het zo arm. Zijn vrouw die moest altijd slapen onder de blote hemel.

0: zijn zo even door een straatje gekomen waar bijvoorbeeld Henne Kruk woonde. Henne Kruk was raadslid voor de Partij van de Arbeid. En die kreeg wat ruzie en die scheidde zich af. En ging met een eigen lijst meedoen aan de verkiezingen. En hij werd nog gekozen ook nog. En Henne Kruk had natuurlijk ook een bijnaam, zoals iedereen in Koevoorne. En die heette De Bukken. En hij had dus toen als leuze in zijn verkiezingscampagne: zal wel lukken met de bukken.
1: Ja. Maar je kon waarschijnlijk ook overal naar binnen lopen, want de deuren waren ook altijd geopend.
0: Ja.
1: En je fietste zo, dan kon je rustig laten staan. Dus,
0: zeker.
1: Dat is nou anders. Maar
0: nee, maar je liep achterom, hè?
1: Ja.
0: Achterom, want de voordeur die was eigenlijk altijd wel dicht, want die grenst ook aan de nette voorkamer.
1: Ja.
0: Maar de achterdeur, ja, dat was het schuurtje. En ja, kijk, nog een echte tuindorper die nog eventjes zwaait. Ja. en ja, dan kwam je dus in de achterkamer en daar zat ook de keuken in. En, ja, je liep bij elkaar binnen en je deed ook heel veel dingen samen.
1: En zoals het bij ons was het waarschijnlijk, je had de mooie kamer, de veurkamer.
0: Ja, precies. Daar mocht je alleen zondags.
1: Daar kon je zondags in, ja. En dan kreeg je soep vooraf. Dat was niet elke dag.
0: Nee, zeker niet. En soep met vla.
1: Ja.
0: En want het eten natuurlijk, dat zul jij en Assen ook wel hebben gehad. Dat je ook paardenvlees en zo at. En van de vrijbank, hè. Dan kwam er iemand rond, vrijbankvlees. En dan, daar kon je dan goedkoop vlees krijgen. Maar goed, het is zijn van die, ik weet niet, dat zal je ook ervaring ook wel wezen. En die warme nestgeur die je dan met elkaar had, ja, dat was toch heel, heel bijzonder.
1: Ja, ik bevaar er ook hele goede herinneringen aan. Ik verloochen dat ook nooit, dat ik daar uit zo'n buurt kom. Dat vind ik eigenlijk toch op een of andere manier wel een pre ook. Maar ja, de mensen naar het arm, want mijn ouders waren natuurlijk ook de 50e jaar. En het was een beetje die tijd dat er weinig te doen was. Het was een reveriaan, zeg ik altijd maar. Het boek van de avond, dat geeft die sfeer toch wel fantastisch weer, vind ik altijd.
0: Ja.
1: Maar wat was het voor een opgroeiend iemand te doen in Koevoorne?
0: Ja, nou, je had hier een speeltuin. Een actieve buurt- en speeltuinvereniging. En je had natuurlijk het voetballen. En wat,
1: Germanicus.
0: Ja, Germanicus. Ja. En de katholieke club Raptim. En dan in Stevens Moer.
1: Ja,
0: en precies. En in Stevens Moer had je Protos. Maar wat we hier nog wel eens deden, dat waren van die jeugdwielenwedstrijden houden. Dat is een beetje begonnen met wilde rondes. Die werden dan, over de 50 jaren praat ik nu. En dat hebben we ook relletjes gehad. Want die rondes die mochten niet. En echt relletjes met agent Jopie Achterstraat. Die dan in de zijspan gezeten. En daar het centrum van Koevoorne probeerde schoon te vegen. En dat soort dingen. En daar is dan uit voortgekomen een echte jeugdwielerronde. En ik kan me nog altijd herinneren dat ik als 10-jarige jochie daaraan deelnam. Want ik was toen net teruggekomen van uit Egmond aan Zee. Daar was ik als bleekneusje naar een kindervakantiekolonie geweest. En toen was ik weer terug. En er werd de jeugdwielerronde gereden. Voor de Koevoordenaren. Dat ging dan over de Aleida Kramer Singel, de Aleida Kramerstraat. En dan bij de HBS langs. En dan door de Koevoordenstraat weer terug naar de Aleida Kramerstraat. En ik had natuurlijk geen racefiets of zo. Ik had een oud damesfietsje. En met zo'n remblokje dat boven op de voorband drukte. En die moest ik ook precies goed vasthouden. Anders dan deed die rem het niet. Maar dan had ik nog een probleem. Het kamrad was een beetje scheef. Dat als ik door de bocht ging, een beetje scheef, dan mocht ik absoluut niet doortrappen. Want dan liep die ketting eraf. Nou, bij de eerste de beste bocht was ik dat natuurlijk prompt vergeten. Dus ketting eraf. Dus de eerste doorkomst betekende dat de renner met rug nummer 4, dat was ik, al ongeveer met een halve ronde achterstand doorkwam. Maar ik begon toch zo langzaam maar zeker wat achterblijvers in te halen. En toen kwam ik Zwiertie de Lange haalde ik in. En toen kwamen we weer bij over start en finish. En toen werd er geroepen van wie van deze twee renners zometeen als eerste weer doorkomt, heeft een chocotip verdiend. En dat was een chocotip van een kwartje van Esco Wessel van de markt. En die chocotip heb ik nog gewonnen. Maar toen gebeurde het. Toen haalde ik weer iemand in. En volgens mij, ik hou het nog altijd 47 jaar later, hou ik het vol dat het zijn schuld was. Want in ieder geval was het zo dat ik in een bocht met mijn voorwiel tegen zijn achterwiel aankwam, over de kop sloeg en met een hersenschudding naar huis werd gedragen. En toen al, Harry, toen al leerde ik dat je de krant niet altijd kunt vertrouwen. Want we hadden hier Van Herpes krantje.
1: Ja.
0: Dat kwam elke vrijdag kwam dat uit. En in het verslag van Van Herpes krantje was ik geëindigd als nummer 4. Terwijl ik toch overduidelijk de bocht was uitgevlogen. Maar hoe kwam dat? Omdat mijn startnummer, rugnummer, was 4.
1: Ja.

0: op een gegeven moment, je wordt ouder en dan moet er toch iets gebeuren. Nou, ik hoorde dat je ouders er hard aan getrokken hebben om jou te laten studeren.
1: Ja.
0: Ja, dat was natuurlijk wel wat in die tijd. Hè? Ik bedoel maar, want die mensen hadden het niet breed. Ik bedoel, ik weet het dan van mijn eigen moeder. Dan, die, moest nog, die stopte nog sokken met zo'n maasbal.
1: Oh ja.
0: Ging er zo in en dan
1: zeker.
0: Werd dat heel keurig. Werd dat, nu ga je naar de supermarkt of weet ik veel, je koopt weer nieuw. Maar ja. Toen was het heel anders en die mensen hadden het niet ruim natuurlijk. Nee. Nee. En om je te laten studeren kostte natuurlijk geld.
1: Ja, nou ja, ik was dus de eerste uit ons gezin die naar de HBS ging.
0: Ja, en dat was natuurlijk heel waar.
1: Ja, en daar ben ik eigenlijk ook nog met een truc op de HBS gekomen. Want met dank aan de nu nog steeds levende schoolhoofd Zwitsers. Een jaar of 90 is die inmiddels. Nou, ik was dus op een lagere school, de Parschool. Dus ja, kon redelijk goed leren. En ze vonden dus dat ik door moest leren. En toen had Zwitsers al gauw tegen mijn ouders gezegd van die jongen die moet naar de HBS. Maar daar zagen ze toch wel een
0: hij
1: beetje tegenop.
0: Ja,
1: precies. Ja. Ja, precies. Maar daar zagen ze toch wel een beetje tegenop. Want dat was toch eerst nog een jaar brugklas. En dan 5 jaar HBS. Nou, of ze dat wel konden opbrengen allemaal. En dus zeiden mijn vader en moeder, maar is het dan niet beter dat die jongen naar de ULO gaat? Want dat is maar 3 jaar. En toen zei Zwitsers van, nou ja, kijk, als u het 3 jaar wilt, dan kan hij eigenlijk toch net zo goed naar de HBS. Want daar heb je ook een 3-jarige opleiding bij de HBS. En toen al had die Zwitsers in zijn achterhoofd van, nou, als ik die jongen maar 1 keer op de HBS heb, dan wordt die 3 jaar ook wel 5 jaar.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Zo is het gegaan ook. Hè. Maar ja, het betekende wel dat je altijd dat ik toch een 7 gemiddeld moest halen. Want dan had je de boeken vrij. Hè? En dan kreeg je ook nog een uitkering uit het gemeentelijk studiefonds van 250 gulden per jaar. En ja, en dat was bij ons natuurlijk allemaal wel nodig.
0: Dat is groot geld.
1: Ja, maar kijk, die periode die heeft me wel gevormd. Omdat ik ging natuurlijk naar de HBS. En daar zaten de anderen, de zoon van de dokter en de zoon van de dominee en de zoon van de notaris en zo.
0: Die op hockey zaten en zo.
1: Precies, en die allemaal van die dingen waar die het allemaal wat breder hadden bij ons thuis. Maar dat heeft mij nooit een gevoel van afgunst of jaloezie of zo bezorgd. Maar wel al vrij jong het gevoel van, is dit nou allemaal rechtvaardig? Het maatschappelijk bewustzijn van jongens, het klopt toch niet helemaal in de wereld. Ja, dat heb ik al meegekregen. En daar komt natuurlijk bij, dat bij ons thuis, want je vroeg een tijdje geleden naar hoe het bij ons thuis was. Ook bij ons thuis werd veel over politiek gepraat. Mijn vader was actief in de VARA. Tot aan zijn dood toe is hij secretaris van de VARA geweest. Zat in de VARA Verenigingsraad. Hij was actief in de partij, in de vakbeweging. Mijn moeder was actief in de vrouwenbeweging. Dus bij ons thuis werd er ook veel over politiek gepraat. Dus ja, in die nestgeur van de rode beweging, van de rode familie, daarin ben ik opgegroeid. En, en het feit dat vergeet je ook nooit, dat mijn moeder maakte de huizen schoon van de leraren waarvan ik les kreeg.
0: Ja,
1: nou ja, dat geeft je allemaal het gevoel van jongens, wat, hè? Dus het heeft mij, die periode heeft me echt gevormd. En jij zult het herkennen, denk ik.

0: We staan hier bij een buste van de gouverneur-generaal van Nederlandse Indië. De heer Van Heuts, 60e jaar, wat gebeurde er toen?
1: Nou, hier is eigenlijk de eerste happening van Nederland georganiseerd. Want in 64 was heel Nederland in rep en roer vanwege het feit dat een oude natie, de generaal Christiansen, die was ereburger geworden van het Duitse eiland het Sylt. En daar sprak heel Nederland schande van. En toen waren er een paar middelbare scholieren hier in Coevorden. Oh nee, toen al studenten. Allard van Lente en ikzelf, die dat eigenlijk een beetje hypocriet vonden. Want wij zeiden van ja, kijk eens, hier in Coevorden, daar wordt de generaal Van Heuts en met een buste geëerd, omdat hij in Coevorden is geboren. Maar die generaal Van Heuts, die heeft toch een behoorlijk huis gehouden in Atje. En dus besloten we om een happening te organiseren. En dat is allemaal heel vreedzaam gegaan, hoor. Want ik ben later in
0: kranten... Het was geen Joska Fischer?
1: Nee. Ik ben later nog wel eens in de kranten tegengekomen dat we... het beeld besmeurd zouden hebben enzovoort. Nee, niks van dat alles. We hebben een spandoek voor het beeld neergezet. En daar stond dus op dat Van Heuts bepaalde dingen had gedaan in Atje en dat het toch allemaal niet zo fraai was. Maar wij hadden dat spandoek daar neergezet. Ja, en toen gebeurde er eigenlijk verder niks. En dat was toch wel vervelend. En toen kwam dus op een gegeven moment wachtmeester Bergenvoet op zijn fiets, kwam die eraan. En die zei van, wie heeft dat spandoek daar neergezet? Nou, zeiden Allard van Lente en ik, ja, dat hebben wij gedaan. Ach jongens, haal dat nou even weg, zei Bergenvoet. Ja, einde actie. Maar toen werden we gered door wethouder van de Hof, van de CHU. Die kwam toen langs, ook op de fiets. En die zei toen tegen Bergenvoet dat er toch wel wat moest gebeuren. Nou, toen zijn Allard en ik samen met Henk Berenboom uit Westerbork, maar die was hier op de kweekschool in Coevorden, die was er ook bij betrokken, zijn we naar het politiebureau gegaan. En toen is er een proces-verbaal gemaakt. En hebben we eerst nog een complimentje gekregen dat we zo keurig tussen de begonia's door waren gelopen. Dus ook helemaal niks vernield hadden en dat soort dingen. En nou, proces-verbaal gemaakt, dus publiciteit. Maar toen bleek Van Heuts nog een 80-jarige kleindochter te hebben, Tilly van der Weijden van Heuts. En die heeft toen een aanklacht ingediend wegens smaad.
0: Of zo, ja.
1: Dus zijn wij voor de politierechter in Assen verschenen. En daar hebben we onze eigen verdediging gevoerd. Dat ging niet helemaal goed. Want Henk Berenboom, die was dan de getuigendeskundige namens ons. En die wilde graag uitleggen welke schandalen Van Heuts allemaal verricht had in Atje. Maar voor smaad of smaadschrift word je niet tot het bewijs van de waarheid toegeladen. Dus Henk werd onderbroken door de politierechter toen hij antwoord ging geven op onze vragen, raakte wat van streek, gooide de papieren door elkaar en begon vervolgens de verkeerde antwoorden op de juiste vragen te geven. Zodat later in Vrij Nederland nog een stukje stond van de hand van Martin van Amerongen, die schreef dat niet geheel duidelijk was geworden waarin getuigendeskundige Berenboom zo deskundig was. Nou, wij hadden wel een echte deskundige, professor Nagel, J.B. Charles, de schrijver.
0: Ja, ja, ja.
1: En nou goed, uiteindelijk zijn wij veroordeeld tot 50 gulden boete. Maar op een of andere manier zat de handelsgeest toen... Hallo?
0: Ze weet ook nog allemaal.
1: Ja.
0: Mooier kun je niet als een meer.
1: Nee, hebben jullie dit georganiseerd?
0: Nee, echt niet.
1: Maar goed, de handelsgeest zat toen toch wel een beetje in ons. Want wij hebben toen, Allard en ik, een brochure uitgegeven over de hele affaire Van Heuts. En die hebben we voor 1 gulden per stuk verkocht. En na aftrek van alle kosten hielden we 154 gulden over. Nou, dan ging de 100 gulden boete van ons tweeën af. En toen hielden we de man 27 gulden over. Nou, dat was mijn ervaring met Van Heuts.

0: Ja, het was een strenge man. Ik bedoel, ik weet eigenlijk niet zoveel van hem af. Behalve dan dat hij daar een behoorlijk huis gewoon...
1: Het was een echte ijzervreter.
0: Ja, dat
1: een echte ijzervreter. Maar ja, in 64 kon ik natuurlijk niet vermoeden dat ik ooit nog eens in mijn leven...
0: Ja, dat is eigenlijk toch wel zeer ambivalent.
1: Ja, dat ik ooit nog eens minister van Defensie zou worden. Ja. En onder andere maken zou krijgen met de Van Heus Beveiligingscompagnie.
0: Ja, dat is natuurlijk wel
1: onderdeel van
0: een
1: Nederlandse krijgsmacht.
0: Maar om daar even op terug te komen... Hoe word je dan gevraagd voor zo'n functie? Ja. Ik bedoel, was het kabinet Lubbers of wat?
1: Ja, dat was het derde kabinet Lubbers in 89. Nou, ik zat toen al een jaar of 18 in de Kamer. En had me altijd bezig gehouden met buitenlandse politiek, veiligheidspolitiek. Echte defensiepolitiek, zeg maar de ijzerwinkel van defensie. Daar wist ik bitter weinig van. Maar goed, in de tombola die zo'n kabinetsformatie vaak is, viel de post Defensie aan de Partij van de Arbeid ten deel. En toen kreeg ik op een gegeven moment een telefoontje van Wim Kok of ik eens even met hem wilde praten. En die, hij zei me, ja, er zijn ook allemaal journalisten voor de deur. Ik moet niet hebben dat ze ons samen zien. Want dan worden daar weer allerlei conclusies uitgetrokken. Nou, toen zijn we op een stiekem plekje bij elkaar gekomen. En toen zei Wim opeens van, god, Relis, zou jij wel minister van Defensie willen worden? En toen weet ik nog wel dat ik gezegd heb van, Wim, ik weet wel dat als je in dit soort situaties terechtkomt, dat je ergens voor gevraagd wordt, dan moet je altijd wat bedenktijd vragen en je moet wat voorwaarden stellen enzovoort. Maar zei ik, achter heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Ik zeg gewoon rechtstreeks in antwoord op jouw vraag, ja. Nou, en zo ben ik minister van Defensie geworden, Harry.
0: Maar dat is toch wel vreemd, want je komt dan op zo'n post en ik stel me zo voor, je moet iets gaan doen waar je eigenlijk je niet zoveel van af weet. Van zo'n apparaat althans niet.
1: Nee, van het defensieapparaat zelf wist ik inderdaad niet veel van af. Maar ik wist natuurlijk wel iets van defensiebeleid, veiligheidsbeleid. En bovendien werd het helemaal een beetje tasten en zoeken. Want wat gebeurde er? 7 november 1989 werd ik minister. En twee dagen later, 9 november 1989, viel de Berlijnse muur.
0: Ja.
1: Einde Koude Oorlog. Dus kwamen we opeens in een totaal andere situatie.

0: Azië gezegd. Ik zeg trouwens wel altijd van tussen 7 november mijn aantreden als minister en 9 november de val van de muur. Daar bestaat geen kausaal verband tussen. Maar zo is dat toen gegaan.
1: En, ja. Maar hoe gaat zoiets? Ik bedoel, dat weten wij dus niet. Ik bedoel, je hebt natuurlijk een aantal ambtenaren die daar al jaren zitten en die zulke dingen voorbereiden. En dat, ik denk niet dat je dan precies moet weten hoe je nou hoeveel versnelling een Leopard tank heeft of zoiets.
0: Nee. Ik heb wel eens geprobeerd in dat ding te rijden, maar ik heb ook al geen normaal rijbewijs. Dus ik bedoel, dus kwam ik toch niet vooruit. Maar goed, daar hebben ze natuurlijk ook niet een minister voor. Ja, je krijgt je adviezen van je medewerkers. Maar uiteindelijk is het toch die minister die beslist. Ja. En dan kan het ook verdraaid eenzaam zijn aan de top. Want dan komen ze met dit en met dit en met dat. En dan is het van, heer minister, u zegt het maar. U beslist maar. Ja, en uiteindelijk ben jij natuurlijk ook altijd verantwoordelijk voor wat je gedaan hebt. Maar ik heb het nou fantastisch naar mijn zin als commissaris van de Koningin. Ik heb het ook altijd zeer naar mijn zin gehad als Kamerlid. Maar als je mij nou vraagt wat waren echt nou je mooiste jaren. Ik weet dat mijn gezin daar vrouw en kinderen wat anders over denken. Maar als je mij vraagt wat waren nou jouw mooiste jaren. Ja, dan waren dat toch die 5 jaren van het ministerschap. Ik woon nu met heel veel plezier in Assen. Maar ik zeg altijd van, met alle respect, Assenaar zal ik nooit worden. Ik woon echt heel gelukkig in Assen. Maar ik ben en blijf een Koevoordenaar. En de blues. Ach ja, goed, daar gingen we een eindje verderop. Oosterhesselse brug, wel geleden.
1: Nee, vandaan. Ja.
0: Want als ik dan over Tuindorp heb, daar werd ook muziek gemaakt. Maar dat was toch minder de blues en meer de mandoline en de accordeon.
1: Ja, ja. Ja, ik wil eigenlijk eindigen met die prachtige, want dat vind ik heel toepasselijk, met wat je zei over de toekomst en het verleden. Dat je dus, zeg het nog een keer.
0: Nou ja, kijk, het is erg belangrijk om te weten waar je heen wilt. Ja. Maar je moet nimmer vergeten waar je vandaan komt.
1: Mag ik je heel vriendelijk bedanken namens de VBRO en Radio Drenthe voor dit gesprek?
0: Ik vond het leuk.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Rillis de Beek, commissaris van de Koningin in Drenthe, die muziek die was nou zijn eigen keus. Van de Four Non Blondes, What's Up, Window of My Eyes van QB and the Blizzards, The Road Ahead van City to City en Bohemian Rhapsody van Queen. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar de binnenstad van Assen. Een paar kleine straatjes en op de hoek daarvan een café.
1: Goed jongens, we lopen hier in Assen in de Singelpassage. En daar waren vroeger een paar hele mooie cafés. Ik memoreer even de grot van Sjoerd Brouwer, die is er nou nog. Daar wil ik het ook ooit nog een keer over hebben. En je had café De Witte Bal. En dat was vroeger het café van Lucky Dekker. Ik weet niet hoe lang die erin zitten heeft. En ook nog heb een tietje veel Lucky werk bij als de Vrom. En dat was een roadmanager van ons. Tegenwoordig is het een heel goed muziekcafé waar hele mooie dingen gebeurt. En wij wilden eens even naar binnen toe hier bij De Witte Bal. Bij Tieme van Veen die daar al een aantal jaar de scepter zwaait. En zo, komen wij jullie even bezoeken en even een praatje houden voor Radio Drenthe. Tieme, dat kan hè?
3: Ja, tuurlijk jongen.
1: Dus, wij lopen even naar het muziekgedeelte. Kijk eens, dit is nu natuurlijk een heel mooi muziekcafé geworden. En de mensen die hierin zitten, Tieme van Veen, die heeft zich heel erg hard gemaakt voor de wat betere luistermuziek in Assen. En dan praat ik over singer-songwriters, over bluesmuziek, over, over andere soorten van rootsmuziek. En hij is ook samen met Johan Kleine, een man die overigens niet ver van Piet Kleine aanwoonde, maar geen familie is, is hij het festival Take Root begon. En het festival wat van het jaar voor de derde keer houden is en wat langzamerhand geaccepteerd wordt door veel mensen en ook veel publiciteit krijgt door onder andere de VPRO. Jan Donkers presenteert het al bij andere mensen en ook langzamerhand hier door de staat Assen geaccepteerd wordt. Wat het mooie vind ik dat hier een heleboel, als je die foto's ziet, ontzettend veel mensen hier gespeeld hebben waar wij onder andere in Harry's Blues ook cd's van draaiden. En ik moet het team er zo maar eens bijhalen om eens even verteld wie er allemaal binnen, want ik ken hun muziek wel, maar de gezichten die ken ik allemaal niet. Ik weet wel dat wij daar op de lapsteel Kelly Joe Phelps zien. Een van de geweldige lapsteel gitaristen die uit Oregon komt, de Portland geloof ik, en wat een van de allerbesten is op zijn gebied. Dit was vroeger, dat kunnen we ook nog wel even zeggen, dat biljart stond hier vroeger niet. Hoewel, ja, heel vroeger wel, want vandaar de witte bal. Dat is later weggaan. En hierachter zat vroeger een soort van cafetaria, een soort van ruimte. Waar aan die kant, op een gegeven moment, door Lucky Dekker nog dingen verkocht werden. Gehaktballetjes en, nou, je kent het wel, cafetaria gedeelte. Nou, Tieme die heeft dat in de loop van de tijd heb je dat erbij getrokken. En die heeft dat vergroot, want vroeger stond de bar namelijk zo. Hij staat nou zo. En dit is erbij gekomen. Dit is dus het muziekgedeelte. Je kunt zien, hier kunnen ze dus licht op hangen, hierboven. En het biljart kan dan weg, daar kan zakken mee. Kijk, hieronder staat de monitors. En de hele installatie stort eigenlijk onder het biljart. Kijk, dat is heel handig. Dus als je heel compact gedaan, zie je wel, op wiel is biljart voor, installatie opzetten. Dus. Ik weet nog dat het vroeger een café was waar ook veel journalisten kwamen. Van de Drentse Krant. Ik herinner me Fugge Arema, Wout Jansen, André Java. En ook veel mensen uit de middenstand die hier dan een bolletje dronken. Een heel, echt een heel leuke café was het toen. Lucky Dekker die runde daar toen in de tijd met Roet, met zijn vrouw. En op een gegeven moment was het hun te veel. En is Bertus de Vrome hierin komen met zijn vriendin. En, of zijn vrouw, zijn voormalige vrouw Ali. Maar die is op een gegeven moment is die eruit gegaan en heeft Tieme dit gekocht. Kocht dus, en die zit hier inmiddels alweer een jaartje of 20 al. Nou ja, je ziet hier, kijk, wat er nog meer aan de hand is, is dat ze elk jaar ook naar Austin gaan met z'n allen. Want dat organiseert Tieme dan ook naar het fameuze festival South by Southwest, geloof ik. North by Northwest. En dat ze daar ook heel veel, kennis hebben opgedaan. Kijk, je kunt hier zien dat ze ook bij Austin's Record Shop in West. En daar heb je Julian Sass, nota bene. Ja, een heleboel mensen die ik eigenlijk wel wil herkennen, maar niet precies weten wie dat is. Oh, Rod Piazza is daar. En uiteraard hebben we hier weer de affiches van de Blues Night die alweer West is. Wat ook, waar het team dus ook in het bestuur heeft gezeten, en dat is toch eigenlijk wel wel goed dat, ik heb zelf ook nog even in het bestuur gezeten, er zijn nog brieven van voorwoord wat ik geschreven heb, maar dat bestaat ook alweer 15 jaar en er komt een boekje over uit van wat er allemaal gebeurd is, maar daar heeft Tieme zich na een aantal jaren ook sterk voor gemaakt met Johan Kleine en een aantal andere mensen. Op het laatst ben ze dus overgegaan in Music Matters, om alle schijn van nepotisme te voorkomen, zou ik maar zeggen. En dat is een hele goede zaak geweest, ook dat het festival van de grond gekomen is. En het zijn eigenlijk de enige mensen en het enige café in Assen waar dus een beetje fatsoenlijke muziek wordt gemaakt. Heeft het natuurlijk ook een boel geld kost in verband met de hinderwet. Alles is geïsoleerd, je hoort van buiten helemaal niets. Dus dat is een Ja, dat is toch een, dat is, dat moet je maar zien dat je dat weer beurt. Dat moet je gewoon investeren. Maar nou, hij heeft het ervoor over gehad. En ja, het is een heel leuk café eigenlijk.

0: En jezelf bij spult?
1: Ik heb hier, ja, gewoon qua sessie, maar nooit als band of zo. Nee. Nee, daar is het dan weer te klein voor. Dat is weer te klein dan, zou ik maar zeggen.
0: Op welke dan met vergelijking met andere cafés in de landen bijvoorbeeld?
1: Je zou het kunnen vergelijken met, hoe heet het in Groningen nog weer? In de Peperstraat.
0: Spiegel?
1: De Spiegel, maar dat is wat groter. Maar dat wordt ook, dat is op eenzelfde manier wordt het een beetje gerund. En je hebt een aantal cafés in Amsterdam waar ook nog een beetje sessies worden gespeeld. Maar ja, je hebt Aalten bijvoorbeeld, waar wij dan wel kunnen spelen. Dat is weer wat groter. En zo zijn er nog een aantal cafés die hier in Nederland van dat soort dingen doen. Maar eigenlijk niet zo gek veel hoor. Maar dit is, ja, de Aam, maar dat is dan weer anders. En het mooie is dat je hier ook allemaal mensen krijgt die die muziek leuk vinden. Waardoor toch een soort van sfeer ontstaat van ons kent ons. Maar ook een sfeer van mensen die echt voor de muziek komen. En hier komen ook geen mensen die niet van die muziek houden. Dat is het prachtige. Dus je hebt altijd een goed publiek waar niet geouwehoerd wordt en waar, die geen moeilijkheden veroorzaken, zou ik maar zeggen. En dat is natuurlijk ook prachtig. Je kunt hier dus de muziek horen die je leuk vindt en je kunt daar ook nog een leuk bolletje bij drinken. En die atmosfeer is hier altijd uitstekend. En ik ben blij dat hij dat gedaan heeft. Hij is een echte liefhebber, want toen hij begon, toen vertelde hij mij. En je denkt dan altijd, nou, dat zal wel niks worden. Van dit en dit zou ik graag willen. Maar uiteindelijk heeft hij dat toch voor elkaar gekregen. Dus hij heeft zijn ideaal verwezenlijkt. En is eigenlijk nog verder gegaan als dat. Samen met Johan dan. Door dat festival op te starten. En dat is natuurlijk een hele goede zaak. Goed. Ja. Ja.
0: Muziek die is ook wel een spul is, in het café, Café de Witte Bal, van Kelly Jo Phillips. See that my grave is kept clean. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Van het alfabet van het basispakket behandelen we vandaag de nummers die beginnen met een M, een N of een O. Crystal Shawanda uit Canada heeft Indiaanse roots en ze ging naar Nashville om haar droom waar te maken. Ze wilde country zangeres worden. De platenbazen waren heel tevreden over haar, maar waren van mening dat een Indianenmeisje niet geloofwaardig was als country zangeres. En daarom ging ze blues zingen. Crystal Shawanda, Move Me. MUZIEK

Crystal Shabanda, Move Me. Steve Earle uit Virginia brak in 1986 door met zijn album Guitar Town. En hij is ook een uitstekende songwriter, want zijn nummers werden opgenomen door Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson, Levon Helm, Travis Tritt, Vince Gill, Patti Loveless, Bob Seger, Percy Sledge en Emmylou Harris. De man heeft 7 huwelijken achter de rug en dat levert altijd mooie muziek op. Steve Earle, My Old Friend, The Blues.

Steve Earle, My Old Friend, The Blues. Het nummer is geschreven door Mick Jagger en Keith Richards en het was een hit voor de Rolling Stones in 1978. Er kwamen covers van Ann Peoples, Buddy Guy, Rudy Rota en Danny Wilde. En dit is een opname uit 2000 van Etta James, Miss You.

Etta James, Miss You. Het nummer is geschreven door Tony Villanueva. Dat is de zanger-gitarist van de Derailers uit Portland, Oregon. En hij verhuisde met de complete band naar Austin, Texas. Maar hij stapte enige tijd geleden uit de band om als predikant te gaan werken. De Derailers, More of Your Love.

0: The Derailers, More of Your Love. Michael Young werd geboren in Frankrijk, maar had een Nederlands en een Amerikaans paspoort. In Amerika woonde hij in Grand Rapids, Detroit, New Orleans en Los Angeles. En via Parijs, Londen en Bremen belandde hij uiteindelijk in Dordrecht, waar hij in 2018 overleed. Michael Young, Magnificent Obsession.
1: And now for something completely different.

Michael de Jong, Magnificent Obsession. A.J. Roach uit Virginia woont tegenwoordig in Ierland, maar hij brak door in San Francisco met het album Dogwood Winter. En hij werd in Amerika als de nieuwe Bob Dylan gezien, maar dat maakte hij nooit echt waar. Hij leverde wel 7 sterke albums af. A.J. Roach, Mean Goodbye.

AJ Roach, Mean Goodbye. Ted Robinson uit New York was de zanger van de Hesitation Blues Band. Daarna was hij de zanger bij Dave Spector en de Bluebirds. En vervolgens ging hij van start met een eigen band. En intussen heeft hij met die eigen band 7 albums geproduceerd. Ted Robinson, No Exit Blues.

Ted Robinson, No Exit Blues. Het nummer is geschreven door Sonny Bono van het duo Sonny and Cher en het werd een wereldhit voor de Searchers uit Liverpool en in Amerika werd het tevens een hit voor Jackie De Shannon. Er verschenen daarna nog covers van Del Shannon, Smokey, The Ramones en Tom Petty, maar de mooiste cover is van Willie DeVille, Needles and Pins. MUZIEK

Willie DeVille, Needles and Pins. Rick Danko uit Canada kende we als de basgitarist en zanger van de band, maar hij begon met The Hawks als begeleidingsband voor Ronnie Hawkins. Later werden The Hawks de begeleidingsband van Bob Dylan. En in 1977 ging Rick Danko ook soloalbum maken.

Rick Danko, New Mexico. Cuban Heels was ooit een beloftevolle band uit Twente met gitarist Micha Den Haring en zanger en songwriter Jan Hiddink. Dat was een van de beste blueszangers van Nederland. Hij stond met zijn band op Noordzee Jazz en Moulin Blues, maar de band verdween helaas geruisloos uit beeld. Cuban Heels, No More Trouble.

0: When I get there, we're gonna get it on. Mm-hmm. When I get there, there'll be no more trouble.
1: Cuban Heels, No More Trouble. Torbjørn Riesager uit Denemarken, dat is een voormalige leraar uit Kopenhagen. Hij maakte via zijn buurman kennis met de blues en hij toert intussen al jaren door Europa met zijn band The Black Tornado. Torbjørn Riesager, Over the Hill.

Björn Riesager, Over the Hill. Dem uit Belfast, dat was de band van Van Morrison. En ze hadden hits met Baby Please Don't Go, Gloria en Here Comes the Night. Maar door allerlei wisselingen in de bezetting brak de band nooit door. Van Morrison werd als soloartiest wel een fenomeen. Dem, One More Time.

Time. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Dillards, dat is een bluegrass en country rock band uit Missouri met Douglas en Rodney Dillard. En Douglas ging later verder met Gene Clark als Dillard en Clark. Drummer Dewey Martin zagen we terug bij Buffalo Springfield. Gitarist Herb Peterson ging naar de Desert Rose Band. En violist Byron Berlin zagen we terug bij de Flying Burrito Brothers. De Dillards, 1 a.m.

0: Ik heb toch altijd de neiging om weer een band om me heen te vergaren. Ik heb behoefte aan een gezin, blijkbaar.
1: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En doorvuur is hij deze keer in Rotterdam. We moeten praten met een zangeres die in het Engels begunde en op het Nederlands overgestapt is.

0: Frederik Spicht, dan lopen we hier aan de Matenesselaan.
1: Ja.
0: En jij bent natuurlijk een echte Rotterdamse.
1: Ja.
0: Enkele weken geleden spraken we met Carrie, die kwam uiteindelijk uit Utrecht.
1: Ja, precies.
0: Dus we hebben nu een echte Rotterdamse.
1: Ja, je hebt nou de goede te pakken. 1957, Eudokia ziekenhuis. Het bestaat niet meer trouwens.
0: Nee, nee. En wat voor gezin kwam jij?
1: Nou ja, mijn vader.
0: Arbeiders, of?
1: Ja, mijn vader was echt uit een arbeidersgezin. Maar dan zich een beetje opgewerkt, maar had nooit echt de ambitie om nou flink door te stoten, zeg maar. Als hij maar een beetje. Hij werkte voor een grote oliemaatschappij. Hij deed inkopen voor de schepen. Dus de bevoorrading en dergelijke, dat organiseerde hij altijd.
0: Ja.
1: En mijn moeder werkte ook. Heeft allerlei soorten werk gedaan voor een. Ja, bijvoorbeeld een cosmetica bedrijf, zo'n web, weet je wel, met dames met koffers, die dan bij dames met koffers langs gaan. En dan,
0: huisbezoeken of zoiets?
1: Ja, dat soort parties, zeg maar.
0: Van die Tupperware parties.
1: Nou, maar dan ging dat over make-up.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ze had ook nog wel wat andere dingen. Ze heeft ook naailessen gegeven en ze heeft brailleboeken vertaald. Ze had wel, ze heeft wel het een en ander gedaan. Ze waren niet veel thuis, laat ik het zo zeggen.
0: Met hoeveel waren jullie thuis?
1: Ik heb één volle broer van mijn vaders kant. En mijn moeder is daarvoor nog een keer getrouwd geweest. En die. Uit dat gezin is één dochter en twee zonen gekomen. Dus ik heb twee halfbroers en een halfzus.
0: En begon de muziek een grote rol te spelen in jouw leven? Al vroeg, zou ik maar zeggen?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Niet? Nee?
1: Nou ja, één van mijn broers die draaide jazz. Take 5 en dat werk. En Dave Brubeck.
0: Deelder, hè?
1: Ja, maar ook bijvoorbeeld. Hoe heet ze ook weer?
0: Ella.
1: François Zardy.
0: Oh ja, de Franse.
1: Dat hoorde ik naast mij in de kamer dan, weet je wel, dat soort werk.
0: Tous les garçons et la vie.
1: Vie de Monage. Il promène dans la rue de Paris.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nou, en die singeltjes weet ik wel, die, toen hij wegging, heb ik die allemaal genomen. Want ik had zo'n klein pick-upje. Maar mijn andere broer, Jaap, dus zeg maar degene, mijn volle broer, die ging de Golden Earrings kopen.
0: Ja.
1: En de Beatles en de Stones. Dus zo ben ik te lang. En dan ging ik singeltjes overkopen, kan ik me wel herinneren, voor een kwartje of zo. Dus ik kreeg zo langzaam maar zeker wel wat muziek. Maar ik ben eerlijk gezegd, heb ik zo een brede interesse gehad altijd, dat ik me daarna nooit echt op toegespitst had om dat te gaan doen. Het is me eigenlijk allemaal een beetje overkomen.
0: Want ik herinner me jou van heel veel van vroeger, van I've Got The Bullets.
1: Ja.
0: Hoe ging dat eigenlijk? Ik bedoel.
1: Nou, toen zat ik op.
0: Was dat een Rotterdamse band eigenlijk?
1: Ja.
0: Echt allemaal Rotterdamse.
1: Ja. Ik zat zelf op de kunstacademie. En toen was ik eigenlijk al een beetje begonnen met muziek te maken. En toen. Weet ik wel dat er was. Exit had je hier vroeger natuurlijk.
0: Ja, ja,
1: het Paradiso van Rotterdam als het ware.
0: Ja.
1: Het is jammer dat het er niet meer is, vind ik nog steeds. Het is altijd wel een goed sfeertje.
0: Bij de Euromaster.
1: Eendrachtstraat was het.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou ja, daar kwam ik heel veel. En ik kende een paar mensen, waren vrienden van me. Die hadden een band met Paul Vink bijvoorbeeld. Die zat erin, de Health Band. En toen weet ik wel dat ik op een dag zei van, nou, wil jij met mij tegen Peter van Gameren. Toen de tijd ook de gitarist geworden van de Bullets. Wil je met mij niet een band beginnen? Daarvoor had ik al wat andere dingetjes gedaan. Een soul cover bandje gezeten. En en toen ben ik zelf gaan schrijven met Peter samen. En toen kregen we vrij snel eigenlijk een top 40 notering. Nou, toen was het gebeurd, hè, zeg maar.
0: Ja, een andere band. Je hebt nog een andere band gespeeld ook. Girl Named Johnny.
1: Girl Called Johnny, ja. Dat is dan weer daarna geweest.
0: Ja.
1: Met Erwin van Lichten.
0: Oh ja, Erwin die met Julia Logo.
1: Juist.
0: Aardige jongen. Dus.
1: Aardige jongen.
0: Ja.
1: En, maar ja, dat was in de tijd dat net die dance en die house hele erge opkomst had. Dus dat betekende natuurlijk ook dat je. Ja, het was moeilijk. Dat hele clubcircuit lag op zijn gat toen de tijd, weet ik nog wel. Dan was het geen duppie. En toen dacht ik, nou, ik stop er maar weer mee. Toen dacht ik, ga ik solo. Dat was eigenlijk toch al iets wat solo project. Maar ik heb toch altijd de neiging om weer een band om me heen te vergaren. Ik heb behoefte aan een gezin, blijkbaar.
0: Ja, dat kan ik me wel weer voorstellen.
1: Last van.
0: Heb ik ook, ja. Een soort van, mijn band is eigenlijk mijn huis of zo.
1: Ja, dat heb ik ook. Het is enorm fijn als we dan weer weg zijn met elkaar. Dan ben je eindelijk thuis, denk ik dan altijd.

0: Hoe kwam je erbij om het Nederlands te gaan zingen? Want het is natuurlijk wel een trend, hè, op het ogenblik. Iedereen zingt in het Nederlands.
1: Ja, ik weet het. Ik was het eigenlijk ook nooit van plan geweest, eerlijk gezegd. Maar wat er gebeurde was dat Huub van der Lubbe mij belde. Want er was zo'n Konamis. Konamis had iets georganiseerd met teksten van bekende tekstschrijvers. En dan mochten allerlei componisten muziek opmaken. En een liedje, dat hart kan dat niet aan, dat was dan blijven hangen ergens bij hem. En dat vond hij toch wel goed geworden. En toen zou Bluff zou het op het Songfestival gaan doen. Maar die hadden net hun eerste cd uit. En toen had hun management geloof ik gezegd dat misschien toch geen slim plan was. Want ja, het Songfestival is natuurlijk toch ook een beetje gekke.
0: Ja, ik zag je nog in een jury zitten. Ja. Hoe kom je in zo'n jury terecht eigenlijk?
1: Word je voor gevraagd.
0: Ja, ja.
1: Ja, en als je dan vraag ik wie er nog meer zijn, en als dat gezellig is, dan wil ik daar wel gaan zitten.
0: Ja, Bart zegt Boudewijn de Grote daar zitten.
1: Ah, heel serieus was die.
0: Ja, Boudewijn. Die had het vroeger volgens mij ook nooit gedaan en zo. Want ik ken Boudewijn heel goed.
1: Het is camp geworden, hè? Het is lachen, het mag weer of zo.
0: Ja, ja.
1: Maar ik ben toen dat liedje gaan doen omdat Huub het aan me vroeg. Want ik zei, nou ja, wat moet ik daar nou? Ik vond het zo'n onzin. Maar ja, ik had daar bepaalde voorwaarden aan, namelijk dat ik het helemaal op eigen manier mocht doen. En ik had toen de tijd ook alweer een contract bij Peer Music, kan ik me herinneren.
0: Oh, bij Jacques van Dijl.
1: Juist.
0: Ja, daar zat ik ook bij, maar daar ben ik inmiddels al lang weg.
1: Daar ben ik inmiddels ook weg?
0: Ja, ja. En die steken alles in hun eigen zaak, weet je. Ja, dat weet je ook al lang.
1: Nou natuurlijk. Ja, dat is bij mij ook niet helemaal gegaan zoals ik had gehoopt. Maar goed, ik heb toen bedacht van, ik had nog één platencontract namelijk bij hem. En toen dacht ik, wil ik helemaal doen wat ik zelf wil. En ik wilde altijd heel graag in mijn leven een keer met een strijkkwartet werken. Want ik vond dat zo'n mooi gegeven. Ik vind het namelijk zo'n puzzeltje. Van vier van die trillerige apparaatjes. Dat intrigeerde me wel. Dus toen had ik een Engelstalige.
0: Viool, alviool, cello.
1: En tweede viool natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat heb ik het toch gedaan. Dat heb ik gemogen, laat ik het zo zeggen. Ja, dat plaatje deed wel een beetje. Niet echt dat je nou zegt, nou het gaat helemaal geweldig. Maar
0: Dat was Engel, of niet?
1: Nee, dat was een Engelstalige cd. Die heette Con la Piccola Orchestra.
0: Oh, met een klein orkest, ja.
1: Ja, ja, je bakte er wat van. Ja. Nou, en dat, toen in diezelfde periode dat die uit was, of daar een tijdje daarna, toen kwam ik met dat Songfestival gedoe. En dan kreeg gelijk een platencontract, maar dan weliswaar of ik het in het Nederlands wilde doen. En omdat ik het best aardig gedaan had, vond ik, en op mijn eigen voorwaarden mocht doen, namelijk met het kwartet, was ik ook een vreemde eend in de bijt. Was ik opgevallen, wat natuurlijk eigenlijk het hele opzet van het hele verhaal geweest is. Want ik had nooit moeten winnen natuurlijk, want dan had ik in een jurk naar Birmingham gemoet.
0: Dan ben je de lul geweest, zou ik
1: ja,
0: zeggen.
1: Ja, dat bedoel ik. Kortom, het is voor mij heel goed gegaan. Want toen ben ik in het Nederlands gaan schrijven en ik moet je eerlijk zeggen, het gaat alleen maar beter. Want ik heb nu net die Edison natuurlijk te pakken. En dat vind ik toch ook wel weer leuk dat ik die niet postuum gekregen heb.
0: Nee.
1: Dat had ook nog kunnen gebeuren.
0: Jij zit...
2: En George Weah.
0: Ja, oké, man.
2: Prescott is goed.
1: Goeie stap.
0: Jij bent ook het theater ingegaan. Wij doen dat al een jaar of vijf. Wat vind je daar nou van?
1: Nou, ik zal je zeggen, ik vond het was een beetje noodzaak. Om te beginnen, als je met een strijkkwartet gaat werken, nou, dan kan je er vergif op innemen dat het een zootje wordt. Als het niet een beetje gestructureerd en rustig is. En ik had dan ook echt klassieke strijkers, dus dan...
0: Ja, dat kun je gewoon, dat kun je in de clubs gewoon niet doen.
1: Kan eigenlijk niet, nee. Dus het moest er ook wel een beetje heen. Ja. En daarbij vond ik het ook, mijn naam in het clubcircuit, het liep niet echt goed. Dus ik moest een soort nieuwe carrière beginnen, dacht ik. En ik kon toch niet zonder muziek. Dus toen ben ik de theaters gaan doen en het ging elk jaar veel beter, steeds beter. Maar toen kreeg ik pijn. Toen was ik terug naar pijn in mijn kont van het biervat. Weet je wel waar je op zit, in de bezemkast. En nu ben ik, zeg maar, ik heb er nu drie gedaan. Ninetown, Paradiso en Leeuwarden iets, maar ik ben vergeten welke plek. En het gaat hartstikke lekker. Blij ik terug ben.
0: In het circuit.
1: Popcircuit,
0: ja. Maar jij... Je hebt nu gewoon weer een band, dus...
1: Ik heb weer een band, ja.
0: Zit Pieter van Boogaard daarin?
1: Nee. Die zit in... Pieter-Jan Kramer van de Boogaard.
0: Ja?
1: Ja, die zit erin.
0: Speelt die piano toevallig?
1: Ja, toevallig, ja.
0: Is het jongen van Double Brown of zo?
1: Dat weet ik niet. Hij komt een beetje uit de jazz, komt hij.
0: Waar komt hij vandaan eigenlijk?
1: Want in de soundcheck krijg je dan altijd toch nog...
0: Speelt hij ook helemaal de orgel?
1: Nee.
0: Oh nee, dan heb ik een ander voor. Dat is...
1: Nee. En er zit Henry van Bergen zit erin. Eigenlijk speel ik altijd met Hein Offermans op bas, maar die doet nu een tournee met Orkater. En ja, dat zijn 80 voorstellingen en ik wilde toch niet op mijn gat zitten. Dus nu is Ivo Severijns van Herman bij ons. En dat was ook nou juist net weer even dat kleine stukje extra dynamiet wat er voor nodig was, denk ik. Want het gaat echt hartstikke leuk. En Jan van der Meijen natuurlijk, niet te vergeten.
0: Ja, ja, Jan zat vroeger in Powerplay of zo, meen ik me dacht te herinneren.
1: En Vitesse natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja. En het bevalt je wel. Heb je niet, kijk, wij hebben wel vaak het idee van, omdat wij gewoon toch een soort van een eigen QB muziek spelen, weet je wel.
1: Ja.
0: Krijg je toch vaak van, ja jongens, maar die muziek wordt toch in de kroeg thuis en zo. En, ja, dat gebruikelijk de clichés natuurlijk. Hè, van,
1: ja, maar volgens mij is er echt een hele grote omwenteling gaande hoor. Hè, omdat dat popcircuit natuurlijk toch moeilijk is. Er zijn geen zalen meer. Steeds meer schouwburgen staan er voor open om bands te nemen. De Ering doet het tenslotte ook al, ik weet niet hoe lang. En dat is een pokkenherrie, dat is niet gewoon. Dus het kan best. En waarom zou je dat soort zalen exclusief houden voor...
0: Voor cultuur.
1: Voor cabaret.
0: Waar toch steeds maar geld bij moet en zo.
1: Ja. Dus ja, ik ben daar heel erg blij. Maar ik moet zeggen, nu, ik vond het heel leuk om te doen. En nu ik terug ben, was er maar één puntje waarvan ik dacht, oh ja, ik ben er dan toch om 4 uur om een beetje goed te sound checken. Je zit allemaal nog niet goed in het zadel.
0: Kunnen we hier ook door?
1: Daar gaan we in.
0: Ja.
1: En dan moet je toch tot 11 uur wachten. Met een volle ijskast.
0: Ja, ja, ja. Dat is
1: toch een minpuntje hoor, vind ik. Ja.

0: café, die dikke juffrouw die erachter staat, die is heel aardig. Zo.
1: Nou, ik vind sowieso, die juffrouw is in de theaters achter de balie is altijd heel aardig.
0: Ja. Ja.
1: Het is niet verkeerd. Alleen, ja, ze moeten af en toe eens wat weggeven, vind ik.
2: Want, ja, maar...
1: ja, zie ik al een pauzedrankje krijg je dan hier en daar nog wel. Maar ik vind dat ook niet meer dan normaal. Je bedoel...
2: Nee, in theater, dan, daar zijn ze niet erg schuldig. Je krijgt, als je binnenkomt, één kopje koffie, meestal. En dat is dan wel. De rest moet je zelf in voorzien.
1: Nou, we hebben dan wel nog 1 jaar een catering meegenomen, maar die was zo goed. Dat moet je ook niet hebben, snap je? Dus dan begint het al met drankje vooraf. En dan een amuse hadden ze zelfs. En dan een soepje. En dan kreeg je nog een voortje. En dan kreeg je een hoofd. En dan daarna ook nog een toetje. En dan nog weer een drankje. Nou, we gingen als van die opgezette skippieballen.
2: Dan val je in slaap op de mail, man.
1: Ja, dat is niet te doen.
2: Dat wel alles.
1: Dus dat moesten, en daarbij het kostte ook nog wel wat ook, natuurlijk. Dus dat hebben we geskipt. Nu wordt het wel eens een pizzaatje of een... je blijft toch een beetje zoekende dan, hè? Maar nu zit ik natuurlijk in de popcircuit weer. Dan krijg je weer fijn nasi uit een afwasstijl.
2: En dan zijn we,
1: ook geweldig.
2: En er zijn weer ijskasten die gevuld zijn.
1: Ja, dus ook weer wat minder eten.
2: Ja.
1: En de sambal zelf meenemen.
2: Ja.
1: Nee, het is echt een feest was het. Ik heb in Paradiso gespeeld. Ik voelde me gewoon ineens weer gewoon... Ik leef over 10 jaar terug in de tijd ging. Of misschien nog wel langer. Ik heb mijn gitaar kapot gegooid. Want die deed het niet. Nou, heerlijk. Ik was de hoe op mezelf.
2: Ja.
1: Helemaal alleen de hoe gedaan heb ik.
2: Nou, jij bent echt een Rotterdammer. Waar lopen we hier eigenlijk?
1: Ja, nou, hier zijn we ingegaan omdat het hier iets rustiger was.
2: Ja.
1: Ik weet ook de straat, naar de Jozeflaan of zoiets.
2: Ja.
1: En dan lopen we weer terug naar de nieuwe binnenweg. En dat is dan wel weer toch wel weer wat fijner buurtje.
2: Ja, daar heb ik heel vroeger nog in Tudor ooit.
1: Oh, ik ook.
2: Bij Theo Kloen.
1: Ja, dat was een goede club.
2: Ja.
1: Dan kwam je ook om een uur of pak weg, 7, 8 thuis.
2: Wij zouden daar een maand spelen, maar we hebben 3 dagen volgehouden. En die man die zei iedere keer onze versterker zegt, doe was meteen afgelopen natuurlijk.
1: Ja, ik begrijp het. Nee, ik geloof dat die nog wel bestaat, maar het zal alweer inmiddels wel 5, 6 keer van eigenaar veranderd zijn. Nou, en ik ben ook zo veel weg, dat ik kom ook bijna niet meer in de kroeg eigenlijk. Laten we zeggen, als je veel speelt, dan...
2: Ja.
1: Heb je al genoeg geconsumeerd voor de hele rest van de week, vind ik, in zo'n weekend. Je bent ook een dagje ouder geworden.
2: Natuurlijk. Ja, ik weet er alles van. Ik heb,
1: meestal moet ook weer iets wat inkrimpen, natuurlijk.
2: Ik ga tenminste nooit een avond voordat ik moet spelen naar de kroeg. Want dan heb ik het dan de dag niet
1: gebeurd,
2: meer.
1: Ja. Nou, dat heb ik ook, hoor.
2: En als ik 2 dagen moet spelen, drink ik die dag daarna ook niet te veel, weet je wel. Want dan wordt het...
1: Nee, dan moet je het langzaam opbouwen.
2: Een leidensweg, vooral in auto's met een kater. Dat vind ik heel verveeld.
1: Ja, dat is zo. Maar ik heb toch ook wel last van stemverlies als ik te veel drink. En als ik in popcircuit helemaal, want alles staat toch 2 keer zo hard.
2: Ja.
1: Dus je moet het een beetje in de gaten houden dan. Maar zonder gaat niet, vind ik. Er moet ook wel wat bij gedronken worden.
2: Ja, ik vind ook wel, het maakt wel een beetje de boel los.
1: Beetje gezelligheid.
2: Ja. Oh.
1: Geen
2: nou, jij bent een echte Rotterdamse. Hoe is Rotterdam op dit moment? Ik bedoel, ik ken Rotterdam van heel erg lang geleden. Maar jij weet natuurlijk...
1: Ik kan je niet anders zeggen dan dat het alleen maar leuker geworden is. Want er is ook een beetje een eetcultuur ontstaan. Vroeger kon je eigenlijk nergens een leuk hapje eten of zo. Dat is nu toch wel veranderd. En er zijn ook... Ja, nog een aantal leuke cafés. Maar ja, ik zeg het al eerder tegen je. Ik heb toch weinig de neiging om er naar binnen te gaan. Laten we zeggen, ik heb de neiging wel. Maar om mezelf een beetje...
2: Woon jij midden in de stad? Of...
1: Nee, ik woon in Spangen.
2: Oh, in de Sparta?
1: Ja.
2: Uiteraard.
1: Om de hoek van het kasteel woon ik.
2: Daar waren mijn opa en mijn ooms altijd fan van. Daar heb ik ooit Stanley Matthews nog een keer gezien.
1: Ja.
2: Maar dat is in de oertijd. Je bent geen voetballiefhebber.
1: Nee, eigenlijk niet.
2: Nee.
1: En zeker niet hoe dat... tegenwoordig
2: nee,
1: gaat,
2: dat vind ik
1: uit, elkaar uit de hand gelopen gedoe is. Het gaat alleen maar over geld. En jongens van 18 jaar die multimiljonair zijn en dat ze dan ook nog voetballen. Dat schijnen dan in India gemaakt te worden, die ballen.
2: Ja.
1: Dat het zo lekker goedkoop is. En dan denk ik, joh, als je nou een beetje vent bent, dan koop je toch voor een heel jaar ballen.
2: Ja.
1: Hè? Voor veel geld. Dat hebben ze zat tenslotte. Ik vind het een beetje een nare...
2: Ja,
1: snaars aangekleefd.
2: Het is niet meer de sport die het was, gewoon. Nee. Voor gewone arbeidersmensen, makkelijk betaalbaar en een volkssport waar iedereen gewoon met plezier naartoe ging. Het is nou gewoon toch echt een, inderdaad een geldsport geworden.
1: Ja, is toch zonde eigenlijk.
2: Ja.
1: En al die jonge kereltjes die veel te veel geld hebben, dat gaat nooit goed.
2: Maar in Spangen, je woont niet boven het café zoals Carrie dus ongeveer?
1: Nee, gelukkig niet. Nee.
2: Dat zou de kat op spek binnen zijn.
1: Ja, dus. Nee, maar overal waar ik wel in de buurt van een café gewoond heb, ging ik nooit naar dat café. Want ja, ik vind dat is te dicht bij huis, weet je wel. Ja. Daar moet je niet aan wennen, aan zoiets.
2: Nee.
1: Nee, want dan kom je waarschijnlijk nooit meer boven.
2: Nee, Carrie die kan dan naar boven kruipen, zei ze.
1: Ja, nou, je bent wel lekker dichtbij, ja.
2: Ja. Rotterdam, culturele hoofdstad, merk je daar nog wat van? Merk jij persoonlijk daar
1: nou,
2: wat van?
1: Nou, ik heb er wel wat van gemerkt. Ja? Want ja? Ik heb dan de openingsavond mogen doen. Want Paul de Leeuw zou dat eigenlijk doen, maar er is iets misgegaan wat betreft zijn uitnodiging daarvoor. Ik weet niet meer, ik geloof niet dat de BVD het er helemaal mee eens was of zoiets. Maar misschien klop ik nou iets op wat niet waar is, want je hoort er allerlei verhalen over. En ik had op mijn cd een liedje staan over de stad. Dus ik was in één keer de afsluiter van de avond.
2: Ja, ik had de stad op je...
1: En het was leuk, want het zat helemaal vol met ambassadeurs en politici. En de koningin natuurlijk, en de president van Portugal. En het was, de koningin ging dan weg. Want eerst denk je, wat een onzin, zo'n koningin. Wat betekent dat nou, waar ze de staat is dan toch wel grappig. Je ziet ook gelijk waar ze zit, want die grote helm. Zie je dan zitten, weet je. Nou, en die ging dan weg en dan moet iedereen blijven staan, want dat is dan protocol. En dan hoorde ik daarna nog een lied.
2: Van
1: ik vond het geweldig, vond ik het. Echt grappig.

0: Nee, het was heel leuk. En het is natuurlijk, het is altijd zo lastig. Als je niet een klein beetje televisie mee hebt af en toe, dan denken ze dat je eruit gestapt bent.
1: Ja, dat is...
0: En als je dan ineens weer televisie krijgt, dan denken ze dat je weer opnieuw begonnen bent ook. Terwijl je bent niet weg geweest.
1: Nee, dat is het. De tijd gaat zo snel wat dat betreft, dat als je niet af en toe je kop laat zien, dan...
0: Ja, en dat is moeilijk, want er is niet echt veel op muziekgebied natuurlijk.
1: Nee, dan kun je gewoon af en toe bij Maart Smeets, daar zijn wij geweest. En
0: ja, wij ook.
1: Barend en Van Dorp een keertje, en dan... Dan zijn er misschien...
0: Ja, Barend en Van Dorp, die hebben mij niet gevraagd. Daar ga ik toch eens wat over
1: Nee, vraag mij ook nog wat, maar goed. Als ze... Dan hadden ze ook maar aan moeten geven bij de politie, vind ik.
0: Oh ja.
1: En dat vind ik ook een beetje laf. Ze hebben altijd een grote mond over anderen, maar ik vind dat je dan ook weinig geloofwaardig bent. Dat je zelf ook weinig geloofwaardig was, maar dit terzijde.
0: Ik heb er wel eens een keer gezeten, moet ik eerlijk bekennen. Dat hebben ze me zelfs uitgenodigd om toen naar dat Monaco zaten ze, geloof ik, toen de tijd.
1: Oh, ja, maar dat met die voetbalrij toen.
0: Maar toen zat ik in een eigen vakantieplanning. Want ik heb dat dus niet gedaan. En misschien is dat een beetje te scheve been geweest. Dat zou kunnen natuurlijk. Waar lopen we naartoe?
1: Ja, loop een stukje die kant op nog en dan lopen we terug straks. Moeten we hier... Oh, kunnen we hier gewoon oversteken volgens mij?
0: Ja, dat hadden we gewoon moeten doen. Gaan we alsnog?
1: Uiteindelijk.
0: Dat zou wel mooi het einde van een mooie uitzending zijn, hè?
2: Ja, onder de auto.
0: Als je er nou onder ligt met z'n allen. Nee, ja, en wat ik al zei, het is toch, want je vroeg wat is Rotterdam, het is gewoon leuk. Je kan nu overal een beetje leuk, gezellig gaan eten.
1: Ja, en de kroegen zijn weer lang los, hoor ik. Want ja. Peper die had toen een beetje toch de gewoonte om het wat sneller
0: te
1: dicht
0: knijpen.
1: Te doen.
0: Ja, het is weer open.
1: Ja.
0: Dus je kan ook als het wat later is hier nog gezellig wat nemen, maar ja.
1: Zoals jij al zei.
0: Behoed u!
1: Ja. En jij doet... Hoeveel theater doe je nou nog? Of is het bijna...
0: In september begin ik weer.
1: In september?
0: Wordt nu voor geboekt. Dan doe ik een stuk of 30.
1: Ja.
0: Meer is er niet uit te halen, geloof ik, toch? Alhoewel het in het begin iets minder was. En het leuke is nu wel dat die zalen dan ook vol zijn.
1: Ja,
0: wij doen het... In elk geval een aantal uitverkopen, weet je?
1: Wij doen het 5 jaar. En het rare is dat het ene jaar wat meer is dan het andere. Als je een keer gehad hebt, dan is het volgende dat jaar erop weer iets minder.
0: Ja, dat is dan misschien toch weer tekort voor mensen. Daar willen ze er nog even over nadenken, een jaar of twee.
1: Ja, maar die theaterdirecteur die nemen nooit elk jaar hetzelfde programma. Want er is natuurlijk zo verschrikkelijk veel aanbod.
0: Ja, dat is zo, ja.
1: Want ook zelfs normaal zit in het theater.
0: Ja, even zitten.
1: Ja, je hebt ook iets met Benny gedaan. Hoe was het eigenlijk?
0: Ja, dat was verschrikkelijk leuk. Ja, ik moet je zeggen, ik was eigenlijk altijd al fan van hem, maar... Ik werd gevraagd om dat duet te doen, want Ilse de Lange wilde niet. Ik weet dat zij eerder gevraagd is dan ik, dat snap ik ook wel. Achterhoekers onder elkaar. En ik vond het een enorme eer. Ik vond het heel erg leuk om hem te leren kennen. En ik heb verschrikkelijk gelachen met hem. Ja. En we hebben nog steeds contact.
1: Ja, hij doet ook op mijn laatste daddy mee. Dat is 35 jaar ons en zo. En ik ken Benny natuurlijk al heel lang. Ik vond het ook heel grappig.
0: Een goede gozer, hè?
1: Ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Echt mijn gouden hart. Ja. Een enorm gevoel voor humor.
1: Ja.
0: Want er zit ook... sommige mensen denken dat het normaal plat is, hè? Dat het gewoon alleen maar heuken is. Heuken, ik zeg het ook niet goed natuurlijk. Want dat kan ook niet. Maar dan is er zo'n theatertournee, heet dan bijvoorbeeld Even Zitten.
1: Ja.
0: En dan hebben ze allemaal boevenpakken aan.
1: Ja.
0: Het is gewoon toch altijd iets meer dan plat, vind ik. Het is leuk bedacht.
1: Een soort van Dalton-achtige...
0: Ja, heel grappig.
1: Manier. Ja, nou ja, Benny is natuurlijk ook... want dat weet een heleboel mensen niet. Die is natuurlijk wel decorschilder geweest vroeger voor Appel of zoiets, voor de Amsterdamse.
0: Ja.
1: Maar hij werd daar niet serieus genomen op een gegeven moment, omdat hij dialect praatte.
0: Ja, dat krijg je.
1: Heeft hij een jaar daar gezeten en toen is hij dus weer opgekruist. En toen... Want hij komt eigenlijk van de Aki, hè?
0: Wat is dat?
1: Dat is de kunstacademie in Enschede.
0: Oh ja, daar zat hij, ja. Ja, nou, hij schildert natuurlijk nog steeds zijn eigen hoesjes en alles.
1: Ja,
0: en...
1: precies. En dat deed hij eigenlijk heel goed. Want Huub van der Lubbe die vertelde mij dat hij toen al dingen van Benny zag die heel erg goed waren gewoon.
0: Ja, zeker.
1: En dat is eigenlijk wel grappig en zo.
0: Ja, ik heb hier zelf ook nog kunstacademie gedaan in Rotterdam. Netjes afgemaakt.
1: Hier zo ergens links. Wat is dit, Frederik?
0: Dit is, het is een goede architectuurmuseum is het.
1: Oh.
0: Ja, het ziet er ook heel erg architectonisch uit.
1: Bij de Schravendijk wel in de buurt, ja, die is daar, hè, volgens mij. Of...
0: Nou, de Schravendijk wel is als je dit uitloopt rechts. En hier is de Martenesselaan natuurlijk.
1: En daar heb je dingen toch, de Boijmans Verbeuning of niet?
0: Dat zit daar.
1: Dat zit daar, hè?
0: Ja. En Dijkzicht, Erasmus Universiteit.
1: Ja.
0: Ja. Het is mooi, die skyline natuurlijk, hè?
1: Dit ken ik dus niet. Dit is...
0: Daar zit Boymans van Beuningen, ja. Het bruine gebouw. Daar
1: ja, daarachter.
0: Dit,
1: ja, daar.
0: Ja, dit is nieuw.
1: Ja.
0: Maar we hebben nu natuurlijk aan de overkant van het water, waar je normaal nooit kwam als Rotterdammer. Want dan moest je geld wisselen en je paspoort meenemen.
1: Ja.
0: Maar dat is nu ook heel leuk aan het worden natuurlijk, hè? Want dan heb je dat Hotel New York en Hotel Rotterdam of Café
1: de
0: Rotterdam.
1: Het oude gebouw van de hal. Van
0: ja,
1: Noord-Amerika.
0: Dat is nou heel erg leuk opgeknapt.
1: Ja.
0: Fantastisch gezellig. Je kan er alles eten. En ook voor iedereen betaalbaar. Dat vind ik leuk. Je kan er helemaal uit je bol gaan met veel geld. Je kan er ook een klein hapje nemen. En dat is voor iedereen leuk. Dus het is een... Ja, sympathiek vind ik dat. Als dat kan. Snap je? En het ziet er mooi uit. Al die grote gebouwen. Manhattan van Nederland. Hè, wordt het al genoemd. Dus we zijn goed bezig hier.

0: Dus jij bent wel een beetje trots over Rotterdam.
1: Jawel, ja. Dat hoor je wel, toch. Ja. Maar ik heb ook niet dat boven nationalistisch, hoor. Ik vind de reden waarom je van je stad houdt, is omdat je er geboren bent. Ja. Dat het heel erg veilig voor je is. En het is natuurlijk een stad waar gewoon, er was natuurlijk niks meer van over na de oorlog. Dus dat heeft tijd gekost om dat weer een beetje cultuur te geven, denk ik.
0: Ja, want ik heb hier rondgelopen, toen was ik wel heel klein, hoor. Maar ik heb het gezien, ik weet het nog, dat het echt in puin lag en zo. Behalve Stadhuis stond er nog en een stukje van de Laurenskerken.
1: Ja.
0: Dat was het. En mijn vader, die zei, voor de oorlog schijnt het een beetje zoals Amsterdam geweest te zijn.
1: Ja, met grachtjes. Ja, natuurlijk. Ja. Dus daarom de stad zonder hart. Hè.
0: Ja, Zadkine, hè.
1: Ja.
0: Mooi beeld trouwens.
1: Ja, zeker.
0: Ongelooflijk.
1: Ja. Nee, maar goed, die trots, dat is dan natuurlijk iets, omdat je hoort hier thuis en je vindt het ook fijn om te zien dat het goed gaat. Het is leuk om te zien dat het mooi wordt. Daar heb ik wel gevoel voor. Ik vind het leuk dat het er leuk uitziet. Dat het niet, dat is natuurlijk niet overal zo. Er zijn wijken waar je niet doorheen durft bijna van verdriet. Want ik woon dan zelf in Spangen, dat zijn ze ook wel leuk aan het opknappen. Maar ja, het blijft toch wel een beetje. Het kan veel erger, hoor. Op Zuid zijn nog een paar van die wijken waar echt wat aan moet gebeuren. Maar goed, het is
0: maar
1: toch
0: leuk. Dit is echt de oude volksbuurt, hè, Spangen.
1: Ja, precies. Maar goed, dan gaan dan toch de meeste arme mensen. Die komen daar terecht. En ook de etnische minderheden. Nou, dat wil ook wel eens misgaan natuurlijk. Die cultuurverschillen.
0: Ja.
1: Maar ik heb nog niet echt... ik zou best weg willen, maar ik heb er geen tijd voor. Want wanneer doe je dat? Wanneer ga je dan weg? Dan moet je eerst wat anders zoeken. En dan moet je weer tijd.
0: We moeten daar lang in hebben gedaan.
1: Ja. Maar ik heb het er hartstikke naar mijn zin. Ik heb een best groot huis. Helemaal vijf hoog, weliswaar. Dat is wat minder als je met iets zwaars naar boven wil.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar het houdt je wel in conditie.
0: En je hebt niet van ik moet hier weg of zoiets?
1: Nou, ja.
0: Soms?
1: Ik zou een huis met een tuin willen.
0: Ja.
1: Dat je de straat niet op hoeft als je naar buiten wilt. Want je hebt gelijk, ben je dan, weet je wel, dan moet je toch ineens je mond open doen. Als iemand iets tegen je zegt of je moet iets kopen. Of...
0: Ja,
1: zo met een eitje in de tuin. Zo'n beetje zo'n zonnetje, zo'n zonnestraaltje. 'S morgens, als je een beetje aan het bijtrekken bent. Dat zou ik wel willen. Makelaars, bel mij.
0: Nou ja, we zullen het. Hoeveel dingen ga je nou nog doen in het andere circuit? Ik bedoel, dat is wel jammer, hè? Dat er eigenlijk zo weinig van die podia's meer zijn en zo.
1: Ja, dat is doodzonde.
0: Ja.
1: Maar wat wel weer heel veel beter gaat, en dat is ook de reden waarom ik toch dat circuit weer even in wilde, dat schijnen de festivals te zijn. Die zijn allemaal heel goed georganiseerd, geloof ik.
0: Ja.
1: Heb ik van horen zeggen. En de meeste zijn er nog. Die zijn veel groter geworden, dus dat loopt heel erg goed. En ik vind festivals spelen, vind ik rete gezellig.
0: Ja, dat is prachtig, ja. Ja.
1: Ook als het regent. Hè, lekker in zo'n tent met z'n allen. Wachten, vernikkelen. Ja, ja, het gaat nooit meer over, hè. Als je er een keer aan geroken hebt, ben je gewoon de klos.
2: Je doet ook radio, hè?
0: Oh ja, hebben we dan niet over gehad? Was ik al een beetje...
1: Ik doe twee programma's.
0: Zijn dat muziekprogramma's?
1: Nee, helemaal niet.
0: Niet?
1: Nee, en dat vind ik ook wel prettig.
0: Of is het meer human interest, of wat is het?
1: Nou, het ene programma heet Spicht zich, dat is wel een beetje human interest. Dan ga ik je kan het zo gek niet bedenken, dan weer misschien naar een museum of naar een hospice. Of naar een opening van een zeeaquarium. Of naar de aquariaten, dat zijn dan jongens die van vissen houden, maar die zitten alleen maar bier te drinken. Nou, dat vind ik toch wel weer heel erg komisch. Naar een boksschool ben ik geweest, waar mannen van 60, 70 jaar elkaar nog steeds elke twee keer in de week helemaal...
0: Een laserslaaf?
1: Ja, nou, dat vroeger, meestelijk.
0: Ik heb me nog herinneren, een Odeon in de Couvernestraat.
1: Daar werd ook gebokst?
0: Daar werd gebokst, ja.
1: Oh, ja, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat het er zat.
0: Het ongeveer tegenover het venster daar, weet
1: ja,
0: je wel.
1: Ja, ik ken het gebouw, ja.
0: Ja, ja. Dat was vroeger altijd boks. Bert van Klaveren en zo. Jules Deel, die weet er alles van.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja. Van Klaveren, die bokste overigens ook op die school waar ik dat programma gemaakt heb.
0: En het andere programma?
1: Het andere programma is een inbelprogramma. Dat ga ik vanavond doen. Dat heet Met Wie. Nou, dan gooi je wat onderwerpen tegen de muur en dan mag iedereen...
0: Die mag iedereen zeggen.
1: Steen en been klagen, want daar gaat het over het algemeen wel over, hoor. Dat kunnen ze goed hier in Rotterdam.
0: Ja, heel Nederland. Het was... Die talk radio ook. We hebben Willem de Ridder een keer geïnterviewd. Die zei, nou, het was niks anders dan elkaar uitschelden en klagen. Ja, fantastisch.
1: Ja, dat is toch lekker.
0: Hij zegt, zet maar open en ze lullen wel.
1: Ja, dat was goed. Ik heb dat met plezier gedaan, ook heel lang. Samen nog een keer met Theo van Gogh.
0: Ja.
1: Heb ik nog net 3 jaar volgehouden, voordat we elkaar echt gek gemaakt hadden. Maar dat was heftig ook, hoor.
0: Nou, achter de hinkende hond aan.
1: Ja.
0: We zijn bijna weer aan het uitpunt van onze wandeling gekomen hier in Rotterdam. We zijn vlakbij Radio Rijnmond, waar Frederik Spicht ook werkt.
1: Dat moet
0: en dat allemaal ook nog naast de drukke bezigheden in de muziek.
1: Ja, maar ik moet het er toch ook nog steeds bij doen. Dat is natuurlijk.
0: En dat is een financiële kwestie of wat?
1: Ja, dat is een financiële kwestie. Ja. Mensen denken, want nu met zo'n beeldje gekregen en die koningin.
0: En je bent op de televisie geweest, nou die zal wel schatten
1: verdienen. Ja, en als je dan naar het café gaat, dan is het ook, staan ze hier allemaal hongerig aan.
0: Ja, van,
1: en dan ben ik ook nog niet te lullig om het niet gelijk te doen, maar het, is, het blijft toch op een of andere manier, als muzikant in Nederland is het, of je moet helemaal bovenin zitten als een Borsato of zo, of zoals nu dat
0: Ik weet er alles van, de blues is ook niet echt een...
1: Ook niet een vetpot, hè?
0: Een major music. Maar goed, ik ben al zo lang bezig dat ik er wel van kan redden. Maar goed, het zal nooit echt... Maar dat vind ik niet erg. Ik bedoel, ik vind het de moeite waard.
1: Als,
0: het daar
1: maar,
0: gaat het om.
1: Als je maar door kan gaan,
0: als je
1: de
0: moeite maar waard vindt. Als je er achter staat.
1: Ja, dan ben je toch gelukkig. Ja. Als je mag...
0: Ik vind het de moeite waard. Daar gaat het om.
1: Als je maar door kan gaan,
0: als je de moeite maar waard vindt. Als je er achter staat.
1: Ja, dan ben je toch gelukkig.

0: aangenaam.
1: En Radio Drenthe. Ja. En ik wens jou natuurlijk heel veel succes.
0: Ja, ik jou ook.
1: Wat dacht je dit maar om? Zo maar zeg ik.
0: Goed. Ja. Veel succes, ja, jij ook, hè?
1: Dankjewel, Freddy.
0: Jij ook, bedankt.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met zangeres Frederik Spicht, die was van I've Got the Bullets, de eerste band van Frederik Spicht, Riding the Same Road. Mijn hart kan dat niet aan, van Frederik Spicht, het Songfestival liedje uit 1998. Van de Leicester CD Droom, Rotterdam en Drinken. Tiet om weer te gaan met Harry's historie. En daarvoor weer een duik in het repertoire van Cubby en de Blizzards.
3: Goed, we zitten weer naar de tekst te kijken van een van de nummers van C+B, QB, tegenwoordig ook genoemd. Je kunt het met een Q en een B doen, hè? Dat is heel modern, zegt ze. Maar waar ik het over wil hebben is over een paar teksten die ik geschreven heb. De eerste is Geronimo Weeps, dat is van de LP The Legend. En dat behandelt een beetje de thematiek van de Indianen. En daarop aansluitend eigenlijk Wondering Where the Indians Gone. En dat staat op de laatste cd uit Hotel Grollo. Waar het in Geronimo Weeps eigenlijk over gaat, is eigenlijk een Indiaan die naar de grote stad gaat. En die daar eigenlijk een beetje verdwaalt. En die daar allerlei dingen ziet die in de vrije natuur in Utah of zo niet voorkomen. Of ergens in Nevada of zo. En daar eigenlijk mee geconfronteerd wordt en... Ik leg het dan een beetje uit naar aanleiding van dat hij op een gegeven moment zijn deken, zijn rijdeken kwijtraakt. En want de Indianen rijden altijd zonder zadel, reden altijd zonder zadel. En met een deken op het paard. En als een Indiaan die deken niet meer heeft, dan raakt hij de kluts kwijt. Of hij kan geen paard meer rijden, zegt ze dan. Nou, naar aanleiding daarvan zet ik hem een beetje in de grote stad neer. En ik noem hem dan eigenlijk Geronimo, dat was een grote chief van de Apaches. Hè? En het kind moet een naam hebben, in dit geval in het verhaal. En die man die komt eigenlijk verkeerd terecht, hè? Daar gaat het eigenlijk over.

en nou daarop aansluitend, waarom zijn die mensen verkeerd slecht terechtgekomen? De titel Wondering Where the Indians Gone. En de tekst gaat een beetje zo van, toen ik op school was, toen zag ik wel eens plaatjes van Indiaan, weet je wel.

de Proud Ones, de Geronimo en Sitting Bull, zou ik maar zeggen. Mensen die zich trots voelden, een trots volk, zou ik maar zeggen. En ik vond de veren van die pakken zo prachtig. En de boog en de pijlen en zo. En vroeger speelde je wel eens in de jaartje. Ja, dat was fantastisch. En they used to live in the Delta. In de Delta, daar had je de Choctaws. En bij Chicago, waar eigenlijk Chicago van afstand, het land van de uien. Ja, op een gegeven moment, dat zag je in die geschiedenisboekjes en zo. En daar zag je ze. Maar nou hoor ik eigenlijk niks meer van ze. Ik zie geen smoke, geen rooksignaal meer. En je leest niks meer over ze. En de grote vlaktes, daar zie je ze ook niet meer. En je ziet geen buffalo's meer bijna. Geen stampede, geen tomahawk en geen wigwam. Ik vraag me dus uiteindelijk af, in dat coupletje, waar de Indianen gebleven zijn. Hè? En waarom ze eigenlijk er niet meer zijn. En aan het eind wordt eigenlijk wondering where the Indians gone. They must have seen better days. Ze hebben waarschijnlijk betere tijden gekend, hè. En als je dan in de geschiedenisboeken kijkt, dan is er niks meer te vinden over die cultuur. Die is eigenlijk helemaal verdwenen. Geen rook, geen signaal meer, geen geluid. Maar het komt dan waarschijnlijk toch weer, of waarschijnlijk met alle zekerheid. En wij en de huidige Amerikanen die noemen dat het land van de Founding Fathers. Zij vinden eigenlijk dat zij dat land gesticht hebben, maar het waren natuurlijk de Indianen. Hè? Dus de witte mensen die hadden ze een heleboel beloofd. En die hebben voor de zoveelste keer hun woord gegeven en gebroken. Zoals ze zo vaak doen. En de Apaches en de Sioux, de Sioux, die zijn eigenlijk opgeborgen in achteraf plekken en vergiftigd met alcohol en hebben niets meer te vertellen. En toch waren dat eigenlijk de mensen aan wie het land toe behoorde. En daar gaan die twee liedjes eigenlijk over. Hè? Daar zie je maar weer in van hoe het op een gegeven moment door de blanke mensen verruineerd is, zou ik maar zeggen.

0: Wat je dan ook nog kunt zeggen van dat er toch nog wel een heleboel mensen zijn die tegenwoordig er wat aan doen. Wij zijn toen in 1933 op een festival in Kerrville geweest in Texas. Er waren een heleboel singer-songwriters en alternatievelingen. Mensen opriepen om iets voor de Indianen te doen. En er zijn er een aantal lui, Boots Hancock en zo, meende ik. En nog wat. En ook mensen als Eric Taylor en Ian Matthews, die zich toch. In Austin heb je zo'n scene die zich daarvoor inspant. Om die mensen daar. Wat beter te laten hebben. Want hier is onder andere Egbert Meijers daarmee bezig geweest. Die er nog mee bezig is. En een beetje ondersteuning zou die mensen wel kunnen gebruiken. Want het is toch eigenlijk een grof schandaal dat er nooit meer een woord over gerept wordt. En dat deze mensen maar tot in de verste uithoeken van de Verenigde Staten zijn verdreven, zou ik maar zeggen. Daar gaan deze twee liedjes, Geronimo Weeps en Wondering Where the Indians Gone, die gaan daarover. En ik heb me dat lot wel eens aangetrokken, want ik vind het niet juist, laat het maar zo zeggen.
1: Kun je een beetje de vergelijking trekken met de Aboriginals bijvoorbeeld?
0: Ja, zoals in een heleboel plaatsen. Ik bedoel, de ellende in Afrika, dat komt toch ook grotendeels voort uit de onbedwingbare domesticering van dat soort mensen of kolonisatie van de blanke mensen in de kerk en zo, dat soort dingen gebeurd zijn. Men heeft gewoon hun landen ingepikt en het voordeel daarmee gedaan.
1: Geronimo Weeps was dat van de LP The Legend en Wondering Where the Indians Have Gone. En dat was van de CD, de Lister-CD, Hotel Grollo. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de swamps in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Marcus King uit South Carolina speelde als jochie van 11 jaar al op de albums van zijn vader, bluesgitarist Marvin King. Hij was vooral een fan van Duane Ellman. In 2019 verscheen zijn debuutalbum El Dorado en intussen stond hij al op alle grote bluesfestivals. Marcus King, Can't You Hear Me Knockin'?

Marcus King, Can't You Hear Me Knockin'? Cyndi Lauper uit New York is al ruim 40 jaar actief. Ze begon met grote hits Girls Just Don't Want To Have Fun, Time After Time en True Colors. Ze is uitgegroeid tot een heuse topzangeres, heeft 18 albums gemaakt en ze heeft intussen 27 hits. Cyndi Lauper, At Last.

Cyndi Lauper, At Last. Little Big Town, dat is een crunchy rockband uit Alabama met twee zangeressen, Karen Fairchild en Kimberly Slapeland, en twee zangers, Philip Sweet en Jimmy Westbrook. En hij kan wel eens Nederlandse roots hebben. Ze hebben 11 albums gemaakt, 31 hits, waaronder 6 nummer 1 hits in Amerika. Little Big Town, Wild Horses.

Little Big Town, Wild Horses. Big Sugar, dat is een band uit Toronto in Canada met zanger Gordy Johnson. In 1999 stond de band al in het voorprogramma van de Rolling Stones en daarna werd Big Sugar een van de best verkopende bands van Canada. Gordy Johnson verhuisde in 2003 naar Austin en begon hij een nieuwe band, Grady. Maar in 2014 begon hij ook weer albums op te nemen met zijn oude band Big Sugar. So Many Roads.

Big Sugar, So Many Roads. De Zac Brown Band komt uit Georgia. Het is de band van zanger-gitarist Zac Brown uit Atlanta. En zijn band behoort momenteel bij de topbands in Amerika. Hij maakte 10 albums. Hij heeft 36 hits, waaronder 15 nummer 1 hits in Amerika. De Zac Brown Band, Painted Black.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Ready Now van Jimmy Hall is het album van deze week. En Joe Bonamassa was niet alleen de producer van dit album, hij zette zichzelf ook regelmatig in als gitarist. Ook op dit nummer speelt hij de gitaarsolo. Jimmy Hall, Will You Still Be Here?

0: Jimmy Hall, Will You Still Be Here? Solomon Burke zong op het album Don't Give Up On Me nummers van Van Morrison, Tom Waits, Joe Henry, Elvis Costello, Bob Dylan en Nick Lowe en het titelnummer is een compositie van Dan Penn. Solomon Burke, Don't Give Up On Me.
1: If I fall short

Solomon Burke, Don't Give Up On Me. Lainey Wilson uit Louisiana is een boerendochter uit Baskin. En dat is een dorp met slechts 250 inwoners. Haar ouders luisterden thuis naar Buck Owens en Glen Campbell. En als teenager op de high school nam zij haar eerste album al op. Intussen woont ze sinds 2011 in Nashville. En daar maakte ze weer 4 nieuwe albums. Lainey Wilson, You Can't Always Get What You Want.

Lainey Wilson, You Can't Always Get What You Want. Het komt van het album Harvest van Neil Young en het nummer eindigde op 31 in Amerika en 4 in Canada. James Taylor is de gitarist en u hoort Linda Ronstadt als achtergrondzangeres en er verschenen nog covers van Liam Finn, Beck, Red Light King en de band Puddle of Mud. Neil Young, Old Man.

0: Neil Young, Old Man. Elfie Shame uit Kentucky werd ontdekt in de tv-show American Idol. Hij had al een nummer 1 hit in Amerika met My Boy en hij heeft 1 album gemaakt, Country Roads. En hij stopte met zijn studie aan de universiteit om zanger te worden. Elfie Shame, Sympathy for the Devil.
1: Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Been around for a long, long year. Stole many men's soul and faith.

Elvie Shame, Sympathy for the Devil. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Melendorp en Johan Derksen. En wij blijven de oervormen van de muziek trouw die tegenwoordig worden genegeerd. Bij ons hoort u nog blues, soul, country, Americana, Cajun en rock'n'roll. Jimmy Vaughan en Louis.

Barton, dat is een gitarist en een blueszangeres uit Austin, Texas. Ze werken hun hele carrière al samen. Ze hebben ieder hun eigen solo-carrière, maar ze zoeken elkaar steeds weer op voor gezamenlijke projecten. Jimmy Vaughan en Luann Barton, Wheel of Fortune.

Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Je weet wat de hoofdstad van Nederland is, hè? Grote stad in het westen, die vaak bezongen is trouwens, Amsterdam. Onder andere door Mary Couture op haar nieuwe cd Dark Enough to See the Stars. Wij draaien het straks. Verder drie uitvoeringen van Roll and Tumble Blues, oftewel Rolling and Tumbling. Origineel is van Hambone Willie Newburn uit 1929. Maar we beginnen met Luke Winslow King. Hij heeft het over juni, Slow Sunday June.

Slow Sunday Tune van Luke Winslow King van de CD If These Walls Could Talk. Nou, als de muren van Slag in Borgen kunnen praten, dan zullen ze zeggen: hey, deze man die is hier ook geweest. Want Luke Winslow King die heeft er volgens mij wel een paar keer opgetreden in van Slag in Borgen. Helaas, de gelegenheid is gesloten, althans van Slag, de kerk is nog leus. Bonnie Raitt, de geweldige vrouw, 72 jaar, maar hij hoort zing, dan zou je dat helemaal niet zingen. Alsof haar stem helemaal niet verandert, alsof ze tijdloos ouder wordt. Dit is van hun nieuwe CD, Just Like That, Made Up Mind.

de made-up mind van Bonnie Raitt, van haar, nou, hoeveel cd's er toch niet meer? Een dikke in de 20, denk ik wel. Just Like That, titel van de cd. Vorige week draaide ik een nummer van Mary Couture, de zangeres uit New Orleans, de cd Dark Enough to See the Stars. En toen vertelde ik al dat, het bent vaker wat, nou, ik wil niet zeggen droevige liedjes die ze zingt, maar liedjes met een boodschap, serieuze liedjes in elk geval. Ik weet niet of dat ook geldt voor de volgende, want Amsterdam is heel vaker bezongen. Van David Bowie tot Coldplay, van Crowded House tot Buck Owens. Maar ik had het nog niet eerder gehoord van Mary Couture.

Een ode aan Amsterdam van Mary Gauthier van de cd Dark Enough to See the Stars. Tinsley Ellis, dat is een man die vooral bekend geworden is met het nummer A Quitter Never Wins. Hij opgeeft, dan win je niet. Nou, daar heb je groot gelijk aan. Dit is een nieuwe cd van Tinsley Ellis, Devil May Care, en daarvan Beat the Devil.

Van de blanke gitaarblues van Tinsley Ellis gaan we naar de zwarte blues van The Cold Stairs. Dat is een duo uit Amerika, Brian Mullins op drums en Chris Tapp op gitaar. Die wel een beetje in hetzelfde idioom fungeert eigenlijk, de stevige bluesrock. Een nee-cd is van deze beide mannen nu te komen, Heavy Shoes en daarvan Dust in My Hands.

Kijk, je hoort de wind blazen. Stof vlug over de prairie. Dust in my hands. De Cold Stairs van hun cd Heavy Shoes. Je hoort het in Harry's Blues op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Vorige week draaide ik al een stuk van de cd van Rick Meijer. Rick Meijer, een gitarist uit Friesland, uit Het Beeld, uit Sint-Jacobi-parochie. Komt hier oorspronkelijk vandaan. Heeft een solo-cd uitgebracht met allerlei andere artiesten. Allerlei andere mensen die eraan meewerken. Bottleneck Jack onder andere, maar nog veel meer. En daarop staat ook het nummer Rollin' and Tumblin'. Het origineel is uit 1929, dus bijna 100 jaar alleen. Straks het origineel, maar nou de versie van Rick Meijer. Well, I

0: Rollin' and Tumblin' van de NECD van Rick Meijer. Een origineel nummer van Hambone Willie Newburn. Maar in deze uitvoering zingt Minke Adema die doet de vocals. Hans Eiken naar de drums. Michel van Schiet de bas. Bas Kleine die speelde op de bluesharp. En Nico Oudhuizen op de percussie. En Rick Meijer uiteraard gitaar. Uitstekende cd van deze man uit Friesland. Het origineel, dat is al uit 1929 van Hambone Willie Newburn. Man die eigenlijk maar 6 liedjes gemaakt heeft. Maar Rollin' and Thumblin' is natuurlijk wereldberoemd te worden. Want het heeft allerlei uitvoeringen kent ook. Het is eigenlijk een beetje gepikt over een nummer. Maar zijn de Robert Johnson in 1936, toen die in San Antonio opnames maakt, heeft hij ook Rollin' and Thumblin' op een nummer. En Buddemees niet denkt dat het origineel van hem is. Maar dat is dus niet zo. Het is uit 1929 van Hambone Willie Newburn.
1: And I rolled and I tumbled and I cried the whole night long.

Ja, dit is echt heel lang geleden opgenomen, origineel in 1929. De originele versie van Roll and Tumble Blues van Hambone Willie Newburn. Dat is een man waarvan de zegpot zijn zal waarschijnlijk in 1901 geboren zijn. Kijk, dat wist ze dan niet eens precies. Dus niet helemaal goed in de burgerlijke stand opgenomen. Hij is in 1965 overleden. Maar zelfs door was er op een gegeven moment nog twijfel aan. Want in 1947 had hij in de bakken zitten. En toen dachten ze dat hij door overleden was. Een beetje onduidelijk leven van deze Hambone Willie Newburn. Nou, dan moet er nog een derde versie komen. En dan kun je kiezen natuurlijk voor een older versie van Robert Johnson of van Howlin' Wolf of van Elmore James. Want allemaal hebben ze dat wel opgenomen, maar die wordt dus ook wel. En wat er recenter in de 60er, 70er jaren, The Cream of Jeff Beck. Maar ik kies voor een versie van Jackie Fenson. Jackie Fenson is een Texaanse gitariste, zangeres. Niet zo oud nog. Ik wil ook wel eens een nieuwe versie horen, zeg maar. Van de CD Joy U 2019. Jackie Fenson met Rollin' and Tumblin'.

Drie totaal verschillende versies van Rollin en Thumblin. Het originele ding die 129. En dan bijna 100 jaar later een versie van Rick Meijer, de Friese Rick Meijer. En uit Austin, Texas van Jackie Vanson uit 2019. Rollin en Thumblin. Toen Harry Musquet en ik in 1993 in Baton Rouge waren in Louisiana, toen benen we naar Tabby's Blues Boxen West. En toen kwamen we aan de praat met Tabby, en dat is Tabby Thomas. En die had het over zijn zeunen, daar was hij knap trots op zijn zeunen. Chris Thomas King. En, want die maakte carrière in de filmindustrie. En dat vond Tabby geweldig. Tegelijkertijd wilde hij eigenlijk ook wel graag dat zijn zeunen ook in zijn eigen voetsporen zullen treden, namelijk de muziek. Want hij was een verdienstelijke blueszanger, Tabby Thomas. Nou, dat is later gebeurd. Want Chris Thomas King, onder die naam zingt hij, heeft nou een single uitgebracht, Furiora single uitgebracht. En dat is een echte blueszinger, want hij zit een beetje op, op de grens van de moderne blues, de rap en de old blues. En toch dit volgende nummer eigenlijk ook wel een beetje over. Kun je het wel in huren. De Slow Dragging Blues.

De Slow Dragging Blues. Minder rap dan ik eigenlijk dacht, dat moet ik eerlijk wezen. Maar het is wel een mooi nummer van Chris Thomas King. De volgende zangeres uit Amerika, een beetje het zuiden van Amerika, dat is een wat lastige zaak. Althans, wat de uitspraak betreft. Ze zit bij een Duits label, bij Roof. En dan ben je heel sterk geneigd om het uit te spreken als Dana Fuchs. Fuchs. Fuchs. Zo schreef je het. F-U-C-H-S. Maar als je dat dan opzoekt op in Wikipedia, dan staat er keurig netjes Dana Fuchs, pronounced as Fuchs. Fuchs. Dana Fuchs. Nou, ik hou het toch maar op Dana Fuchs. Er is een nee cd van Ruud, van deze zangeres die heel veel in Nederland optreedt. Onder andere op de Rhythm and Blues Night in Hoogeveen. De Bluesnacht in Hoogeveen. Dit is van hun nee cd Borrowed Time, Hard Road.

Dana Fuchs met Hard Road. Geweldig optreden altijd van Dana Fuchs. Stevige band erbij en een mooie vrouw om te zien die op het podium de aandacht wel naar zich toe weet te trekken. Van de NECD Borrowed Time. Op het Roof label. En daar zit ook Bernard Allison, die zit daarop. Bernard Allison, de zoon van Luther Allison, die in 1997 overleden is en die eigenlijk de familietraditie voortzet. Ook al voegt hij wel wat nieuwe elementen aan de blues toe. Dat zei zijn vader tegen van wees een beetje breder dan alleen maar blues. Bernard Allison van zijn NECD High and Lows, Hustler.

Bernard Ellison, samen met Bobby Rush. Hij noemde zijn naam ook in het liedje met het nummer Hustler van de cd High and Lows. Uitgebracht op het Duitse Roof label. Albert Cummings, dat is een, zeg maar de blanke pendant van Bernard Ellison. Bernard Ellison is een zwarte man, Albert Cummings een blanke man. Zijn tiende cd heeft uitgebracht, hij is 54 jaar. Speelde ook al eens op het festival in Grollo, het Holland International Blues Festival. Zijn tiende cd die heeft hij opgenomen in Nashville, in de studio van Peter Frampton. Maar denk nou niet van dat het een country cd geworden is. Nee hoor, het is echt een blues cd geworden. Sounds Like the Road.

Albert Cummings met Sounds Like the Road van zijn nieuwe cd 10, nummer 10. Harry's Blues zit er bijna op. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Musquet uit 1983 van de LP The Legend. Op een nummer met onder andere Gina de Bruin, die zong erbij. Marcel Schimschijmer op de bas. Hans Lafaye op drums. Tom Barlagers gaat er ook nog bij. Paul Smeenk op gitaar. En Harry Musquet uiteraard. Nou, wie zat er nog meer bij? Mag ik er nog meer nemen? Klaas van Dijk en Ruud van Dijk op de tenorsaxofoon. Want er zaten veel blazers bij. Het nummer is geschreven door Jules Deelder uit Rotterdam. For Real.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: De Canadese band Steppenwolf had een grote hit in Amerika in 1968. Het nummer was geschreven door zanger John Kay. Dat was overigens de artiestennaam voor de van oorsprong Duitse Joachim Krauledat. En ze hadden het geluk dat het nummer in de film Easy Rider gebruikt werd. Steppenwolf, Born to be Wild.

Steppenwolf, Born to be Wild. Deep Purple werd opgericht door gitarist Ritchie Blackmore en organist John Lord. En dit was de tweede single van de band en het werd een top 10 hit in Engeland. Deep Purple, Strange Kind of Woman.

Deep Purple, Strange Kind of Woman. De Amerikaanse zanger Alice Cooper had een nummer 1 hit in Engeland en dat betekende meteen zijn doorbraak in Europa. En ook de volgende single, Elected, werd een grote hit in Europa. Alice Cooper, School's Out.

Telescopa, Schools Out. Na een Europese tour als voorprogramma voor The Who scoorde The Golden Earring meteen een wereldhit. En daarna volgde een grote, imposante tour door Amerika. Golden Earring, Radar Love.

Golden Earring, Radar Love. Na Deep Purple begon gitarist Ritchie Blackmore de band Rainbow en dat deed hij samen met zanger Graham Bonnet. Het nummer is geschreven door Russ Ballard, dat was de gitarist van Argent. Rainbow, Since You've Been Gone.

Rainbow, Since You've Been Gone. Boston, dat is de band van zanger Brad Delp. En van het debuutalbum werden 6 miljoen exemplaren verkocht. En deze single was een top 10 hit in Amerika. Boston, More Than a Feeling.

Boston, More Than a Feeling. Foreigner, dat is een Amerikaanse band onder leiding van de Engelse gitarist Mick Jones, die voorheen bij Johnny Hallyday en Spooky Toots speelde. De zanger is Lou Gramm en het was een top 10 hit in Amerika voor Foreigner, Cold as Ice.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Blue Javu van Tom Hambridge is het album van deze week. En Tom Hambridge, dat is een drummer uit Buffalo. Hij begon als drummer en zanger in de band van gitarist Roy Buchanan. Later was hij drummer bij Bo Diddley, Percy Sledge, Chuck Berry en Gary Puckett. En intussen is hij de belangrijkste bluesproducer in Amerika. Tom Hambridge, Ain't It Just Love?

Hambridge, Ain't It Just Love. Toto werd opgericht door een aantal studiomuzikanten uit Los Angeles met zanger Bobby Kimball. En dit werd een top 10 hit in Amerika voor Toto, Hold the Line.

Toto, Hold the Line. John Parr, dat is een Engelse singer-songwriter uit Nottingham. Hij schreef de filmmuziek voor de film Man in Motion. Dit was een nummer 1 hit in Amerika en een top 10 hit in Engeland. En hij werkte nog als producer voor Roger Daltrey en Meatloaf. John Parr, St. Elmo's Fire.

John Parr, St. Elmo's Fire. Graham Bonnet, dat is een Engelse rockzanger. Hij begon ooit bij de Marbles met de grote hit Only One Woman. Later was hij zanger van Rainbow, de band van gitarist Ritchie Blackmore. Maar hij maakte een soloalbum voor het platenlabel van Ringo Starr. En dit werd een top 10 hit in Engeland. Graham Bonnet, Night Games.

Graham Bonnet, Night Games. Rush, dat is het klassiek power trio uit Canada. Dit nummer komt van het 14e album Roll the Bones. En om het album te promoten maakte Rush een succesvolle wereldtour, waardoor het album een bestseller werd. Rush, Roll the Bones.

Rush, Roll the Bones. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. David Lee Roth uit Indiana was tussen 1973 en 1985 de zanger van Van Halen, maar dit komt van zijn soloalbum Skyscraper. Het werd een top 10 hit in Amerika. David Lee Roth, Just Like Paradise.

0: Drenthe. Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad. Yeah.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. The Way Up North, onze serie reisreportages over, zeg maar, de urbanisatie van de blues. Vandaag maken wij een klein uitstapje net noord de delta, want we gaan naar Hill County. En dat is dan gewoon naar Oxford.
2: Oxford, Mississippi. Oxford is een university town. De University of Mississippi staat daar. En het is een heel mooie, eigenlijk een mooi oud plaatsje met een prachtig mooi marktplein. En een fantastische boekenzaak.
1: Ja, ja, ja, heel mooi. Maar wij gaan door naartoe voor Fat Possum.
2: Ja, en Fat Possum, luisteraars, dat is een obscuur label waar obscure artiesten op zitten. Ik noem maar een paar. Bob Locktree, T. Model Ford, Robert Lee Burnside en Junior, helaas overleden, Kimbrough.
1: Nou, dat, ja, wat zul dat wezen, zo'n platenlabel? Toch redelijk bekend in Nederland.
2: Ja.
1: Publiciteer ook flink aan de weg, Tummet.
2: Ja, en wordt hier uitgebracht door een label wat vrij veel in moderne muziek deed. Een Epitaph, dat daar. En ja, wij dachten op een gegeven moment, dat zal toch wel wat wezen. Nou, wij zoeken en zoeken en zoeken en nog eens zoeken. En toen kwamen wij bij een gebouwtje waar iets anders op staat. Er stond ook nog wat anders op. Iets over een merk van een bekende Japanese firma.
1: O ja, auto, ja. Ja, ja. Ja. Er zat er achterin, er zat een garage achterin.
2: Ja, en toen zagen wij, ik zeg verrek, daar had een heel klein bordje en er stond dat labeltje op. Dat diertje, die Fat Possum, stond daarop. Nou, wij naar binnen toe. Er was een man die was deuzen aan het verschoemen en zo. En zat achter een bureau en wij dachten, nou, dat wordt niks. Arrogante mensen. En wij moesten buiten gaan zitten tot een van de lui het beliefde om ons binnen te laten. Nou ja, goed. Ik dacht er op een gegeven moment al over, ik ga weer voort, want dat kan nooit wat weten hier. Maar goed, eigenlijk was het een beetje tegendeel. Die mensen, ik denk dat ze wat verlegen waren en wat met zichzelf omhoog zaten. En het bleek ook dat zij met z'n tweeën dat hullen, dat zaakje runnen en dat dat geen eenvoudige bedoeling was.
1: We kwamen bij hun aan het bureau op het kantoor door zo van Fat Possum. Matthew Johnson, dat is de man waar ze mee aan de praat bent. Ja, je kunt zeggen dat het de directeur is daarvan, maar dat is een beetje groot woord. We kwamen toen uit het Delta-gebied. We hadden met John Mohead onder andere gepraat. We waren in het Delta Blues Museum geweest. En ook van die Matthew Johnson van Fat Possum. Ja, wou toch nog wel eens weten van, bent er nou nog authentieke bluesmuzici in Mississippi, in de Mississippi Delta?
3: God, it was sort of possible then. I mean, now there were so many guys playing then that are dead. You know, Booba Barnes, Junior Kimbrough, AZ Payton, Johnny Farmer. I mean, there were a lot. It wasn't easy, but there were a lot of these clubs that were going, and that was sort of right, literally when sort of crack came in, and it sort of made, you know, the streets just changed. You know, they were pretty bleak, and there were a lot of poverty, but it didn't have that the sort of danger that they do now. I mean, they weren't probably the safest places either, but they weren't anything like it is now. It wasn't the crack trade.
2: Now these days, the music you just told me, it's almost gone, you said, over here.
3: I mean, people have been saying that for

0: You'll Find Your Mistake. Junior Kimbrough was dat van de CD God Knows I Tried. Nou, dat geldt voor die beide mensen van Fat Possum inderdaad ook wel. Voor Matthew Johnson en Bruce Watson. Ja, ze probeert het wel, maar het is moeilijk, hè?
1: Ja, het is. Ze zeggen ook over die festivals. Ja, god, het zijn eigenlijk. Het is geen hard money. Ik bedoel, het komt allemaal via sponsors. Komt het binnen. Coca-Cola, Budweiser en.
0: Al veel bier en sigaretten, ja.
1: Ja, en ja, mensen gaan erheen om fun te hebben, zei hij. En niet zozeer voor de muziek. En wat dat betreft ligt het wel een beetje op de. Ja, jazz en blues nights en festivals hier. Want dat. Ja, daar komt mensen toch ook. Minimaal voor 50-60% ook voor de drank natuurlijk. Hè. En voor de muziek. Dat is, ja. En het zijn geen kopers, zei hij ook nog erbij. En hij zei ook van, ja, als ze hun 10.000 verkochten, dan zaten ze helemaal goed. Maar grote maatschappijen, was het de joke, was het een grap als die zoveel verkochten. Ja,
0: en de publiciteit is voor hun natuurlijk een moeilijke zaak. Hè?
1: Ja, hij zei onder die Matthew Johnson zei onder andere nog. Hij zei, ja, vroeger was de krant, hij zei, Rolling Stone, het was nummer 1. En
0: iedereen las dat?
1: Iedereen las dat, maar nou, toen werd Radio 1 en schreef de pers 2. En nou was MTV 1 en zo ging dat een beetje trapsgewijs naar beneden. Hmm. Maar ja, ik zei van, in Holland ben jullie waarschijnlijk toch nog wel bekend bij een aantal mensen die een beetje in de scene zitten. En hij zei dat dat ook inderdaad zo was. Maar in Amerika en in Oxford waar zij zitten. Dus was het toch wel heel moeilijk om het hoofd boven water te halen. Break-even was voor hun al hartstikke mooi. En hij zegt, in feite kijk je naar de hele staf van het Fat Possum Label, want dat ben Bruce. Wat? Dat ben wij met die twee, Bruce en Matthew.
0: Ja, dat is alles, ja. En in een heel klein gebouw hier met achterin een oude garage. En daar zit hun magazijn in, daar zit hun kantoor in. Dat neemt ze trouwens niet op, hè. Daar hebben ze niet de studio. Die hebben ze weer op een andere plek.
2: We've got a recording studio about 15 miles south of here. That's where we do it.
3: You know Eric Anderson?
4: Mm-hmm. I know him.
3: He's coming down tonight. He'll be recording tomorrow and the next day there.
0: He was on the Vanguard in the old days. He plays
3: right
0: on the Vanguard.
3: Exactly. Right. I hate to disappoint you with the the survival stories, but the whole industry is, I think, a hard time right now. I mean, you know, and
1: don't you think it's also that people can take things from
0: the internet,
1: and
0: copying CDs.
1: And so, in Holland, it's a big thing that everybody can buy these things and burn it and do it for themselves. So the artists, so the companies sell less, you know, and
2: right.
1: And the authors
2: get
1: nothing from us?
3: Well,
2: I think always, so, you know, there are going to be people out there who want to actually, you know, get the packaging and all that stuff. And there's something to be said for, like, you know, being able to hold the packaging. Because if you just burn a CD, it's just, you really got, all you've got is a CD. You know, you don't really have the packaging.
3: Well, I mean, you know, let's take the, if that were the case, I mean, there's still records that are going great guns. You know, like the last Beastie Boys record did 380,000 records the first week. Well, why didn't, like, you know, after a couple of people get, I mean, why didn't they just download it and everyone had a copy and they sold 2,000 or 5,000? I mean, I mean, you know, I think, yeah, I mean, that's.
1: It doesn't count for everybody.
3: Right. I mean, exactly. You know, I mean, everyone always looks at that as a problem. I mean, I think maybe, like, actually bootlegging and, like, you know, counterfeit or whatever copies could be a problem, but I don't think the internet is.
2: We've been making cassette copies for years, you know, and it's really, it's not that much. Yeah, it's not that much. I mean, it's not that much different.
1: But people got, I think that you maybe you agree with me that they got so many opportunities right now that maybe in the old days you bought records,
3: right.
1: You got a radio, and in the neighborhood there was nothing.
3: Right.
1: So
3: right, exactly.
1: Now,
3: you know,
1: the world is
3: a baseball bat and a glove,
1: yeah,
3: or something,
1: yeah,
3: instead of, like,
1: that,
3: you know,
1: that's
3: this with anything.
1: That's
3: you
1: got
3: want.
1: The effect on you, of course.
2: Oh yeah,
3: we're
2: exactly
3: fighting for that entertainment dollar.
1: Yeah,
3: that's what it really is, you know. And they've got a lot of video games. It's all that stuff we compete against.
2: See, yeah, we're
3: and you know, it's you know, the kids' attention span and their expectations, you know, rise every year to a ridiculous level where they just live to be entertained.
2: Yeah.
3: And our, you know, records take some sort of, not like a book, but they take more, you know, brain power and more energy to sort of access than like a video game. And that's what kills it.
1: Yes, some people can't even write anymore.
2: Exactly.
1: Yeah.
2: We need to put a Fighting Ninja game on all our CDs.

0: Dit komt van de cd Mule van Paul Jones. Het is getiteld Robin Steele. Dat past ook wel een beetje bij dit soort rudimentaire muziek.
1: Ja, het klinkt allemaal... Het wordt verkocht als zijnde modern. Dat is wel raar weer. Hè? Hier vindt men dat modern. Maar het zijn alle mensen die gewoon een versterker aanzet en die er wat overdrivers op zetten, zou ik maar zeggen. En erbij zingt. Het is eigenlijk een soort van, inderdaad, een heel rudimentaire vorm van muziek, maar eigenlijk toch een beetje terug naar wat er vroeger gebeurde. Alleen het geluid is iets beter, maar zij proberen dan weer het geluid te maken van wat die lui toen deden. Dus toch ook een soort van reproductie, denk ik dan weer.
0: Het is ik weet niet of je die vergelijking mag trekken, maar het is een beetje de punk in de blues, zeg maar.
1: Ja. Ja, ja.
0: De eenvoudige vormen weer terug. Niet dat gelikte en al dat mooie en zo, maar met hele rudimentaire opnames. Ze hebben de studio op zo'n andere plek, vertel je net zo straks, Matthew Johnson. Dat is een kilometer of 20 bij hun vandaan. Niet in Oxford zelf, door nam toen Eric Anderson op toen weder waren. Ja, en we vragen hem hoe het zit met de cd-verkoop en met de bootlegging en met de tegenwoordige cd-branders en al dat soort dingen. Maar hij zag er nog niet zoveel bezwaar in. Hè?
1: Nee, zei de Beastie Boys die verkochten 381.000 of zo in de eerste week of weet ik veel. Dus wat dat betreft zag hij dan nog niet zo'n probleem.
0: Wat hij meer als een probleem zag, dat is dat jongeren... Ja, dat die vooral bezighond wilt worden. Hè? Dat die niet meer passief kunt luisteren ergens naar. Niet meer de rust en de concentratie kunt opbrengen om er nog naar een cd te luisteren. Door staan een boek te lezen.
1: Ja, ja. Ja, nou, dat komt een beetje op hetzelfde neer als wat hij zei over die festivals. Dat ze daar eigenlijk ook veel meer kwamen voor de drank en voor andere dingen dan voor de muziek.
0: They lived to be entertained, zei hij.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan de videogames, dat... Jongelui hebben natuurlijk vandaag een dag veel meer mogelijk in om geld uit te geven dan alleen nog maar muziek te kopen, zeg maar. Dat is een afweging van allerlei zaken die ze maar doen. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat zo'n kleine platenmaatschappij, want ja, wat zagen wij door zo? Wat stelt het voor?
1: Ja, het stelt natuurlijk helemaal niets voor. Maar
0: ik bedoel, de directeur moet zelf inpakken.
1: Ja, maar dat is aan de andere kant is het wel de basis van de hedendaagse muziek waar het over gaat. En zo. En je zou haast kunnen zeggen, ja, in dit geval is blues hetzelfde als klassieke muziek. Het bestaat bijna 100 jaar en het wordt straks alleen nog maar gereproduceerd. En dat heeft beetje te maken met... Ja, het is toch volksmuziek en een heleboel klassieke muziek. En we hebben dan over Mozart en dat soort mensen. Dat is ook muziek van eeuwen terug. En dat wordt ook alleen nog maar gereproduceerd. Dus je kunt blues rustig bijschrijven in het grote boek van de cultuur, zeg maar zeggen.
0: Is het nou waardevol wat deze mensen van Fat Possum doen?
1: Ik denk het wel. Ik vind het is toch, al zou het alleen maar een registratie wezen van een soort van muziek die... Die daar gemaakt wordt en die je blues noemt. En dit is ook blues. En dat vind ik toch wel heel erg belangrijk dat bewaard blijft.
0: Er wordt ook, vooral in de muziekwereld, de naam Fat Possum laat vallen. Dan bulde mensen die kent het wel.
1: Ja, maar dat zijn allemaal insiders. En ja, god, er is al zo vaak door mij zegt ook van... het is blues en jazz. Het blijft muziek in de kantlijn. En er zijn weinig mensen die het kopen. Maar er zijn wel koppellui die er gewoon live naar luisteren.
2: The perception is wild. Especially like when Europeans think that we'll have like some huge, almost corporate office or something. You know, and they get the answering machine. They're like, what the fuck? You know? Yeah, exactly. Yeah. I guess sort of... status improved a lot in Holland over the last 2 or 3 years. And we're lucky to have Eurotaf there. Before, we'd have these license agreements where someone would print up and they would ship it out and no one would ever be able to reorder it.
3: In Holland, I think you got a lot of people who are see it as a true case to get it across, you know. I think you made a good choice, because if you go to majors, they don't even think about it.
2: Oh, they were like, awesome. If we had 20 times the sales that we do now, it still would be a joke.
3: Yeah.
2: And we're not ever really aiming for that, at all. We're trying to get, everything just a little bit higher. I mean, they waste so much money that they have to have like a record that sells 13 million because they put so much money in so many just ignorant things, which we don't have that luxury. So, you know, we're not going for that. But we're just trying to, you know, make it a little more solid. And that is hard as hell. And these are very conservative goals, you know. But it'll work. And that's how Epitaph started. I mean, they weren't selling a ton of records at first, they, you know.
3: And how many countries do you come out in Europe?
2: Should all of them.
4: All of them, supposed to be, yeah.
2: It's just, you know... We're very lucky that the office is in Amsterdam. And
3: they do the whole thing.
2: Right.
3: Yeah.
2: But you know, it starts really with like a journalist, and then there'll be a write-up, but nobody will have the CDs in stores. The stores might get them, and then no one cares a week later. And then it kind of gets going like that, and it's a very hard process unless you've got someone who's getting a lot of TV coverage or someone who's...
3: Yeah, we've got I've got this this sample from a guy who's a journalist with the Harlem Daily, which is Harlem in New York is from Harlem in Holland. It's a city.
2: Right.
3: And he did an interview with me and he gave me a copy and that's the way I came on.
2: Really?
3: Came on it, you know. So. And when we decided
2: that's like throwing like a message, you know, off the off the Statue of Liberty, you know, and someone actually like reading it, you know, not just.
3: But it's also hard for in Holland to hear blues on the radio. I mean, this is one of what we're doing is probably on the public radio is one of the because we've got another system in Holland, you know.
2: Mm-hmm.
3: It's probably the only one.
2: I mean, they'll say the blues is back, but then it's sort of like the early Eric Clapton years is what they mean. I don't want to start whatever arguing that case, but that doesn't help us. It doesn't help the whole genre that we're really for, and I'm not saying which one has the right to be called blues or whatever. I don't even want to kick that anthill, but it's, you know, it's still rock, you know, and, you know, with Canned Heat and like, you know, John Lee Hooker's, you know,
3: I like his early recordings.
2: Actually, I do too, but
3: the VJ thing.
2: It's brilliant, but it'll be like Boom Boom or one of his early great songs, and then it'll be like all rock acts doing blues covers or Bonnie Raitt or something, and that's not really... It's not helping us. Well, you know, to someone it is. It's just, you know, it doesn't do anyone in Mississippi any good.
3: You guys, we'll thank you on behalf of the VPRO Radio and Radio Drenthe. I hope you're doing all right because I think the music is worth it.
2: Great, yeah.

0: Ook wel muziek van zo'n olde knakker, Robert Lee Burnside. Nintje, ja. Nintje 126 is hij van.
1: Ja, en dat is maar, ik vind Robert Lee vind ik hartstikke goed. Dat is echt te gek.
0: It's bad, you know. En dat komt allemaal van die sampler die ze u gebracht heeft.
1: All men are liars.
0: Ja. Ja. Dus kennis maken wilt met deze muziek, dan is die sampler door denk ik een mooie gelegenheid voor hem dat te doen. Matthew Johnson die vertelt ook nog dat er ben tegenwoordig een bulde rockmuzici die ook blues op hun repertoire neemt. Hij noemde hem het voorbeeld van Bonnie Raitt, maar ja, dat geldt natuurlijk wel best wel van meerdere. Alleen gezegd, ja, de koppen wil je eigenlijk weinig vuur.
1: Ja.
0: It's not helping us.
1: Nee, en ze hebben veel problemen om te blijven bestaan. En
0: ja, ook al hebben ze op zich een goede distributie in Europa, want het wordt bij Epitaph wordt uitgebracht.
1: Ja, en daar waren ze ook zeer tevreden over. Ze komen bijna overal uit, maar het wordt wel van uit Amsterdam regeld en zo.
0: In heel Europa, ja.
1: Dus daar waren ze tevreden over. En ze vonden het ook al apart dat ik het via een journalist kreeg van de Haarlemse Nieuwsblad of zo.
0: Ja, ja, ja.
1: Ze zei van, it's like a sign.
0: Nou, het is de Muiderweer. Het is een hartstikke goed label. Je bent uitstekende mensen die op zeer idealistische manieren door met bezig bent. Door me nog een nummer van die sampler, All Men Are Liars. Bob Locke III, All Rockets Go Bang.

0: kan je je voorstellen dat dit soort exen optreden in alternatieve clubs dan in bluesclubs, Harry?
1: Ja, dat lijkt mij ook wel. En volgens mij wordt hier ook gesampled en zo, eronder deur. Maar het is wel een grappige combinatie. Bob Locke 3 was dat.
0: Op het hele eigenzinnige label wat vandaag in deze aflevering van Harry's Blues, The Way Up North, centraal stunt, Fat Possum. Iedereen denkt altijd dat Muddy Waters, dat die zijn hele leven bij Chess uitgebracht heeft. Maar dat is niet zo, want hij het boek leest, Muddy Waters, de Mojo Man van die, volgens mij is een Engelse schrijfster, of niet, Harry? Sandra B. Toews.
1: Yeah.
0: Of een Amerikaan?
1: Nee, ik dacht dat ze Amerikaans was.
0: Oh, toch wel.
1: Ja. Yeah.
0: Maar een prachtig boek trouwens, waar hij al dit soort informatie in kunt vinden. Dan, maar dan zie je dat Chess holt in de 70e jaren holt Chess op te bestaan als label.
1: Ja. Ja, toen, dat is ook eigenlijk de tijd dat de blues veel minder populair werd. Je had op een gegeven moment de Britse, de Angelpop, de Angelblues, zou ik maar zeggen, de Britse blues. Dat sloeg een beetje terug weer naar Amerika. En ja, toen op een gegeven moment werd blues toch eigenlijk weer de muziek in de kantlijn, zou ik maar zeggen. Ja, ik denk dat er geen handel meer in zat voor de Chess. Het waren Poolse mensen. En ja, het waren natuurlijk toch ook wel handelaren en zo. Dus die hebben op een gegeven moment gedacht van, we moeten vanaf.
0: Ja, en toen bleek het toch niet zo eenvoudig te wezen, lees ik dan ook. Ook zelfs niet van Muddy Waters, om dan een nee contract te vliegen.
1: Nee, want Muddy had volgens mij ook nooit een contract tekenen bij Chesney.
0: Het was allemaal wat onduidelijk in ieder geval. Ja,
1: het was meer handslag of zoiets.
0: Ja, en hij wil toch wel graag zien, redelijk comfortabele leven. Want ik lees in het boek hier zo dat hij per jaar zeg maar $25.000 nodig was.
1: Ja.
0: Om een beetje comfortabel te leven. Dat wil hij ook bij een nee contract eigenlijk wel weer hebben.
1: En dat was voor die daar natuurlijk ook heel wat geld. Ja, de dollar was toen ook meer weer.
0: Een paar 24 jaar geleden.
1: Ja,
0: dat was zeker. Was dat een mooie stuur. Ja. Nou ja, hij had nog wat champagne nodig.
1: Mm-hmm.
0: Hij had nog wat kinderen te onderhouden van diverse vrouwen. Dus.
1: Ja, dat deed hij toch allemaal ook wel heel precies en zo.
0: Ja, ja, nee, dat is mooi. Ja, want zijn vriendin, die woonde een paar straten wie erop en daar had hij ook een paar kinderen bij.
1: Ja, en dat vond zijn de vrouw waar hij dus eigenlijk het meest aan had, die Genevieve.
0: Hmm.
1: Die is dan toch een keer, die bijna nooit kwaad werd, die werd toen op een gegeven moment heel erg kwaad van, dat kan eigenlijk niet.
0: Maar goed, daar houden een andere keer nog wel een over het label. Want hij kwam uiteindelijk bij Blue Sky terecht. Een klein label wat door CBS gedistribueerd werd. En toen kwam hij onder de hoede van ene die eigenlijk een grote fan van hem was, van Johnny Winter.
1: Ja, nou Johnny Winter, voor zover ik dan weet, kwam uit Port Arthur.
0: Toen is hij opgeruid, ja.
1: Toen is hij opgeruid.
0: Want daar woonde een kind in het museum geweest.
1: Ja, Janis Joplin is daar ook geboren.
0: Ja.
1: George Jones, een heel bekende country star, wat oudere country star, een prachtige stem, is daar ook opgegroeid.
0: Maar hij is geboren, ja, kijk in, dat lees hij dan weer in zijn boek. Hij is geboren op 22 februari 1944 in Leland in Mississippi, in de Delta dus.
1: Ja. Nou, die man heeft natuurlijk die muziek constant om zijn toer en is er ook nooit last van komen.
0: Nou, daar komt de eerste muziek ook vandaan. En ja, ik denk dat dat ook past bij een aflevering die als over rudimentaire muziek gaat. Want zo wordt het door Fat Possum ook uitgebracht. Dit is van de LP Hard Again in 1977. De eerste LP op Blue Sky met Johnny Winter als producent en als gitarist. In een hele spetterende uitvoering van Manish Boy.
2: Oh yeah. Oh yeah. Woo! Everything gonna be all right this morning.
3: Yes, I know.
2: Oh yeah.

0: Yeah. Dit is heel direct opgenomen, hè?
1: Ja, we zaten net even over te praten met onze technicus aan de andere kant van de Ruud. Van de Ruud, Paul Meeldijk. En die had het er ook nog over dat het zo mooi klonk nog. En, we hadden het over buizen. En analoog, maar dat zijn allemaal vaktermen. Vroeger werd dat zo opgenomen, tegenwoordig is alles digitaal, zoals men weet. Maar de meeste mensen die gebruiken nog buizenversterkers en buizen tafels en neem analoog op. Ja, ja. Klinkt toch op een of andere manier fijner, vind ik.
0: Hmm. Meer wat natuurlijk, wat ambachtelijker nog. Ja, wat minder enen en nullen.
1: Ja, digi.
0: Ja, nou ja, dat heeft met die woorden niet meer middenmaakt allemaal. Want hij is in 83 overleden, dacht ik, ja?
1: Ja,
0: als ik het wel heb, ja. Ja, 83, 15 geboren. Ja. Dit was op dat Blue Sky label geproduceerd door Johnny Winter. Daar ben ook nog andere LP's op verschenen. I'm Ready is erop verschenen. I'm a King Bee is erop verschenen. En daar stiep trouwens ook nog een nummer, zag ik in het boek staan, wat hij met zijn stiefzoon geschreven heeft.
1: Ja, en die had onlangs ook nog een CD gemaakt.
0: Was dat die eigenlijk?
1: Ja, en dat klonk een beetje als dat klonk een beetje als Murray, maar langs een goodie dus.
0: Dat is ook moeilijk om zo iemand die te evenaren. Nee, dat staat te overtreffen.
1: Dat is een legende, die man. Hè? De man die van Stovall Plantation, Mississippi, optrok naar het noorden, naar Chicago, naar de slachterijen. Murray Waters, daar hadden wij het over.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Er wordt wel eens gezegd dat de Mississippi Delta, dat die begint in Memphis.
1: Memphis, Tennessee, Peabody Hotel, heel duur, gaat wij naartoe. Ook naar de Sun Studios en naar Graceland.
0: Elvis Presley dus, volgende week in Harry's Blues in The Way Up North. Vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Muske en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en VPRO Radio. Wat ons betreft, tot volgende week.

0: Hollands in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Red, White and Blue, dat was een superband rond Harry Musquet en Ilko Gelling, met gitarist Frank Nuyen uit Q65, basgitarist Laurens Leeuw uit The Rockin' Tigers en drummer Herman van Boeien uit Super Sister. Het werd geen doorslaand succes, het bleef slechts bij één album. Red, White and Blue, Master of Planning.

Red, White and Blue, Master of Planning. De Engelse blueszanger John Long Baldry, dat was de ontdekker van Rod Stewart en van Elton John. De laatste jaren van zijn leven woonde hij in Canada en daar nam hij dit duet op met zangeres Katie MacDonald. Long John Baldry en Katie MacDonald, Insane Asylum.

Long John Baldry en Katie MacDonald, Insane Asylum. Jimmy Thackery, dat is een bluesgitarist uit Pittsburgh. Hij was jaren de gitarist van de Nighthawks en daarna begon hij zijn eigen band Jimmy Thackery and the Drivers. Dit komt van het album We Got It en het nummer is geschreven door Eddie Hinton, de studiogitarist in Fame Studios in Muscle Shoals. Jimmy Thackery, It's All Wrong, But It's All Right.

Jimmy Thackeray, It's All Wrong, But It's All Right. Eric Burdon, dat is een geboren blueszanger en hij woonde enige tijd in Duitsland en daar nam hij voor Rock in Beat Records het album The Animals Blues Years op. The Animals Going Down Slow.

0: slow.
1: The Animals, Going Down Slow. Sean Amos, dat was de iets wat losgeslagen zoon van een puissantrijke Amerikaanse koekjesfabrikant. Hij probeerde het even in het bedrijf van zijn vader, maar hij koos al snel voor de muziek, gelukkig maar, want hij produceert onafgebroken mooie albums. Dit komt van het album The Reverend Sean Amos Loves You. The Reverend Sean Amos, The Last Day I'm Loving You.

The Reverend Sean Amis, The Last Day I'm Loving You. Blues and Trouble, dat is een bluesband uit Schotland met zanger en mondharmonica-speler Timmy Boy Elliott en gitarist Johnny Bruce. Het komt van het album Poor Moon, Blues and Trouble, Living with the Blues.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooie luisteraars, welkom bij Harris Blues. Veel muziek weer. Veel muziek van Leroy Carr bijvoorbeeld. Hele bijzondere bluesman die helaas niet al te lang geleefd heeft, maar wel mooi werk nodig heeft. Zoals Blues Before Sunrise. 3 uitvoeringen daarvan. Maar ook werk van Cuby and the Blizzard van de CD Grollo Blues. Van Luther Allison, van Guy Verlinde. Maar we begonnen met Tommy Castro, een man uit Californië. A bluesman came to town.

Tommy Castro met de titelsong van zijn nieuwe cd A Bluesman Came to Town. De Altered Five Blues Band, dat is een band uit Minneapolis, uit Minnesota, uit Amerika, die eerst twee albums uitbracht als de Altered Five en daarna nog drie albums onder de huidige bandnaam de Altered Five Blues Band. Dit is de nieuwe cd van deze blues band, Holler If You Hear Me, en ik draai door van Full Moon, Half Crazy.

stevige bluesrock van de Altered 5 Blues Band van de CD Holler If You Hear Me. Full Moon, Half Crazy. We gaan naar België toe, naar Gent. De Gentse bluescène scene. Vooral bestaan uit Tiny Legs, Tim en Doggy de Dove, Guy Verlinde. Lightning Guy noemde hij zich eerder, maar tegenwoordig is het gewoon Guy Verlinde. Tot is een nieuwe CD van u te komen. Een beetje akoestisch opgenomen. Standing in the Light of the Brand New Day. En het nummer is Both Sides

Evert Linde, een beetje de dominee, de teacher in de blues. En dat is hij eigenlijk ook wel, want het is een man die heel veel voorlichting geeft over het ontstaan en de betekenis van de bluesmuziek. Van de cd Standing in the Light of a Brand New Day. Hij in Amerika naar het zuiden toe gaat, dan zegt ze Headed South. En hij naar het noorden gaat, The Way Up North. Nou, Martha Fields, die komt uit Texas. Die is naar het zuiden toe gegaan, naar de Appalachians, naar Virginia. Later is ze ook naar Europa toe gegaan. Een beetje een zelfverkozen isolement is in Zuid-Frankrijk terecht te komen. Maar ze maakt nog steeds mooie nieuwe cd's. Dit is het titelstuk van de cd, Headed South.

Martha Field met Head It South. De eerste day van de uur. Nog één nummer te gaan. En dan hebben wij drie uitvoeringen van Blues Before Sunrise. Maar eerst nog een nummer van E.G. Plug. E.G. Plug, dat is de naam van Alexandra Jolanda Plug. Getrouwd met Klaas Kuit uit Katwijk. En ze woont in Grollo in de Blues Village. En daar heb ze ook de cd op een Barefoot. Oftewel de Grollo Takes uit 2018. Daar treedt ze trouwens ook op. Maar even kijken wanneer ze door optreedt. Even goed zingen, wel van belang natuurlijk. 19 december treedt ze op. Als alles deugt trouwens hoor. Je weet maar nooit hoe dat met corona gedoe allemaal giet. Dus al de website in de gaten van Café Restaurant Hoogstegen in Grollo. Maar 19 december stiet ze geprogrammeerd in dat geval. Net als 13 januari trouwens Bernard Ellison. Maar eerst de E.G. Plug, Alexandra Jolanda Plug. Met een nummer van de cd Barefoot Blues Village.

Blues Village van E.T. Plug met John Hofstinger en al in de tekst. Wel grappig trouwens, want John Zivar die kwam voor in de tekst Just for Fun van Q in the Blizzard. En hij dus in de tekst van E.T. Plug. En op 19 december, als alles doorgaat, speelt zij in Hofstinger in Grollo. Harry's Blues, de Lustrinor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Heel bekend nummer Blues Before Sunrise. Een titel die vaak gebruikt is, ook wel voor andere dingen. Voor een boek bijvoorbeeld, Blues Before Sunrise. Maar het origineel, dat is van Leroy Carr. Die heeft dat samengeschreven met de Scrapper Blackwell. Met zijn tweede traden ze vaker op. In 1934 is het de maakt. En de aanleiding is de cd van Covered Mule van Warren Haynes. Die net uit te komen is, Heavy Load Blues. Want daar stiet dat nummer ook op. Blues Before Sunrise.

De versie uit 2021 van Blues Before Sunrise in de uitvoering van Govan Mule. Het origineel dat is uit 1934 van Leroy Carr. Leroy Carr, dat was een van de grondleggers van de blues in Amerika, zou je kunnen zeggen. Een man die invloed had even op Robert Johnson, op Otis Spann, op Champion Jack Dupree, noem ze allemaal maar op. Hij is niet ouder geworden, hij is maar 30 jaar geworden. In 1934 in Indianapolis overleden. Te veel drankgebruik, dat is hem fataal geworden. Maar hij heeft mooi werk nagelaten. Ik denk wel ongeveer 200 composities die hij nagelaten heeft. Onder andere How Long Blues, een heel bekend nummer. When the Sun Goes Down. En uiteraard Blues Before Sunrise.

Ja, de echte, origineel, duidelijk te horen vanwege het geruis van de plaat Leroy Carr uit 1934, midden het origineel van Blues Before Sunrise. Nou, uiteraard ook nog een derde versie erbij. Het is vaak opgenomen door allerlei artiesten, maar ik heb keuzen voor een gitarist. Gitarist

Joke speelde bij Muddy Waters, een jaar of 6-7 denk ik, bij Muddy Waters gespeeld heeft. Ik heb het over Bob Margolin. En dat is van de CD 2018, zienversie van Blues Before Sunrise.

Dat waren de drie versies van Blues Before Sunrise. Het origineel van Leroy Carr uit 1934. De versie van Bob Margolin, die qua zang trouwens wel een beetje liep door Bernd Jan Hegen, van de B.G. Hegen Blues Band, uit 2018. En de aanleiding was de nee-cd van Govan Mule, Heavy Load Blues. Hele andersoortige muziek. Marco Chilker. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ze weer Anne Presna is een van de grootste ontdekkingen wat betreft Americana muziek. Verhalen vertellende muziek. En dat klopt ook wel. Want het nummer dat ik laat horen, dat gaat over Kevin Johnson. En Kevin Johnson, ja, wie is dat? Ja, dat is een democraat in Amerika. Dat zal het kunnen wezen. Een basketbalspeler zal het kunnen wezen. Maar zal ook gewoon een buurman kunnen wezen. Luister maar eens naar Marco Chilker.

Beste Muiderweert, de hele cd is te belusten. Dit is een debuut-cd van Marco Tjilker, de cd Poho Real. En ik draai het door van Kevin Johnson. Nou, we blijven nog een beetje in de namensfeer, want het volgende stuk dat heet Ursula Andress. En Ursula Andress, dat is een filmactrice, een hele oude ondertussen. Ik geloof dat ze al achter in de 80 is. Maar die speelde onder andere in de eerste James Bond film, Dr. No. Curse of the Lono, dat is de band die als over haar zingt. En dat is een Engelse groep, Curse of Lono. Dat zijn twee broers die samen met elkaar deze band vormen. Tiet, lang ben ze een beetje u de running geweest, zeg maar. Maar ze hebben de draad weer opgepakt met de nee cd die heet People in Cars, Curse of Lono over Ursula Andress.

Curse of Lono. Trouwens, neemt naar een boek van Hunter Thompson, The Curse of Lono. De band van Felix Bertelsheimer en van Neil Findlay, die in 2015 opgericht is en nou u te komen is met een nieuwe cd, de cd People in Cars. Vorige week heb ik al een nummer gedraaid van Mark Rogers, van de cd Rhythm of the Roads. En dat doe ik nog een keer. En die past wel mooi bij de titel eigenlijk, want het gaat over een boete die hij kunt krijgen. $50 fine.

De $50 fine van Mark Rogers van de CD Rhythm of the Roads. Nou, je kunt het geld beter niet aan een boete uitgeven. Je kunt het beter aan muziek uitgeven. Bijvoorbeeld de nieuwe CD van QB and the Blizzards die uitgebracht is. Grollo Blues, dubbel CD, dubbel LP die uitgebracht is. Met allemaal opnames. Uit de periode van 2001 tot 2011. Duur Eddie Rose keurig netjes bij elkaar verzameld. En netjes opknap van dat het geweldig klinkt. Bijvoorbeeld in dit nummer wat oorspronkelijk in 1968 door QB and the Blizzards opgenomen is op de LP Tripping Through a Midnight Blues. Het is een older blues standard van Elmore James uit 1959. Dan hebben we het over The Sky is Crying.

Mooie saxofoonsolo erbij van Miklos Fürth. Harry die noemde het al. Het zit er bijna op. Harry's Blues, nog één nummer te gaan en dan is het weer gebeurd. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Luther Allison. Ook een goede kameraad van Harry Musquet. Overleden in 1997, ja. En dit is van een cd die in dat jaar ook uitgekomen is. Songs from the Road. Luther Allison met Low Down and Dirty.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De groep America bestond uit drie zonen van Amerikaanse militairen die in Engeland gelegerd waren. En de debuutsingle werd opgenomen in Londen en alleen uitgebracht in Europa. In Engeland, Ierland, Frankrijk, Italië en Nederland. En uiteindelijk zou het een nummer 1 hit worden in Amerika, Canada en Finland. En een grote hit in Australië, België, Frankrijk, Ierland, Nederland, Rusland, Nieuw-Zeeland, Spanje en Engeland. America, a horse with no name.

America, a horse with no name. Jackie Green uit Californië heette eigenlijk Chris Nelson en hij kwam uit de band The Black Crowes en daarna toerde hij met Los Lobos, Mark Knopfler, B.B. King, Susan Tedeschi en Buddy Guy en hij richtte zijn Jackie Green band op. Intussen heeft hij ook 13 soloalbums gemaakt. Jackie Green, About Cell Block Number 9.

Jackie Green, About Cell Block Number 9. José Feliciano komt uit Puerto Rico, maar hij woonde met zijn ouders in Spanish Harlem in New York en hij debuteerde in het nachtclubcircuit van The Bronx. Intussen heeft hij 74 albums gemaakt. Dit was een cover van The Doors en dat werd een hit in Amerika, Engeland, Canada, Australië en Nederland. José Feliciano, Light My Fire.

José Feliciano, Light My Fire. Michelle Schacht komt uit Texas en ze heet eigenlijk Karen Michelle Johnson. En ze is de zus van Max Johnson en die kennen we weer uit de bands Uncle Tupelo, Wilco en The Gods. Michelle Schacht heeft 25 albums gemaakt en ze scoorde 5 hits en haar debuutsingle Anchorage was een grote hit in Amerika, Australië en Engeland. Michelle Schacht, How You Play.

Michel Shocked, How You Play the Game. Het nummer leverde J.J. Kalen vermogen op, vooral dankzij Eric Clapton. Er verschenen namelijk covers van Eric Clapton, Mark Cohn, Eric Clapton met Steve Winwood, J.J. Kalen met Eric Clapton, de Daddy Mac Blues Band, Jerry Garcia Band, Chris Farlow en Maggie Bell. Maar dit is het originele, 1966, van J.J. Kalen, After Midnight.

J.J. Cale, After Midnight. Rodney Crowell uit Houston begon als gitarist bij Emmylou Harris, maar hij ontwikkelde zich in Nashville tot een fameus singer-songwriter en hij beheerst zijn vak in de perfectie als zanger, gitarist, songwriter en producer. Rodney Crowell, The Obscenity Prayer.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Very Best of the Proclaimers is het album van deze week. En Greg en Charlie Reid produceerden 17 albums. En ze hadden hits in Engeland, Australië, België, Duitsland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk en Amerika. The Proclaimers. Let's get married.

The Proclaimers, Let's Get Married. Harry Belafonte uit New York overleed dit jaar op 96-jarige leeftijd. Hij was zanger, activist voor mensenrechten en filmster. Hij maakte 16 films, 17 documentaires, hij zat in 28 tv-shows, hij heeft 41 albums afgeleverd en scoorde 19 hits. Harry Belafonte, John Henry.

0: Steve Driving Band.
1: Harry Belafonte, John Henry. Het Kingston Trio, dat was een folk trio uit Californië. De heren begonnen in het nachtclubcircuit van San Francisco. En eind jaren 50 hadden ze een nummer 1 hit in Amerika met Tom Dooley. Daarvan werden 3 miljoen singles verkocht. Intussen hebben ze 66 albums gemaakt. Ze bestaan nog steeds, al versleet het trio al wel in al die jaren 13 leden. Het Kingston Trio, You've Been On My Mind. MUZIEK

Het Kingston Trio, You've Been On My Mind. Robbie Fulks, dat is een Americana-zanger uit Pennsylvania. Hij begon als zanger, songwriter in Greenwich Village bij het café Gerdes Folk City. Vervolgens verhuisde hij naar Chicago en daar werd hij zanger van de bluegrass band The Special Consensus. En nu werkt hij als songwriter in Nashville en hij maakte 16 soloalbums. Robbie Fulks, The Buck Starts Here.

Robbie Fulks, The Buck Starts Here. Kevin Gordon uit Louisiana was de songwriter van Lee Van Helm, Keith Richards, Webb Wilder, Irma Thomas, Bo Ramsey, Southside Johnny, Shemekia Copeland en Kate Campbell. En hij nam mooie duetten op met Lucinda Williams. Tegenwoordig werkt hij als songwriter in Nashville en hij maakte ook nog 8 soloalbums. Kevin Gordon, Dissatisfied.

Kevin Gordon, Dissatisfied. Wayne Hancock uit Texas heeft in Amerika de bijnaam The King of the Juke Joint Swing. Hij diende 4 jaar bij de Amerikaanse marine in Japan en daar begon hij nummers te schrijven. In 1990 vestigde hij zich in Austin en daar ging hij samenwerken met Joe Eli, Terry Allen en Jimmy Gilmore. En intussen heeft hij 12 albums gemaakt. Wayne Hancock, Thunderstorms en Neon Signs.

Wayne Hancock, Thunderstorms en Neon Signs. Tris Murphy, dat is een singer-songwriter uit Austin, terwijl ze eigenlijk van beroep filosoof is, maar ze begon een duo met haar broer, Trish en Darren. En uiteindelijk ging ze solo verder en daarnaast is ze ook nog de zangeres van de band Skyrocket. Ze heeft 6 solo-albums gemaakt. Tris Murphy, Boiling Water.

Trish Murphy, Boiling Water. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. R.B. Morris uit Tennessee is dichter en singer-songwriter en Bob Dylan was zijn grote voorbeeld. Hij werd ontdekt door John Prine en die contracteerde hem meteen voor zijn eigen platenlabel Oh Boy Records. R.B. Morris. Take That Ride. I don't want

0: 6 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het is alweer novembermaand, de donkere tien van het jaar. En daar past de blues, denk ik, uitstekend bij. Van bijvoorbeeld Sean Pittman van Kurt Vile. Brent Cobb, Jeremiah Johnson, een nieuwe cd. David Bromberg, ook een nieuwe cd. Mick Clark, The Reverend Shane Amos. Een nieuwe van de Drive-By Truckers en misschien nog wel de Dirty Knobs. Maar we beginnen met bluesrocker Dave Fields, The Force of Will.

echte stevige bluesrock van deze maand van Dave Fields. Titelstuk van de nieuwe CD Force of Will. Sean Pittman, daar heb ik wel eens vaker wat werk van gedraaid. Het is een man die uit Texas komt. Zijn eerste album, dat was Blues from Dallas in 1996. En dit is ondertussen alweer zijn zesde album. Het is een EP'tje in dit geval. Zes nummers staat erop. Speed, Sound and Lonely. Sean Pittman met Finger on the Trigger.

dit is wel Texas Blues, zou ik het wel zeggen. Sean Pittman, Finger on the Trigger. Dit is van een nieuwe cd van hem. Ik dacht eerst dat het een EP was, maar het is een nieuwe cd. De cd Make It Right. Kurt Vile, een geweldige goede gitarist uit Amerika, die samen met John Prine nogal wat dingen gedaan heeft. Het waren twee mannen die goed met elkaar overweg kunnen. John Prine is dit jaar overleden aan corona, helaas. En Kurt Vile heeft een EP opgenomen met hem. Maar met nummers van John Prine eigenlijk. Dit is een van de bekendere nummers die ook wel opgenomen is door Carla Olsen bijvoorbeeld. Kurt Vile met The Speed of Sound of Loneliness.

Kurt Vile met een nummer van John Prine. Van de CD of van de EP Speed, Sound and Lonely. Speed of the Sound of Loneliness. Prachtig nummer. Mooie uitvoering ook. In dit geval met een akoestische gitaar. Terwijl Vile natuurlijk heel vaak zwaar elektrisch speelt. Nou, wat meer in de richting van de akoestische muziek is Brent Cobb. Een Americana-jongen die al een jaar of 15 denk ik aan de weg timmert. Recentelijk had hij vrij veel succes met zijn CD Providence Canyon. En dat bracht ook het oude werk van hem toch weer een beetje tevoorschijn. Nu 2006, een CD die dit jaar op nee uitgebracht is. De CD No Place Left to Leave. Door van het titelstuk.

0: space left to go.
1: De Americana kant van Harris Blues met Brent Cobb. Het titelstuk van zijn cd No Place Left to Leave. Oorspronkelijk uit 2006, maar weer opnieuw uitgebracht in 2020. Ja, uiteraard de coronacrisis die heeft ook veel gevolgen voor de muzici all over the world. Jeremiah Johnson, een voorbeeld te noemen. Een man die eigenlijk een nieuwe cd uit wil brengen. Maar die door alle ongemakken van de corona door niet aan toegekomen is. Hij heeft dat wel verwerkt in een nee nummer wat hij maakt heeft. Unemployed, highly annoyed. Ja, zonder werk zit is hartstikke vervelend. Maar daar heeft hij een hele mooie artistieke invulling aan gegeven. Deze man, Jeremiah Johnson.
2: Yeah man, no. Show been a struggle, no. Yeah, getting tight. What the hell going on with things?

Unemployed, Highly Annoyed. Jeremiah Johnson met een, ja, eigenlijk een verduurd blik op een nieuwe cd die van hem nog uitmaakt kwam op het bekende Duitse Roof-label. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jimmy Vaughan. Een dubbel cd van Jimmy Vaughan kwam bij mij terecht. En dat is niet het nee-werk van Jimmy Vaughan, maar allerlei werk uit het verleden zou je eigenlijk kunnen zeggen. Onder de titel The Pleasure is All Mine. Het plezier ligt bij mij. Nou, de muziek die hij maakt, dat is hele mooie onderhoudende muziek. In dit geval draai ik een nummer van Jimmy Reed, I'm a Love You, in drie verschillende uitvoeringen. Eerst de versie van Jimmy Vaughan.

Jimmy Vaughan met I'm a Love You van de 9 cd van hem, de dubbel cd The Pleasure's All Mine. Het origineel is uit 1960 van Jimmy Reed. Het is de flipside van een van zijn bekendste nummers, The Big Boss Man. U bracht toen een tijd nog op het Fiji label. Dat was een sublabel, zeg maar, waar de blues op u bracht worden. Het origineel, Jimmy Reed, I'm a Love You.

Heel kort nummertje eigenlijk van Jimmy Reed, I'm a Love You. Het is een eigen compositie van hemzelf. En vandaag het nummer wat centraal staat in drie keer is scheepsrecht. De eerste was van Jimmy Vaughan, de tweede van Jimmy Reed. En de derde die is van Rod Piazza, een mondharmonica speler uit Californië die naar Chicago toe gegaan is. En door in 2004 de cd For The Chosen Who maakte en zijn versie van I'm a Love You.

Wel grappig, drie versies van één en hetzelfde nummer. En de lengtes zijn ook allemaal verschillende. Het origineel van Jimmy Reed uit 1960 was een kleine 2 minuten. Het nummer, de uitvoering van Jimmy Vaughan, die was een kleine 3 minuten. En deze Lester, die van Rod Piazza en de Mighty Flyers, die was bijna 4 minuten. Maar allemaal, I'm a Love You. Dave Bromberg, een naam die de liefhebbers wel kennen. Want Dave Bromberg, die werkt aan heel veel opnames, werkte die met onder andere bij Bob Dylan. Ik dacht bij Nashville Skyline, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ook bij werk van Jerry Jeff Walker, Willie Nelson, Jorma Kaukonen, Jerry Katsia. Nou, neem ze allemaal maar op. In 1972, toen debuteerde hij al, bijna 50 jaar geleden, zeg maar. En recent kwam er een nieuwe cd van hem uit. En daarvan draai ik het titelstuk. Het is een nummer van Tommy Johnson, Big Road.

Jawel, Still Alive and Kicking. Dat is Dave Bromberg, de man die in 1947 geboren is in Philadelphia en een hele wereld, een hele weg van muziek achter zich heeft liggen. The Big Road, de titel van zijn nieuwe cd. Een nummer van de nieuwe cd van Mick Clark, die in zijn eigen studio opnam, is de cd Big Wheel en daarvan Snapping at Your Heel.

Snapping at Your Heel van Mick Clark van zijn nieuwe CD Big Wheel, Blues uit Engeland. Terug naar Amerika, naar een nieuwe CD van Reverend Sean Ellis Amos. Reverend Sean Amos moet ik eigenlijk zeggen. Dat Ellis, dat is zijn eigen naam, die hoort er eigenlijk tussen. Geboren in 1967, een hele bijzondere geschiedenis heeft deze man. Zijn vader was namelijk uitvinder. Famous Amos, in Amerika is dat een begrip. Met chocoladekoekjes, kent iedereen door zo. En zijn vader begon het door een shop met in Los Angeles met geld van muzikanten. En het werd een enorm succes. En de Reverend, die naam Reverend, heeft het erbij aan de naam, is een uitstekende blueszanger die nou een nieuwe CD gemaakt heeft. En misschien wordt dit nou wel een keer een deurbraak voor hem. Wie weet het? Het is de CD Blue Sky en daarvan het nummer Troubled Man.

De Reverend Sean Amos van zijn nieuwe CD Blue Sky, het nummer Troubled Man. En de stem op de achtergrond, dat was de zangeres Rudy Foster. De Drive-By Truckers, een band die ooit opgericht is, de Patterson Hoed al heel wat jaren terug, want ze zijn al toe aan de 13e CD. De 12e CD die kwam begin dit jaar uit, die Unraveling. En in die tussentijd is de hele wereld is natuurlijk veranderd. En ja, voor de band de. Ook de aanleiding, voor de Drive-By Truckers de aanleiding, een nieuwe CD uit te brengen onder de titel The New OK. Ja, wat is het nieuwe normaal, zeg maar, The New OK. En door van het nummer Sarah's Flame.

De Drive-By Truckers met een nummer van de nee CD, de New OK, het nummer Sarah's Flame. Compositie trouwens van Mike Cooley, niet van Patterson Hood, die veel materiaal schrijft, maar in dit geval van Mike Cooley.